0: verwacht hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De koninklijke marechaussee laat weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen. Het wordt dan zo'n 22 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op social media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen.

0: Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. En de 70-jarige paus wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat ook. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee zullen verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Een Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De koninklijke marechaussee laat weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige paus wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, mensen, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen.

goedemorgen. Hartelijk welkom bij Weggewakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het is zaterdag, het is 29 augustus, de laatste zaterdag van augustus 2026. En gisteren was het de dag van de roodharigen. Ja, daar ken ik er wel een paar van. En dit weekend hebben we natuurlijk de Vuelta. En de WK Hockey liep gisteren even niet zo leuk af. En ook gisteren, maar dan in 1943, werd hij geboren. David Soul, Amerikaans-Brits acteur en zanger. Je weet wel van Starsky en Hutch. Overleden in 2024, maar scoorde met Willow Bay een geweldige hit. Don't give up on us, David Soul.

0: zo'n beetje 1984. Intimiteit, cadans.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Ja, nog even. En dan hebben we een nieuwe volgende week. Je gaat het horen bij Bert Haandrikman. Dit zijn Keith Urban en Michael McDonald.

0: veld, hè. Goldeneering, Bombay. Misschien wel de leukste band, de beste band die we ooit gehad hebben.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Over goede dingen gesproken. Max zendt het uit op zondag. Beestenboel, een nieuw programma van André van Duin en Jannie natuurlijk. En een heleboel gasten. En ook een heleboel dieren. En daar was André altijd al gek op.

nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Ah, dat is een mooi slot, hè? Here we go again. Ray Charles uit 1967.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, misschien lig je nog lekker in bed. Heb je de radio aangezet? Dat eruit. En dat is een goed plan, want het is buiten een beetje miserig. Tenminste hier. En de krant, ach, dat zie je straks wel. Of misschien op je socials. Veel natuurlijk over de ramp die in Nepal is gebeurd in de kranten. En het gerucht dat de Stones weer gaan toeren wordt door een aantal internationale kranten meegenomen. Het is wat, hè? De Stones weer op tour.

van de stadionsfeer horen in en alle zalen waar ze spelen. Is wel mooi en is een wereldband om naar te gaan kijken natuurlijk. Dat kan niet meer, want hij overleed in 2009 aan Michael Jackson. Maar het was in 1958 zijn geboortedag. En gisteren was Shania 2-jarig. Canadees zangeres. En die had een paar grote hits in de hele wereld. And that don't impress me much. Niet persoonlijk bedoeld, hè?

0: Een echte evergreen, hè? Love of the Common People. In de versie van Paul Young.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Gaat vandaag over de man die ook op deze dag geboren is in 1933 in Neuilly-sur-Seine. Dat is een voorstad van Parijs. En via allerlei omzwervingen kwam hij terecht in Nederland. Ik heb het over

0: Sammy van Ramse Shaffi. Een klein stukje ervan om de veelzijdigheid van deze artiest te laten horen. Want hij had ook al in het theater de Shaffi-kantaten gemaakt en allerlei andere dingen proberen te doen. Ging met zijn toenmalige vriend Joop Admiraal naar Rome om te kijken of hij daar geen filmacteur kon worden. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat liedjes zingen toch het beste bij hem paste.
1: We zullen doorgaan met de stootkast.

0: tot we samen zijn.
1: Ja, daar maakte André van Duinoord nog eens een keer een persiflage op. En daar was hij eigenlijk helemaal niet blij mee, Ramses. We zullen doorgaan. Maar Shaffy nam een ongelooflijk belangrijke en bijzondere plek in de wereld van de kleinkunst en de muziek. Een van zijn mooiste. Laat me mijn eigen gang maar gaan. En dat moest je ook doen bij Ramses. Dan was je vrienden.
0: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit. En

ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

de eigenzinnigheid van Ramses Shaffy. Laat me, en het was een belevenis om hem op het toneel bezig te zien, of om bij hem in de buurt te zijn, was echt mooi.

De Dave Clark 5 en Everybody Knows uit de jaren 60. Leuk, hè? Ja. Er werd mooie muziek gemaakt in die tijd. En wij draaien dat nog steeds met liefde. En dat merken we aan jullie dat je dat leuk vindt. En dat doen we ook echt heel erg graag. De mooiste evergreens hebben we voor je. Ook in het volgende uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. En pak even een kopje koffie of draai je even om. En blijf luisteren naar Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Maar eerst maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. Met het NOS-journaal. En dat doen we met Supertramp.

0: zen.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen.

0: voordelen van digitale zorg? Of
1: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 7 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626. Intussen wordt er nog steeds gezocht naar vermisten na de overstromingen afgelopen week. Nepal zegt dat daarbij specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden en communicatieverbindingen kunnen herstellen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de oplopende energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan $200 miljard opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Dat is in particuliere handen. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Katrina Hoogzaad, gemaakt in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer. De ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker Weekend, Jan Rietman.

0: van Max op NPO Radio 5. Elke zaterdagmorgen het gezellige begin met heel veel leuke muziek. En als je een goed idee hebt over een liedje dat je zegt... Jan, die moet je toch echt eens laten horen, want die horen we zo weinig. Zet het op de NPO Luister-app, afdeling NPO Radio 5. En dan komt dat misschien dik in orde.
1: De Nederpopsong van de dag.

0: het bandje van de broertjes Davis. En die moeten veel plezier hebben gehad bij alles wat ze opgenomen hebben. Een soort garage band was het soms. Maar ja, ook Celluloid hierdoor gemaakt. Iets heel moois. Je luistert naar Wekker Wakker Weekend. Tijd voor de helden van nu.
1: De helden van nu.

0: met een versie van Burning Love. Wat is dat geweldig gedaan.
1: De oude bekende.
0: Ah, hoogste tijd voor een oude bekende. Zat hits als Rockabilly, Leo en worstjes op mijn borstjes. Weet ik wat allemaal nog meer. En soms ook gewoon een gezellige plaat waarmee je op vakantie kunt. Hoewel voor de meeste mensen de vakantie erop zit. Ria Valk heb ik het over. En als ik de golven aan het strand zie. Ja. Luister maar.

0: jam. Ja. Het is een ochtendtaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: Ja. De Vlaamse klassieker.
2: Nou, Le Lac du Connemara van Michel Sardou. Wat een meesterwerk is dat eigenlijk. Is het tijd voor de Vlaamse klassieker. Een hele grote in Vlaanderen. Hij laat zich niet meer zien, want zijn gezondheid staat dat niet toe. Treedt niet meer op. En iedereen in Vlaanderen mist hem enorm. En heel af en toe gaat er wel eens iemand bij hem op visite. En dan hoor ik wel eens hoe het is. Maar heel weinig, maar mondjesmaat. Ik heb het over een goede vriend waar we veel platen mee maakten en die ook in Nederland hits scoorde als Ik ben zo eenzaam zonder jou en Hopeloos. Ik heb het over Arthur Blankaert, oftewel Wiltura, hemelsblauw, vakantiegevoel. Dat gaan we nog missen, hoor. Straks maar eens aan Frans vragen hoe het eruit ziet de komende weken.

de disco-tijdperk. Tell me Houston, don't leave me this way. En als je heel goed naar die plaat luistert, dan heeft die plaat alles wat een echt goede discoplaat moet hebben. Een klavinetje zit erin en een ongelooflijk ingewikkelde baspartij. Maar als je dat allemaal bij elkaar hoort en je mixt het goed, dan krijg je een heerlijke uitvoering van Don't Leave Me This Way. Na het overlijden van Dolly Parton was Nashville in één keer hot op bijna alle zenders in Nederland en in de hele wereld. En iemand die heel hot was in Nashville en een voorbeeld was voor velen is Johnny Cash.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: The Man in Black himself, Johnny Cash, en I Walk the Line.
2: De schatkamer van...
1: Vandaag gaan we een kijkje nemen in de schatkamer van Dave Edmunds. Werd geboren in Cardiff in Wales. En ging een paar bandjes langs, Love Sculpture en nog wat bandjes. En dacht toen op een gegeven moment, nu wordt het toch de hoogste tijd dat ik solo ga. Want had wel goede ideeën hoe een rock'n'roll song echt moest klinken. In 1970, de eerste grote hit, dat was I Hear You Knocking.

knocking but you can't coming in. De eerste grote hit voor Dave Edmunds solo. En hij ging daarna werken met Nick Lowe. En dat duurde een heleboel jaren. En ze hadden de naam Rockpile bedacht om allerlei platen op te nemen. Daarna ging hij werken met Elvis Costello. En dat leverde hem Girls Talk op. There

van Dave Edmunds, samengemaakt met Elvis Costello. En dat hield ook weer op. En in midden jaren 80 ging hij met Jeff Lynne van de ILO, de Electric Light Orchestra, werken. Er kwamen drumcomputers en synthesizers om de hoek kijken. Maar Edmunds ging ook de Strayhats produceren en bleef toch in het rock'n'roll-idioom. Leeft tegenwoordig in L.A. en de gezondheid is niet al te best. Dus toert heel weinig, treedt heel weinig op, maar is een uniek artiest.

0: Believe, een paar jaar geleden alweer. En zijn samenwerking met de Zac Brown Band zal hem geen windeieren leggen, want het zou zomaar eens kunnen dat Douwe Bob ons allemaal te slim is en in Amerika door gaat breken, want dat is een mooie kruiwagen, de Zac Brown Band. Die scoorde heel wat hits in het country-idioom in Nashville en in heel Amerika. Coast to coast. Ik weet nog dat hij uitkwam en je dacht, oh, wat is dat voor plaatje? En dat was Sam the Sham met zijn bandje De Faro's en de Boelie Boelie.
1: Uno, dos, ja. One, two, tres, cuatro.

0: Ze leken knettergek, maar ze wisten heel goed wat ze deden. Sam de Sham en de Pharaoh.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, in mijn hele carrière heel wat van dat soort figuren ontmoet en muziek meegemaakt. En een van de mensen die er mij heel erg is bijgebleven, kwam een keer naar de Kuip, naar een van de losvasten. De Britse singer, songwriter en dichter Labi Siffre. Bijzonder mens, heel bijzonder mens. Had al een heleboel liedjes geschreven en schreef toen So Strong. Protestlied tegen apartheid in Zuid-Afrika. En wij mochten hem begeleiden. En daar zat zo'n, zo'n percussiemachine bij. En ik zal nooit vergeten dat onze gitarist Erik Meelaert zei: ah joh, dat doe ik wel. En die ging half op de stoel liggen en die pakte dat apparaatje en die deed de rhythm zoals die bedoeld was bij So Strong. En dat werd een geweldig optreden. Labi Siffre, een van de grootste misschien wel ter aarde. Hoorde er niet zoveel meer van, maar het is wel erg goed.

0: Livre Vuurwerken, .nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen.

0: anders doet.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 8 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival, Big Church, is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog uitgezocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wekker Wakker Weekend, Jan Riekman.

0: is hij weer. Derde uur van Wekker Wakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. En we zitten bommetje vol met evergreens en natuurlijk...
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik dacht, ik vond een mooie plaat van John Lennon. Stand By Me, wat vind je? Zal ik die eens draaien straks? Als jij dat ook vindt, als je zegt ik wil Stand By Me in de versie van John Lennon wel eens horen, dan mag je dat op de NPO luisterapp zetten. En dan zie ik dat hier voor mijn neus verschijnen. Over evergreens gesproken, Cliff Richard en Lucky Lips. Da-da.

0: 1963, Cliff Richard, Sir Cliff Richard moet je zeggen, en Lucky Lips.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, vandaag, maar dan in 1893, moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Krijgt Whitcomb Judson octrooi op de ritssluiting. Waar zouden we zijn zonder? En in 1970 was de eerste vlucht van de McDonnell Douglas DC-10. Daar kon je een heel eind mee vliegen. Maar ja, we gaan nu maar naar het weervliegtuigje van Frans. Frans, goedemorgen.
2: Dag Jan, goedemorgen.
0: Ben je goed rondgevlogen?
2: Nou, behoorlijk.
0: Ja, ja. Heel Europa door. En,
2: de hele wereld.
0: De hele wereld
2: in
0: door.
2: In 7 dagen.
0: Ja, zeg maar, het was in een weersomslagje van heb ik jou daar, hè?
2: Dat kun je wel stellen, ja.
0: Ja,
2: en
0: ja,
2: wat scheelt een jas.
0: Ja, en een trui. Wat hangt ons allemaal boven het hoofd?
2: Nou, als we nu even naar buiten kijken, vanochtend is er veel bewolking. Vooral over het noorden en westen trekken er ook buien over. Lokaal met onweer. Daar is het onweer in het zuiden.
0: Ja, ik zat al klaar, hè?
2: In het zuiden en oosten blijft het grotendeels droog vanmorgen. Maar uiteindelijk trekken al die buien weg en is het overal een tijdje droog.
0: Dat is mooi.
2: En geregeld zien we dan de zon. Vanmiddag komt vooral aan zee een krachtige zuidwestenwind te staan. Windkracht 6. Met kans op windstoten tot ongeveer zo'n 60 km per uur. En later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten een gebied over met buiige regen. En vooral langs de kust
0: buiige
2: staat bij buiige regen. Ja, dat zijn buitjes.
0: Oh,
2: zeg
0: ja.
2: Maar. Ja, ja. Het is zo hoe dan ook is het nat. Dat
0: dag,
2: wel.
0: Ja. Heeft u nog wel eens buiige regen?
2: Doe mij er maar drie.
0: Ja. Ja.
2: Nee, maar die buiige regen, vooral langs de kust is daarbij ook onweer mogelijk. Nou, landinwaarts schijnt geregeld de zon, maar ook daar kan af en toe een buitje vallen. 20 tot 22 graden vandaag.
0: Dat valt mee.
2: Vanavond raakt het steeds meer bewolkt, krijgen we ook te maken met een actief buiengebied. Dat trekt dan van west naar oost over ons land. Vooral in het noordwesten is weer onweer mogelijk. Op sommige plaatsen kan er behoorlijk wat water uitvallen, zo'n 10 mm. Langs de westkust een harde wind, windkracht 6 tot 7, windstoten tot zo'n 75 km per uur. Maar vanavond, als dat buiengebied voorbij is, dan klaart het op, wordt het geleidelijk wat rustiger. Het blijft nog wel een pootje stevig waaien, maar in de loop van de nacht dan neemt de wind af. Morgenochtend, dan is het half tot zwaar bewolkt met vooral aan zee buien. Daar zijn we weer. Tussen de buien door af en toe wat zonnige periode. Temperatuur ligt zo rond de 18 graden. Bij een vrij stevige, soms wat vlagerige wind uit het zuidwesten. Morgenmiddag verspreidt nog een licht buitje. Maar verder is het droger met wat zonnige momenten. Temperatuur morgen zo'n 19 graden aan zee, 21 graden in het oosten.
0: Hmm.
2: Morgenavond en dan vooral wat later op de avond, dan zien we dat aan zee de buiigheid weer toeneemt. Het warme zeewater dat zorgt ervoor dat daar stevige buien kunnen ontstaan. En daarbij is lokaal ook weer onweer mogelijk. Landinwaarts lijkt het wat droger te blijven. Maandag, een wisselvallige dag, regelmatig wat buien. Kan weer veel neerslag uitvallen. In de loop van de dag neemt de buiigheid vanuit het westen waarschijnlijk weer wat af. De wind draait wat meer naar westelijke of noordwestelijke richtingen. Ja, en daardoor komt de temperatuur een tikje lager uit. 19, 21 graden, best een beetje aan de koele kant.
0: Ja.
2: Voor eind augustus. Dinsdag, dat is een heugelijke dag voor de meteo. Want dan is het de meteorologische herfst. Daar zijn we weer.
0: Nou, de blaadjes vallen al. Hoor.
2: Ja, ik heb het al gezien. We zien de buiigheid dan vanaf dinsdag langzaam afnemen. Af en toe blijft dan wel een buitje mogelijk, hoor. 19 graden temperatuur en de westenwind die zwakt geleidelijk af. In de tweede helft van de komende week nemen de neerslagkansen verder af. Schijnt ook wat vaker de zon. Temperatuur komt uit op gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. En dat is dan voor begin september zo'n 19 tot 21 graden. 'S Nachts valt er wel op dat we wat lagere temperaturen krijgen. Dus het dekbed kan er weer op, hoor.
0: Ja, hoor.
2: Ja, onder de 10 graden in het oosten en noordoosten.
0: Mooi.
2: Nog geen vorst aan de grond. Dat
0: nee.
2: En als ik dan nog even tot slot nog even kijk naar de langere termijn. Vanaf volgend weekend lijkt het droger en zonniger te worden met aangename temperaturen 20, 22, 23 graden. Maar veel is nog afhankelijk van de exacte windrichting. Dus even een kleine slag om de arm. Maar ik denk dat we volgende week weer een tikkie de goede kant uit gaan.
0: Okay, nou,
2: door de herfst heen.
0: Dat is lekker om gras te maaien, want dan is dat niet meer nat. Dat is al fijn. En gisteren met dat onweer, mijn hond, die is daar behoorlijk bang voor. Dus ik was bijna op weg naar Hilversum. En toen dacht ik van nee, ik blijf bij de hond. En ik heb nog nooit zo'n dankbaar dier gezien. Dus iedereen die beesten in huis heeft, als het onweert, ga naast ze zitten, pak ze vast en help ze.
2: Ja, ben ik helemaal met je eens.
0: Ja?
2: Ja.
0: 1951, bijzonder jaar. Toen werd Dana geboren van All Kinds of Everything.
2: Mooi.
0: Weet je wel? Van het Songfestival. Ierse zangeres en politica, want ze ging ook de politiek in. En ik vind deze nog steeds heel leuk van het Frans. Bedankt. Al is het een beetje koud, maar ja. Maar ja, vriendelijk tegen elkaar doen. Zou een kopje koffie niet tegen een beetje kou helpen?
2: Denk het wel.
0: Ja, hè?
2: Ik ben onderweg.
0: Dank je.

0: Hele goede plaat van de kast. Siep van de Ploeg en zijn mannen en raak.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Twee platen die in de Evergreen Top 1000 staan non-stop. Dadelijk Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Maar eerst Orchard Road van Leo Sayer. En is dat mooi. Ho, ho. Toch een van mijn favoriete artiesten. En een verschrikkelijk aimabel mens. De Orchard Road, zoals...

0: Preacher Man.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg je, mag ik John Lennon draaien met Stand By Me? En heel veel mensen reageerden en zeiden, ja, doe je op. Want dat is een bijzondere opname. Een liedje als Stand By Me van Benny King, wat zo bekend is, dat kan niet iedereen zomaar zingen dat het toegevoegde waarde heeft. En John Lennon kan dat wel. Zijn versie van Stand By Me in Wekker Wakker Weekend.

0: kan wel zingen. René Vroeger, Just Say Hello.
1: Country Roads.
0: Vandaag in Country Roads, Ella Langley werd geboren in Hope Hull in Alabama. En moest niet zo heel hard haar best doen om met muziek in contact te komen. Want de hele familie speelde bijna alle instrumenten die je maar kon bedenken. En de hele familie zong. En zoals dat in Amerika gaat, vaak in kerken. En daar leerde Ella Langley hoe ze een liedje heel goed kon zingen.

just wanna be her. Ik wil zijn zoals zij is. En het leuke van de loopbaan van Ella Langley is dat ze eigenlijk in 2016 pas begon op te treden. Dat is 10 jaar geleden. Op een university, op een universiteit. En in 2017 schreef ze haar eerste echte nummer. En dat was Clear the Clouds. Verhuisde naar Nashville en toen ging het pas echt los voor Ella Langley.

for the Wind, Ella Langley. Een van die zangeressen die ongetwijfeld Dolly Parton altijd als voorbeeld gehad zal hebben. En ja, toeval bestaat niet. Ik wist toevallig dat ze ziek was. Dus vorige week hebben we in Country Roads uitgebreid stilgestaan bij het grote talent Dolly Parton. En dan horen we van week in ene dat ze overleden is. En straks als laatste plaat in dit programma een hele bijzonder duet van Dolly Parton. Nu nog Ella Langley met een nieuwe single, Choosing Texas.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

Daar wordt toch heel stiekem heel goed gemusiceerd, hoor. Earth, Wind and Fire en Star. En dat brengt ons aan het eind van het derde uur alweer van Bekkerbakken Weekend. Tijd vliegt als het leuk is. En we hebben nog een uur te gaan met allemaal mooie dingen en fijne evergreens. En je hoorde het net al, maandag, bijzondere dag met allemaal vakantieplaten, zodat je terug kunt genieten als je een leuke vakantie hebt gehad. Wij gaan op weg naar het NOS-journaal. En dat doen we met een legendarisch bandje en een legendarische song. Wat denk je van I Want to Break Free van Queen? Dat is een hele bijzondere, hè? Ja, zeker dit begin. En dan barst het los, Queen, I Want to Break Free.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Vlieg door je tijdlijn.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9 uur, Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd.

0: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Wakker Weekend. Jan

0: van het genie, David Bowie. En we gaan nog veel meer leuke dingen doen. Dit is
1: de plaat van je leven.
0: Ja, heb jij een plaat van je leven? Een plaat die altijd bij je is, die in je hart zit. Laat me dat dan weten. Wie weet gaan we hem draaien straks.

Taylor Swift, ook schatplichtig aan Dolly Parton natuurlijk. Dan is de hoogste tijd voor de helden van de rock'n'roll. Even een paar korte stukjes van bijvoorbeeld Fats Domino.

0: the car, cause you did it work or live.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: There ain't no cure for the summertime blues. Een fragment van Eddie Cochran brengen ons bij Buddy Holly, die zoveel grote rocksterren heeft geïnspireerd. En zelf kon hij rock'n'roll songs opnemen, maar soms ook songs met een groot orkest. It doesn't matter anymore. Buddy Holly.

0: Ze kwamen uit Duitsland, de Les Humphries Singers. Mexico was een hit en To My Father's House ook. En we hebben natuurlijk hartstikke veel Nederlandstalige songs en acts die door de jaren heen hit zijn geworden. En dan zie je hoeveel verschillen soms in zit. Ga je ver terug, dan kom je terecht bij Peter en zijn Rockets. In de trein geschreven, Kom van het dak af, non-stop met Van Dikhout en Stil in mij.
1: Hey. Hey.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12, de arbeidsvitamine.
0: De beste evergreens in makkelijke taal. Hoor je in Wekker Wakker Weekend met Jan Driekman. NPO Radio 5.

0: van Dikhout.
1: Jongens, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer los van slijf.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor.
1: Zandzakken voor de deur. Liggen.
0: Ja, bandjes als Van Dikhout hebben Los Vast net niet meegemaakt. En misschien komt binnenkort daar nog wel eens een kans voor om dat te doen. Wij gaan dadelijk terug naar 1983. Met BZN, een band die er vaak was.
2: Oh.

Deze Den met al zijn helden. Heel vaak te gast in Los Vast. Met Annie, met Mon Amour. En natuurlijk Jan Keizer. En ik hoorde dat Jan wat gezondheidsproblemen heeft. En ik wens hem ongelooflijk veel sterkte. Jan?

wat een goed liedje. Spanish Harlem, Aretha Franklin. Ja, we gaan naar de pianobar. Goedemorgen. Het loopt hier elke morgen vol, hè, op zaterdag. Is wel gezellig.

0: 0800-3000-555. Als je in de gaten hebt welke wereldhit ik speel. 0800-3000-555. En ik speel er heel weinig van. Dit kan ik heel lang volhouden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nee, ik hoor het niet. Ik hoor het niet.
0: Hoor je mij? Nee, dit is een onderzeeër, hè? Dat gaat niet goed komen. Ik doe het nog een keer. Goedemorgen.
1: Jan, met Paul Leerdaert. Ik
0: de Spiks en de Speks. Ik versta je slecht, maar je hebt het goed. Dan gaan we er samen lekker naar luisteren. Wat vind jij?
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Oké, man, blijf aan de telefoon, hè.
1: Thanks.

1991 was dat. Losing My Religion. Van R.E.M. In één keer zo'n beentje met een heel ander geluid. En werd door de hele wereld opgepakt. En iedereen vond het ook hartstikke mooi. Nou, Waarde Paul die had het helemaal bij het rechte eind. Had een beetje slechte lijn, maar dat maakt niet uit. Hij zei wel spiks en speks hoorbaar. En dat was de oplossing van de pianobar. Volgende week weer een nieuwe pianobar. John Paul Young maakte heel wat platen. En een van die platen is een plaat die wel toepasselijk is in deze dagen. Wat denk je hiervan? Standing in the Rain.

0: Jean-Paul Young en Standing in the Rain.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, dat was vandaag heel duidelijk via de app en via alle telefoontjes die we binnenkregen. Iedereen is nog steeds enorm geraakt door het overlijden van Dolly Parton. En daar kan ik me onderscharen onder die mensen. Want het was wel een heel bijzonder artiest, vind ik. En er is wat bijzonders gebeurd. Maar de plaat die eigenlijk het meeste te horen was de laatste week in nieuwsberichten was toch een plaat van enorme eenvoud. En precies.

colors my mama made for me. De simpelheid waarmee Dolly teksten kon schrijven. En dat deze soms 3-4 liedjes per dag. En dat is eigenlijk ook wel heel erg bijzonder. En vanmorgen bereikte ons het bericht dat de luchthaven van de Amerikaanse stad Nashville binnenkort de naam krijgt van Dolly Parton. Dat vind ik wel een hele mooie eer en zeer terecht. De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthavendirectie steunen een plan daarvoor. En dat is eigenlijk naar voren gebracht door fans. Dolly kwam uit Tennessee en woonde in Nashville. En bracht ongelooflijk veel mooie platen uit. En deed ook duetten met hele bijzondere mensen. En één van die bijzondere mensen is Barry Gibb. En een van de mooiste opnames die ik ooit heb gehoord is een versie van Words van de Bee Gees door Betty Gibb en Dolly Parton. Dus meteen het eind van deze aflevering van Weggebakken Weekend. Met een eerbetoon nogmaals aan Dolly Parton. Tot volgende week.

0: heart away.
1: Samen Max.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens. Met ds.nl.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren Pardon. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer of mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige

0: veroordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dit soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in het assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt deels door sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek gaan lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand om het leven gekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 andere bezoekers raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 5.
2: Doorgaan, murder! Under an August moon.

Bij Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. En ik me altijd gedacht hebben, dit is origineel van de Grand Funk Railroad. Maar bij nadere bestudering van de annalen kwam ik erachter dat het 8 jaar eerder al was opgenomen door een band die heette de Soul Brothers Six. My baby.

0: Het is toch schitterend. Simon & Garfunkel uit de Evergreen Top 1000 met The Boxer. En de jongere luisteraar vraagt zich nu af, was dat niet origineel van Mumford & Sons?
1: Guten Morgen, Felix. Ik würde sagen, wird es nicht Zeit für eine weitere großartige deutsche Schallplatte?
0: Ik heb iets klaarliggen van Mia. Mia. En het nummer heet als Was es ist Mix. Ik heb geen idee. Weet jij?
2: Ik zal je alles vertellen wat je wil weten.
0: Okay.
2: Mia komt uit Berlijn. Bestaan bijna 30 jaar. En die gaat een liedje draaien uit 2003. Dat toen voor nogal wat opschudding zorgde in Duitsland. Want mensen vonden het een beetje te patriotisch. En het lied Was es ist gaat over dat ze zich niet langer schamen dat ze Duitser zijn. En ze kleden zich ook in de kleuren van de Duitse vlag. En dat vonden een hoop mensen toch een beetje eng. Beetje raar. Dus ze haasten zich om te zeggen, nee, maar wij zijn heus wel een beetje links en heus niet extreem rechts.
0: Ja, ja.
2: Ze werden wel met eieren bekogeld om dit lied.
0: En Mix staat erachter. Was es ist Mix? Waarom?
2: Dat weet ik niet.
0: Mix wordt geschreven met hoofdletters. M-I-X. Misschien weten jullie het thuis het. Of in de auto. Laat het mij weten gewoon. In de NPO Luister-app. En Mia, daar staat een punt achter. Mia, punt.
2: Ja, want Mia is eigenlijk een afkorting in eerste instantie van Me in Affairs. Maar dat vonden ze nergens op slaan. Dus toen werd het Muziek ist alles.

0: Bassist Mix staat erachter. M-I-X met hoofdletters van Mia. We zijn erachter, hè?
1: Ja, onze collega Bas Opgenoord die heeft eventjes vanuit de auto een berichtje gestuurd. En hij zegt, Bassist Mix is een mix die gemaakt is van het originele nummer voor de streamingdiensten en voor op de radio.
0: Als je kaartjes koopt voor een concert, dan doe je dat meestal voor de hoofdact. Het voorprogramma krijg je er dan min of meer als een cadeautje bij. Maar wat als dat voorprogramma uiteindelijk veel beter blijkt dan de artiest voor wie je eigenlijk gekomen bent? Dat is al opmerkelijk, maar het wordt nog pijnlijker als je bedenkt dat die hoofdact Bob Dylan is. Wat moet het voorprogramma dan wel niet geweest zijn? Ik vraag het zo aan mijn volgende gast.
2: Het beste concert ooit.
3: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
4: Bob Dylan!
5: Olivia Newton-John!
6: Mother's Fathers!
7: Stevie Nicks!
8: Mr. Paul Simon!
9: Bill and Richard!
10: Here are the Beatles!
11: The Beatles!
2: Beste concert ooit.
0: Marlies Leenvaart uit Leende. Leenvaart. Jij vond dat programma veel beter dan Bob Dylan als hoofdact, hè? Over wie hebben we het dan?
12: Dan hebben we het over Mark Knopfler.
0: Oké.
12: Ja.
0: Nou, dat is ook wel een voorprogramma, zeg. Was het niet een dubbelconcert dan?
12: Nee. En het was in 2011. En ik weet niet of hij toen al echt beroemd was of niet, Mark Knopfler. Maar hij stond in ieder geval in het voorprogramma van Bob Dylan.
0: Ja. En jij ging naar Bob Dylan toe? Waarom ging je naar Bob Dylan toe?
12: Ik was niet zo van de moderne muziek of de popmuziek en zo. Ja, niet dat ik onder een steen heb gelegen, maar in mijn jeugd en ook later was dat niet zo nadrukkelijk aanwezig. En mijn zoon die was toen 18 en die had toen bedacht dat wij naar Antwerpen zouden gaan, naar het Sportpaleis, want daar kwam Bob Dylan en Mark Knopfler in het voorprogramma. Dus nou, wij met z'n drieën, mijn man en onze zoon Maurice en ik, naar Antwerpen. En ja, ik vond dat sowieso al een hele belevenis. Zo'n enorm theater waar je dan naartoe gaat. Ja. En en dan kwam dus... we gingen dus voor Bob Dylan. Maar Mark Knopfler, die kwam dus in het voorprogramma. Nou, en ik wist niet wat ik zag. Een man in een spencertje met een gitaar en een spijkerbroek, die daar toch een prachtige muziek stond te spelen met solo van zijn gitaar. En ik vond het geweldig.
0: Het leek wel een beetje de klassieke muziek van jij van hield, hè, zo te horen, of niet?
12: Wat zeg je?
0: Het leek wel een beetje op die klassieke muziek waar jij van hield.
12: Ja, nou, dat was het. Ja, nou, het was voor mij gewoon wel een hele openbaring. Eigenlijk een beleving. Want ja, ik hoorde wel moderne muziek, maar dit was echt beleving. Dit was, ja, nou, werd gewoon op mijn stoel geblazen. Zo mooi, die gitaar wat hij speelde. En die uitstraling wat die man had, die eenvoudige uitstraling. Ik vond het geweldig, ja.
0: En dan moet de artiest waar jullie eigenlijk zijn gekomen nog beginnen. Bob Dylan, hè, die moest nog beginnen. Hoe pakt dat uit?
12: Heel teleurstellend. En ja, voor mij dan. Hè. Kijk, Bob Dylan, goed, dat schijnt dan toch een ster te zijn geweest in die tijd. En hij kwam het podium op. Het was een broze oude man. En hij begon te spelen. Ze begonnen te spelen en hij begon te zingen. En je moest echt goed luisteren, wilde je uit dat gebrabbel Rolling Stone horen.
0: Ja, maar Luus, die jongen was er wel al een tijdje bezig, hè, die Bob Dylan.
12: Klopt, ja, oké, maar denk, als je dan zo'n groot theater hebt, hè, het Sportpaleis, en je gaat daar een concert geven, ja, dan wil je ook Bob Dylan horen. En dat was niet, ik hoorde het niet, zeg maar, dat het zo'n enorme artiest was.
0: Luister jij nu vaker, nadat je zo ontroerd bent geraakt door dat voorprogramma, nu vaker naar popmuziek?
12: Ja, zeker. Ik heb een eigen speellijst en zo, weet je wel, op mijn computer. En,
0: wat is het meest ruige nummer wat daarop staat?
12: Ja, Rammstein met Doeras.
0: Nee!
12: Ah, jawohl.
0: Ja, iemand die van klassieke muziek houdt, die in één keer met Rammstein in de haal gaat.
12: Ja, ja, nou, ik ben later dus met mijn zoon Maurice zijn we naar Pinkpop geweest, naar Rammstein. Nou, werkelijk waar, ongelooflijk. En dat benadert toch een beetje de klassieke muziek, vind ik, hoor.
0: Hey, wat is jouw favoriete nummer van Mark Knopfler?
12: Why I Man.
0: Oké.
12: Okay. Ja, en Sailing to Philadelphia met... dat zingt hij met...
0: Ja, met wie?
12: Met wie was dat ook alweer?
0: Ja, ik ben ook aan het nadenken.
12: Ja. Ja, nou, hij zingt het ook alleen, maar hij zingt het ook met... Ja. Ja. Die.
0: Ja. Goed. James maakt Taylor, denk uit. Ik, hè? Maar goed, dat maakt inderdaad
12: James
0: niet
12: Taylor.
0: Uit.
12: Ja. Ja.
0: Weet Klopt. Je wat wij gaan doen, Marlies?
12: Ja. Ja.
0: Wij gaan het laatste nummer draaien. Sailing to Philadelphia. Dank voor je verhaal.
12: Hartstikke mooi. Oké.
0: Marlies Leendvaar uit Leende.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5. Of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

0: Sailing to Philadelphia met Mark Knopfler en James Taylor. En mijn muziekkennis wordt een beetje opgepimpt door radiomaat Harvan, die zegt: Van Morrison speelde ook mee op de LP van Knopfler. En ik zal je wat vertellen. Dit nummer, Sailing to Philadelphia, staat in de Evergreen Top 1000 op welke plek?
1: 773.
0: Mag stijgen volgend jaar. Van sommige mensen. En zeker van Marlies. Marlies, die we aan de telefoon hadden over haar beste concert. Mocht jij een beste concert hebben, stuur het me. Gewoon. In de NPO Luister-app. Afdeling Radio 5. En dan rammen we hem erin. Volgende week bijvoorbeeld. Meestal rond 10:45. Maar er moest iets veranderd worden. Dus we waren nu iets vroeger. En weet je wat het leuke is? Je kan me ook mailen. FM op 5. Apenstaartje. BNNVARA.nl.
2: Hallo.
3: Hola.
2: Bonjour.
4: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
3: La música del verano.
4: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
5: Questa è la musica dell'estate.
4: Aanstaande maandag 31 augustus.
5: Bamboleia, bamboleia. Die muziek des zomers.
4: De hele dag.
3: In NPO Radio 5.

0: Blue Nile. Over Hollywood, Tinseltown in the rain. Ik heb even gekeken, maar in Hollywood is het vandaag 33 graden. Zonnig, niet bewolkt. Ach, wat moeten wij hier dan lijden? Sorry, het is zomer. Ja, het is zomer. In Hollywood zeker. Dus het is ook weer zomergastentijd. Al sinds 1988 hoort het VPRO-programma bij de Nederlandse televisiezomer. Zomergasten. Eén gast, 3 uur lang televisie en een stapel zelfgekozen fragmenten. En dit jaar is die zomer wel een heel bijzondere, want Zomergasten beleeft zijn allerlaatste seizoen. Morgenavond zit presentatrice Janine Abbrink weer klaar voor een nieuwe, lange televisieavond. En dan met Jim van Os, psychiater en hoogleraar. En normaal vraagt zij aan haar gasten waarom zij nou juist dat ene fragment willen laten zien. Wij draaien de rollen nou eens om. Geen favoriet televisiefragment van Janine, maar ik vroeg haar naar de favoriete plaat.
1: VARA presenteert het favoriete nummer van
2: Janine Abbrink. Wat mijn lievelingsnummer is, dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk, want er is te veel. Welke artiest, welk nummer? Daarom kies ik gewoon voor dit moment. Voor het allerliefste, allerlekkerste, allerliefdevolste zomerliedje dat ik ken. Ook het liedje dat ik veelvuldig hoorde tijdens de allereerste vakantie met mijn toen nog kersverse geliefde, een paar jaar geleden in Frankrijk. Dus het brengt me ook terug naar die eerste zomer die we toen samen doorbrachten. We hoorden dit toen heel veel in de auto. Het brengt me terug naar die prille verliefdheid die ik gelukkig nu ook nog steeds wel voel. Ik lig op dit moment in een hangmat zomergasten voor te bereiden. En ook daar past dit prima bij. Clara Luciani met Amour Toujours.

0: Amour Toujours van Clara Luciani uit Frankrijk. Uit Martigues komt ze vandaan. En ze zat in de popgroep La Femme. En het was het favoriete nummer van Janine Abbring. Die bezig is met de voorbereiding van Zomergasten. Ik heb er even nog goed contact. En ze zegt, ja, ik zit in een huisje met een enorme veranda. En daar hangt inderdaad een hangmat.
1: FM op 5. Felix Murders. PNN VARA.

0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Zo'n leuk nummer dit. En zo heet het ook, Jack en de Jack van de Coasters. Is al meer dan 75 jaar oud. Wat worden we jong. En een stukje rock'n'roll, zoals je hem niet kent waarschijnlijk. Bob Seger en de

Beetje galm op mijn stem. All-time rock'n'roll van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Het jachtseizoen is weer geopend, of eigenlijk het is nooit gesloten geweest. Elke week gaan onze schattenjagers op zoek naar verborgen pareltjes uit de Nederpop. En elke week weer van een andere artiest.

0: Het zou me verwonderen als je de laatste kent van de band. De band heet namelijk Toontje Lager en de frontman heet Erik Meesy. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Felix. Hallo.
0: Dachten veel mensen dat je Toon heette vroeger?
1: Nou, niet zoveel hoor. Nee, dat viel wel mee. Ja, okay. Maar er waren wel mensen die zeiden, hey, heet je nou echt Toontje?
0: En zeg je Toontje Lager, dan zeg je begin jaren 80. Maar de band bestaat nog altijd. Of alweer?
1: Alweer eigenlijk. Sinds, ik denk toch alweer ruim 10 jaar. En ja, helaas niet met de oude leden, want die hadden er geen zin meer in. Maar ik heb een ontzettend leuk stel muzikanten om me heen verzameld. En ja, wij spelen gewoon de muziek van Toontje Lager.
0: En heeft je stem nog hetzelfde bereik als toen? Heb je nog steeds...
1: Ja, we hoeven nog geen toonsoorten aan te passen. Dus alles kan ik nog halen. Dat is wel echt heel bijzonder.
0: Met de grap lag voor de hand, maar ik maak hem niet.
1: Ja.
0: Je hebt net zelf een nieuwe solo-single uitgebracht. Daar hoorde je net al een stukje van. Dus nog een keer.

0: Probeer, ben je nog altijd aan het worstelen in de liefde, Erik?
1: Nee, dat niet meer. Dat is wel redelijk steady, gelukkig.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu de vondsten van de schattenjagers aan je laten horen. Allereerste poging van Arjan de Ruiter om deze week weer eens een keer te gaan winnen.
2: Toontje Lage werd in 1978 opgericht door onder andere toetsenist Bert Hermelink en Bert Vermaas, de eerste zanger van de band. In de zomer van dat jaar sloot Toontje Lage zich een weekend lang op in het zomerhuisje van drummer Joost Witte in Renkum. Het resultaat was een demo met 5 nummers, waaronder Dat hou je toch.

0: De Vons van Arjan de Ruiter, dat hou je toch. Leon, wat stel jij hier tegenover?
1: Nou, ik zocht het dit keer niet in de begintijd, maar juist iets aan het einde. In 1985 viel namelijk voor het eerst het doek voor de band. En ze hadden toen nog wel een single gemaakt, Als ik een meisje was. En dat is niet op een LP terechtgekomen. En erger nog, ook niet op Spotify. Dus dat wordt mijn inzending, maar dan wel in een live-uitvoering. Want ja, ze speelden het live op tv en dat gebeurde toen niet zo vaak. Meestal werd er geplaybacked in het jongerenprogramma Snuiters van presentator Kees Grimbergen.
0: En kondigde hij het nog zelf aan ook, die Kees?
1: Ja, dat deed hij wel, maar ik weet niet of ik dat in dit stukje heb geplakt.

0: Nou, als je mij nou laat winnen strakjes, dan hoor je ook Kees Grimbergen, dat beloof ik.
1: En dan hebben we ook nog een mooie inzending van een luisteraar, Arjan Messing. Voor zijn tweede LP-opname stond Toontje Lager op Live Pop. Dat is een event dat door de VARA werd uitgezonden in december 1981. Aan het einde van een set speelden ze het nummer Trammeland. En ik kon dat nergens anders terugvinden. Dus ik neem aan dat het nooit op een plaat is beland.
2: De

0: Erik, ik hoop dat je het leuk vond. Welke vondst ga jij belonen met 1 punt?
1: Ik ga de allerlaatste belonen met 1 punt.
0: Trammeland.
1: En wel hierom, omdat ik dat eigenlijk een heel erg leuk liedje vind. En ik heb daar een paar dagen geleden nog aan gedacht. En ik weet niet meer waarom, maar ik moest aan dat liedje denken. Trammeland. Ik heb zelf live nooit gezongen.
0: Nee.
1: En dat opeens popt het in me op. Van, dat liedje is toch eigenlijk wel heel leuk. Moet ik nog eens gaan opzoeken. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Maar nu hoor ik het hier. En dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, gefeliciteerd, luisteraar.
1: Ja.
0: Arjan Messing in dit geval. En daardoor staan de luisteraars nu op 13 punten. Leon stond al op 13 punten, blijft erop staan. En Arjan blijft een beetje achter met 9 punten. Volgende week gaan we op zoek naar een bijzondere opname van Dr. Anders P. Dus zet hem op allemaal. Stuur je vondsten naar fmop5@bnnvara.nl. fmop5@bnnvara.nl. Of laat het weten in de NPO Luister-app afdeling NPO Radio 5. Erik, hartelijk dank en een goed weekend.
1: Ja, dank u wel. Jullie ook.
2: We mogen er nog maar 1 doen. We zouden er nog wel 5 willen doen, maar er zijn ook nog andere groepen. Ja! Trammeland!

0: Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening
1: Susan Vega op deze zender. Ik ga nou even blijven.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden er steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. In de gesloten jeugdzorg werden ze soms opgesloten in een kamer. Hun tijd daar heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is een bewoonster ook gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden.

0: Keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is een bewoonster ook gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: Met de gids in haar hand. Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
3: Zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Vanavond starten we met de beste zangers. Aflevering Clouseau. Chris en Koen Wouters staan in het middelpunt. Op NPO 1, 21 uur 20. 21 uur, VRT 1, België 1, zomerhit. Live vanuit Blankenbergen strijden ze om de zomerhit 2026. Met Nederlandse en ook buitenlandse artiesten. NDR 3, 23 uur 25. Slagers die ze kunnen zullen. Op BBC 2, 20 uur 30. Proms Celebration. Aflevering James Bond. Om 10 uur een documentaire over concerten die Wem gaf in China 1985. Met vele Wem-momenten. En voor morgen het programma op Duitsland 1, Immer Wieder Sonntag om 10 uur. Ik wens u een prachtig weekend. Geniet ervan. Tot volgende week. Liefs Jacqueline uit Loon op Zand. Adieu.
4: NPO Radio 5. BNN 5.

0: In ieder geval veel. De Rolling Stones en It's All Over Now. Wat een prachtig nummer.
1: 5-7-0.
0: Hey, die relatie moet hersteld worden, hè?

0: To you bij jongen, wat een keel kunnen ze opzetten. Onvoorstelbaar. Ik was een hele lange tijd geleden een keer in het noordoosten van Brazilië. En dat is het gebied van de forró. En de vraag is aan Leon, wat is forró?
1: Forró, dat is een muziek- en een danssoort die daar veel wordt gedanst. Vaak in paren. En ik vind het zo grappig, forró, dat zou kunnen komen van het Engelse for all. Want er waren Engelse ingenieurs aan het werk en die organiseerden dansfeesten en die waren for all. En toen zeiden de Brazilianen,

0: Dat is ook wel echt een forro, dit, hè? Mathilde heet het nummer van Forró Chacana. En dat uitzicht dat Forró altijd met een soort trom. Dat is een zabumba. En dan heb je een accordeon, die hoorde je. En vaak ook een triangel. Ik ga even terug naar wat Jacqueline zei... aan het begin van de uitzending om 11 uur.
1: Op BBC 2 om 10 uur een documentaire... over concerten die Wen gaf in China 1985... met vele Wham-momenten.
0: Ja, dan heb ik het toch goed begrepen. Vanavond staat de BBC uitgebreid stil bij Wham. En daarbij gaat het ook over een bijzondere documentaire... en die gaat een tv-première, Wham. 10 Days in China. Wham, je weet wel van...

0: En de film die vanavond in première gaat, gaat over 10 opmerkelijke dagen in april 1985. George Michael en Andrew Ridgeley reizen met Wham naar China en geven er 2 concerten. Een bezoek dat destijds wereldwijd in het nieuws kwam. Maar hoe kwam Wham eigenlijk in China terecht? En hoe reageerde het streng communistische land destijds op de Britse popband? Iemand die zich daar uitgebreid in heeft verdiept is mijn volgende gast, Godfried Nevels. Hij is schrijver van het boek George Michael, nog steeds verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel. Goedemorgen, Godfried.
1: Goedemorgen, Felix. Hoi.
0: Als we teruggaan naar april 1985, hoe bijzonder was dat eigenlijk dat Wham op dat moment in China mocht optreden?
1: Ja, dat was echt wereldnieuws. Hè. Dat was eigenlijk de eerste westerse popgroep überhaupt die in China mocht optreden. Een aantal jaren daarvoor was een optreden geweest van Jean-Michel Jarre, die daar ook heeft gespeeld. Alleen hij is dus meer een solo-artiest, zal ik maar zeggen. Dus ja, Wham was de eerste popgroep die 2 concerten mocht geven in China. En dat was in die tijd ongekend.
0: En waarom wilden ze eigenlijk op tour naar China?
1: Nou, dat is wel een mooi verhaal, want dat heeft eigenlijk alles te maken met de Amerikaanse tournee van Wham, die een paar maanden later zou volgen. In die tijd was Wham enorm groot binnen Europa met name, maar in Amerika en Canada waren ze wel bekend, maar wel minder populair. Dus dan zou je als groep eigenlijk heel veel tijd moeten besteden aan promotie en aan interviews met de media. Maar daar had George Michael eigenlijk helemaal geen zin in. Dus het management van Wham zat echt met een groot probleem. Want hoe kunnen we Wham nou promoten in Amerika zonder de inbreng van George Michael? En toen kwamen ze op het idee van, nou, laten we als westerse popgroep, als eerste popgroep, naar China gaan en daarmee het wereldnieuws halen en daarmee ook in Amerika bekendheid krijgen. En dat is uiteindelijk ook gelukt, want die Amerikaanse tournee naar China, het was volledig uitverkocht. Grote stadions en het was één groot succes eigenlijk.
0: En hoe zag die tournee in China eruit, 10 dagen lang?
1: Ja, het was een tournee met dubbele gezichten. Want hè, ook zoals je al zei, ze hebben 2 keer opgetreden daar. En dat waren voor de bandleden was dat een hele bijzondere ervaring. Maar ze hadden ook heel veel verplichtingen met officiële meetings met mensen van de communistische partij. En dat was voor George en Andrew best ongemakkelijk. Hè? Als je de taal niet spreekt, het is allemaal heel formeel. En ze wilden het liefst gewoon lekker naar buiten toe, mensen leren kennen en heel veel spelen. Dus het was wel een tournee met meerdere gezichten eigenlijk.
0: En voor het boek van jou, daar sprak je ook met de trompetist van Wham, Paul Spong, die destijds meeging naar China. Wat waren zijn bevindingen?
1: Ja, hij heeft me uitvoerig verteld inderdaad over China. Hij was trouwens ook langer bij Wham betrokken. Maar over China kon hij hele mooie verhalen vertellen. En het meest bizarre verhaal vond ik eigenlijk wel hoe de Chinese mensen reageerden op de westerse popmuziek van Wham. He, want de band was natuurlijk gewend als ze het podium opkwamen dat er al heel veel lawaai was in de zaal met schreeuwende fans. Maar daar was eigenlijk een doodse stilte. Dus stel je voor, je gaat het podium op, iedereen is muisstil. En er speelt een liedje. En dan gaan ze heel kleurig, heel keurig applaudisseren en heel rustig klappen. En daarna werd het weer doodstil. En dat is natuurlijk een hele bizarre setting voor een band die dat totaal niet gewend is. En nou, ook als er werd gedanst, en dat gebeurde uiteindelijk wel, en mensen raakten toch een beetje in de greep van de muziek van Wham. Ja, dat werd ook niet altijd toegestaan door de massaal aanwezige politie. Dus een hele surrealistische ervaring bijna voor de bandleden van Wham.
0: Dit is een beetje mijn idee van hoe FM op 5 thuis wordt ontvangen in Nederland.
1: Dat zou best kunnen.
0: Helemaal stil, echt.
1: Ja.
0: Helemaal. En sommige mensen die doen dan
1: toch een dansje misschien nog erbij, ja.
0: Hey, bezoekers van die concerten kregen iets bijzonders mee, namelijk een cassettebandje. En je hebt er een thuis, Godfried. En ik heb de foto's voor me. Wat voor bandje is het?
1: Ja, alle bezoekers kregen zo'n cassette. En dat is natuurlijk ook heel slim, want daarmee kun je na het concert ook nog de muziek van Wham nog wat verspreiden binnen het land. En er staan 5 nummers op van Wham. Op de A-kant staan dan de originele versies die we allemaal kennen, ook hier in Europa. De B-kant is juist heel interessant, want daar staan dezelfde 5 nummers op, alleen met een Chinese vertaling. Dus het is ingezongen door een Chinese zangeres. Nou, dat is natuurlijk al heel leuk om te horen. Dan hoor je de melodie van de nummers die je kent, maar dan in een compleet andere taal. Maar het meest grappige is dat de songteksten her en der zijn aangepast door de Chinese autoriteiten, om te voorkomen dat het misschien toch te veel zou zijn voor de Chinese jongeren in die tijd.
2: Ja.

0: ik versta er helemaal niks van. Vanavond gaat bij de BBC die film over die reis in première. En wat maakt die documentaire zo bijzonder?
1: Ja, nou, de eerste documentaire uit 1985, dus de originele documentaire van Lindsay Anderson, ja, daar waren de jongens van WEM totaal niet tevreden over. Het ging eigenlijk met name over het leven in Japan en heel weinig over de muziek van WEM. Dus het was eigenlijk geen succes. Ze hebben toen heel snel een tweede documentaire in elkaar geflutseld en die is vertoond tijdens het afscheidsconcert van WEM in Wembley, eenmalig. Maar nu gaan we de echte documentaire zien zoals die zou moeten zijn, op basis van oude opnames, maar ook inderdaad met nieuwe interviewers erbij, volgens mij ook met Andrew Ridgeley zelf. En wat ook wel heel bijzonder is, daar ben ik heel benieuwd naar, is dat we nu ook in beeld gaan krijgen hoe de onderlinge spanningen waren tussen Lindsay Anderson, de originele regisseur, en de jongens van WEM. En dat gaan we nu voor het eerst zien in die documentaire. Dus ik ben heel benieuwd vanavond.
0: Godfried Nevels, muziekjournalist en schrijver van het boek George Michael, nog altijd verkrijgbaar.

0: Van Wham, natuurlijk een heel bekend nummer van ze. En Jack die laat weten in de NPO Luister-app... ja, de moederblues waren eerder in China. Dat hebben we even nagetrokken. Ons research team is er achteraan gegaan. En de moederblues waren inderdaad bezig aan een wereldtournee. Ze hebben in Japan gespeeld en het leek er even op dat ze ook naar China mochten. Maar uiteindelijk is dat concert geannuleerd. Herhaling vanavond om 10:00, Nederlandse tijd, gaat de documentaire Wham! 10 Days in China in tv-première op BBC 2, BBC 2. En daarna zenden ze nog een uur lang andere bijzondere opnamen uit van het duo uit de BBC-archieven. Dat je het weet.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: En ze is weg. Ja, Forever Autumn van Jeff Wayne en Justin Hayward. Een prachtig instrumentaal vocaal geheel waar je nog van kan nagenieten en waarbij de herinneringen boven komen.
1: 5, 9, 0.
0: Ja, 0. Paul Boerboom zit te wachten. Paul, sorry, het is weer 2 minuten te laat, maar je mag nu je gang gaan.
2: Nino Ferrer, een Telg uit een Italiaanse familie. Geboren in Italië als Agostino Ferrari. Toen ik klein was, was er overal oorlog.
3: Quand j'étais petit, il y avait la guerre partout.
2: Ik was een eenzaam kind.
3: Un enfant solitaire.
2: Sindsdien ben ik gedwongen om emoties die me van streek maken uit te drukken in artistieke taal.
3: Je suis depuis toujours poussé à traduire en langage artistique les émotions qui me bouleversent.
2: Na zijn studie aan de Sorbonne koos Agostino Ferrari voor een muzikaal avontuur. Hij was verknocht aan jazz en trad op met onder andere bassist Bill Coleman. Ferrari was al een dertiger toen hij doorbrak met een gek chanson over een hond die kwijt is. Mirza.
4: Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza?
2: Agostino Ferrari werd Nino Ferrer. Er volgden andere gekke liedjes die aansloegen, zoals over een picknick die niet doorgaat omdat het regent. Dat lied heet De Augurken, Les Cornichons.
5: Les Cornichons, de la boutarde.
2: Over een telefoon die overgaat, maar niet wordt opgenomen. De telefoon.
6: Gaston, y'a le telefoon qui son. Et y'a jamais personne qui y répond.
2: In 1972 ontmoette die de Engelse gitarist Mickey Finn. Ze konden het wonderwel goed met elkaar vinden en vormden de groep Nino Ferrer en The Lags. Een van de chansons, Listen to the Master, luister naar de meester.
7: Better

0: Hij woonde in die tijd vlakbij Parijs in een oud huis gebouwd in de stijl zoals je die aantreft in het zuiden van Amerika en Louisiana. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Deze omgeving inspireerde Nino Ferrer in 1973 tot het schrijven van de tekst van zijn grootste chanson, Le Sud, het zuiden. On dirait le sud. Inmiddels was hij verhuisd naar een landgoed in het zuiden van Frankrijk. Hij leefde daar als schilder, als schrijver en tuinier. Nino Ferrer creëerde zijn eigen wereld, zelfs zijn eigen dood. De zelfdoding volgde in augustus 1993 in een korenveld dat hij eerder geschilderd had. Terug naar de jaren 60. Zijn vroege belangstelling voor jazz mondde toen uit in een passie voor de soul- en rhythm- en bluesmuziek van zwarte artiesten in de VS. Ter illustratie zijn versie van James Brown's It's a Man's Man's World. Si tu m'aimes encore, als je nog van me houdt. Si tu m'aimes encore. Si tu m'aimes encore. 3 jaar later, in 1969, nam Nino Ferrer een lied op dat hij nog kende uit zijn jeugd in Italië, Agatha. Het werd voor het eerst gezongen in Nino's geboortejaar, 1934, door een andere Nino, Nino Taranto.
1: Agatha, tu mi capisci. Agatha, tu mi tradisci.
0: Ferrer maakte er een opzwepend nummer van. Hij zong het in het Frans, Italiaans en Spaans. Het werd zijn enige hit in de Lage Landen bij de Zee. Dit is Nino Ferrer met de Tango.

0: Hey. Felix, was dit een Frans chanson? Nee, dit was een Spaanse versie van Agatha. En ik zit te zoeken in die grote discotheek van NPO Radio 5. En er staat geen andere versie in. Dus Leon heeft iets bedacht, een list. En die komt met Agatha. Oh, ja, hij komt daar door de binnen, maar niet hier. Ja, soms gaat het wel eens mis.
1: FM op 5. Felix Murders. PNN VARA.

0: Het blijft een bijzonder duet natuurlijk van Otis Redding met Carla Thomas. En het gaat over Tram. Hé, hey, die Chocoradio staat hier klaar.
1: 1.
0: Voor de eerste die mij belt, zometeen.
1: 7.
0: Die kan aanspraak maken op dat apparaat. Apparaat is een lekkernij, man. Heerlijk is die. Hé, hey, Hanna Bol komt uit.

0: tijd, All It Takes. Tiet Verkaf.
1: De Flixfoon.
0: En er is gebeld en Ria is aan de telefoon. Ria Koppens uit Veldhoven. Ria, goedemiddag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goeiedag. Hey, gefeliciteerd. Hij komt
2: dank
0: naar
2: wel.
0: Je toe. Binnen niet al te lange tijd. Er zijn nog mensen die wachten op die Chocoradio. In de vakantie zijn de bestellingen niet helemaal goed doorgekomen bij België. Dat gebeurt wel vaker bij België. Die komen er nog aan voor degenen die er nog steeds op zitten te wachten. Ria.
2: Dankjewel.
0: Wat gaan we doen? Dit weekend.
2: Wat gaan we doen? Weg fietsen.
0: En waar? In de omgeving van Veldhoven?
2: Ja. De camping.
0: En dan... Oh, de camping.
2: Nee, naar de camper. Naar de camping.
0: Naar de camper. Ja, nee. Dat is wat anders dan de camping. Alhoewel er in de camper natuurlijk heel veel campings zijn. Nou, leuk.
2: Ja.
0: Dus je gaat ook dat nog komt. Richting België.
2: Ja, zou ook kunnen.
0: Ja. En je weet het nog niet, het fietsplan is nog niet bekend.
2: Nee.
0: Dan moet ik even goed nadenken, wat is de volgende vraag ook alweer? Oh ja, wat ga je morgen doen? Sorry.
2: Ja, fietsen.
0: Ook weer fietsen?
2: Ja.
0: Je fietst je gek?
2: Nee. Ik pak eerst een snoepje af en daarna wat ga ik fietsen.
0: Oké. Ik moet je zeggen, eerlijk gezegd, die verbinding is niet echt kristalhelder die we met je hebben. Dus ik maak er een beetje... snel een einde aan. En ik wens je een ongelooflijk fijn fietsweekend.
2: Best goed.
0: En dan hoop ik
2: goeie uitzending.
0: Dankjewel. Doei. Geen bui over je kop krijgen, wilde ik zeggen. Want de Eurythmics hebben volledig gelijk.

De Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Mag ik even afscheid nemen van het magische duo Bas Opgenoord en Leon Polman, want die hebben deze uitzending vlekkeloos voorbereid. En natuurlijk muziek samenstellen Arjan de Ruiter. Die dacht, dit nummer kan ook wel weer een keer gedraaid worden. En eerlijk gezegd ben ik het helemaal met hem eens. Wat op die violen en die strijkers en alle rambam die eraan zit. En zometeen natuurlijk Angela Groothuizen. Dit is A Walk in the

0: hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Mörder. Platenmeester Mörder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
1: Bye bye. Dag.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk ook zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer mensen uit Haiti gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op

wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en regen. En de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal. Angela.

0: Ja, je denkt, waar blijft de aankondiging? Maar we konden hem niet vinden. Welkom bij een nieuwe Angela. Nou mensen, mijn rug doet het weer. Mijn benen doen geen pijn meer. Ik ben gedoucht. Al het vuil is eraf geschropt. Kortom, ik heb Lowlands weer overleefd. Het is eigenlijk een van de twee keer dat ik vrij vraag. En als ik een nieuwe voorstelling op de bühne moet brengen. Dus dankjewel Henry Schut voor het overnemen verleden week. En Hester is ook weer terug. Goedemiddag,
1: ja,
0: Hester.
1: Present.
0: Ja. Hoe was het goed, de vakantie met twee piepkleine kinderen?
1: Heerlijk. Lekker in Frankrijk. Op de camping.
0: Niet te heet.
1: Niet te heet, nee. 35 graden, dat was wel een beetje warm.
0: Beetje warm, maar, wel, ja.
1: Riviertje.
0: Nou, ik ben blij dat je er weer bent. We hebben weer een hele lekkere muziek meegenomen, lieve luisteraar. Blondie, we hebben de Marvelettes. Peter Fox weer, House on C komt voorbij. Ik heb natuurlijk nog een oude knakker voor je. En een plek voor je eerste herinnering, muzikale herinnering. Welke plaat hoorde je voor het eerst in je jonge leventje en bleef bij je hangen? En brengt je weer terug naar dat heerlijke gevoel? Was dat die knappe buurjongen met dat singeltje? Met volume op 11? Of brachten je ouders hun eerste pick-up met de plaat mee? Nou ja, laat me weten, weet je, we hebben het allemaal. Kom maar door, dan gaan we even verder met de Little River Band. Mooi, help us on this way. Lang niet gehoord.

Ja, ze waren er toch wel vroeg bij, hoor, met Rapture in 1980, Blondie. Want dat was een van de eerste hits met een rapje erin. Ja, en de hiphop kwam net een beetje op bij ons. Dat was in New York al een tijdje aan de gang. Maar Blondie kennen we natuurlijk als dat punk, new wave beentje. Ik zie ze nog staan in Paradiso. Dus Rapture, daar moest ik toen de tijd wel enorm aan wennen. Goed, we gaan naar een andere zangeres. En zij had een moeder die zangeres was en een vader die componeerde voor onder andere Charles Aznavour en Edith Piaf, dus niet de minste. Dus de microfoon was voor Frans Gal nooit ver weg. En op haar 17e, ach, wat een kinderke nog, werd dit een dikke hit. Poupée de cire, poupée de son. Frans Gal.

0: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: In NPO Radio 5.

Heerlijk, hè? De Bee Gees, Night Fever, Barry, Robin en Maurice. Ah, ik kan daar toch niet genoeg van krijgen. We krijgen al wat muzikale herinneringen binnen. Maar we kunnen nog wel wat meer gebruiken. Welk plaatje uit jouw jeugd is je altijd bijgebleven? Ging je op vakantie met een nummer op repeat? Nou, ik wel. En had je gespaard om dat eerste singeltje te kopen? Kom maar door via de NPO Luister-app met je verhaal. En dan gaan we tijd voor het nieuws. Ja, nou, het nieuws. Tegenwoordig ben je helemaal gek van hoeveel het nieuws. Wat via alle kanten naar je toe komt. Van de Electric Light Orchestra, die hadden Here is the News. Vangen ze de stress van een constante stroom aan informatie en technologie. En dat, mensen, was nog maar in 1981. Here is the News, L.E.O. Ja, dan denk je toch opeens aan dat radioprogramma hier. Hebben ze gewoon gejaagd? Wat goed. Ik heb nog nooit eerder gehoord, mensen. Ik hoop dat jullie er ook van genieten.

0: vaak ik een liedje heb gehoord. Nou, dit liedje echt heel veel keer. En het blijft geweldig. De Monkees uit 67. Goed, ik was op zoek naar een mooie eerste muzikale herinnering. En ik heb Marleen aan de lijn. Goedemiddag, Marleen.
1: Goedemiddag, Angela.
0: Ja, ik weet niet of het een hele mooie eerste muzikale herinnering is, want je stuurde
1: een bijzondere.
0: Ja, wel een bijzondere. Je stuurde me een appje dat je in 1965, toen was je 7 jaar oud, toen lag jij in IJmuiden in het ziekenhuis bij de nonnen.
1: Ja, klopt.
0: En heel lang, je was 6 jaar oud. Vertel eens, wat was er allemaal aan de hand?
1: Ik had een urineweginfectie. Hoe kom ik eraan? Hoe kom ik eraf? Ik heb geen idee. En wat ik ook schreef, volgens mijn moeder is dat heel erg pijnlijk geweest voor mij. Daar kan ik me dus helemaal niks meer herinneren.
0: Okay.
1: Maar ik herinner me wel veel dingen uit dat ziekenhuis.
0: Ja.
1: Ik weet de kinderarts nog. Ik weet de zuster nog.
0: Ja.
1: Van mijn vlechtjes. Ik had haar met vlechtjes. En zij heeft op een gegeven moment pony geknipt bij mij. Dat soort stomme dingen onthoud je.
0: Ja, maar 4 weken is ook heel lang als je zo klein bent. En
1: ja,
0: dan ook nog
1: mooi
0: overgedragen aan de nonnen. Nou, ik hoop dat dat goed was, zeg.
1: Nou, ik ben er redelijk goed uitgekomen.
0: Oké. Okay. Nou, gelukkig. Maar ja, ik had er les voor op de lagere school. Oei, oei, oei. Maar ik vond het zo. En dan is er dus al die herinneringen zijn dus heel sterk. En dus ook een liedje. Waar hoorde je dat liedje dan?
1: Op de zaal, op de kinderzaal. Dat zit in mijn hoofd, dat er wel muziek werd gedraaid op de achtergrond. En dat is toch zo raar, als je in een katholiek ziekenhuis ligt, dat je dan wel moderne popmuziek op die zaal hoorde. En dat staat me echt bij, dat en zeker dit liedje, dat was blijkbaar toen een hit.
0: Ja, ja. Maar dat is toch wel heel fijn. Dat ze dan in ieder geval die muziek hadden, toch?
1: En ja, dat denk met ik ook.
0: Hetzelfde vaart krijg je gewoon allemaal kerkelijke liedjes.
1: Dat kan ook nog.
0: Even, we gaan hem even draaien. En jij bent er verder allemaal goed uitgekomen. Geen
1: er is helemaal niks meer.
0: Geen littekens voor de rest van je leven, zeg maar, van dat je zo alleen gelaten werd.
1: Nee hoor. Dus het is allemaal goed gekomen. En ik heb een hele normale kinderjeugd gehad. En
0: mooi.
1: Ik was voor die tijd wel meer ziek, maar na die tijd ben ik redelijk gezond en
0: We zijn ongeveer even oud. We hebben net dat verschil meegemaakt dan vroeger nog, dat je enorme steenpuisten had. Dit komt bijna ook niet meer voor, hè? Vroeger werd je gewoon vaker ziek.
1: Nee. Woon ik ondertussen in de plaats waar jij geboren bent, denk ik.
0: In Alkmaar.
1: Ik woon in Alkmaar.
0: Wat een mooie stad. Wat een mooie.
1: Heerlijke
0: geniet
1: stad.
0: Ervan, Marleen.
1: En ja, we gaan
0: je liedje draaien, maar je mag hem zelf aankondigen.
1: Oh, dat is leuk. Nou, dat komt hier Downtown van Petula Clark uit 1965.
0: Kijk, dat weet ze ook. Dankjewel. Dag, Marleen. Dag.
1: Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: ze hebben de mix eventjes door de badkamer gehaald. Hoor je dat? Die prachtige, ja, hele oude wetse galm die je daar hoorde. Daar had je vroeger hele kelders voor onder studio's. Tegenwoordig zijn er gewoon, is het gewoon een paar binaire nummers. Zeg, zijn jullie hier klaar voor?
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, ik heb er weer zin in, hoor. Rock, folk, Keltische invloeden, poëtische teksten. Dat is de muziek van de Waterboys. In de jaren 80 brak de groep door met de album This Is The Sea en de inmiddels klassieke single The Hole of the Moon. Ach ja, kunnen we allemaal meezingen. En dat groeide uit tot hun bekendste nummer. Eind jaren 80 veranderde de band van koers en omarmde een meer folkgerichte stijl op het album Fisherman Blues. En de focus van hun tour ligt dus ook op de tijd van dat album. Is vast hun favoriete album. En de tour heet dus ook zo, The Fisherman Blues Revue. En op 10 september staan ze in de Avers Live in Amsterdam. Mike Scott is nog steeds de frontman van de Waterboys. En 67 jaar. Nou, is eigenlijk nog een jonge oude knakker, hè? Moet ik ook wel zeggen, want ik word zelf ook volgende maand 67. Ga ik gewoon nog op tour. De Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle sluit ook nog aan. Het wordt natuurlijk een hele leuke avond. En vandaag zijn het de oude knakkers die niet van ophouden weten. We gaan er lekker naar luisteren. Fisherman's Blues, The Waterboys. MUZIEK

Ja, de zanger van deze track die speelt ook saxofoon op Paradise by the Dashboard Light. Maar hij kon echt lekker zingen. Edgar Wintergroup en Free Ride. En daarvoor Peter Fox met House on Sea. We gaan naar het nieuws met de Cats.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 honden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten wat bewolking. En is er ook kans op regen. Tot 20-23 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Angela.

Gino Vannelli en People Gotta Move uit 74. Ah, welkom terug bij het tweede uur van Angela. Ja, laten we weer even lekker bewegen, rekken en strekken deze middag. Beetje dansen. Is goed voor je, hè? Met de Foundations. Julio Iglesias. En OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Heel goede band nog steeds. En nog veel meer natuurlijk. En we hebben nog een leeg plekje, hoor. Wij hadden wel weer eens zin in een goede live plaat, mensen. Welke live versie van een liedje moet de rest van Nederland leren kennen? Geef me even door via de NPO Luister-app. En misschien draai hem straks wel eventjes. En dit zijn de Foundation Build Me Up Buttercup.

OMG, Orchestral Maneuvers in the Dark met So In Love. Over terugkijken naar een relatie die voorbij is en je dan afvragen wat je nou eigenlijk zo leuk vond aan die ene persoon. Vind ik wel heel treurig hoor, als je dat meemaakt. Ik heb het niet, ik ben nog steeds heel dik bevriend hoor, met de meesten. Nou ja, dat. Hey, kom je nog even door met je luistersuggestie, want niks is fijner dan de energie en de... Ja, van een live opname van een liedje. En er komen echt al hele mooie binnen. We gaan er zo even induiken of dat kan. Volgens de programmering. Maar laat het me even weten. Gooi nog even op de NPO Luister-app. Dan gaan we even luisteren naar mijn favoriete Beatle. George Harrison. In 1971 organiseerde hij met Ravi Shankar een benefietconcert voor de humanitaire crisis die was ontstaan in Bangladesh. En dat land is inderdaad een land dat de moed zakt je in de schoenen. Zeker als vrouw. Maar toen was het ook echt helemaal overstroomd. En Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Leon Russell... die traden er ook allemaal op. En miljoenen dollars werden ingezameld voor de vluchtelingen en noodhulp. En dat concert voor Bangladesh werd een voorbeeld voor bijvoorbeeld Live Aid. En hij zong... En hij had dus een liedje geschreven, dit nummer, Bangladesh. En daarna heeft hij het nooit meer uitgevoerd. Dus daar gaan we eens even lekker naar luisteren. Hier is George Harrison.

0: Ja, dat is weer heel vrolijk natuurlijk, hè. Lulu met de boter I Row. Geschreven door Neil Diamond. Ja, die kan dat wel.
1: Lekker live. Lekker live.
0: Nou, er komen er toch veel binnen, jongens. Jullie zijn allemaal weer thuis in en lekker bezig. Ik vind het zo gezellig op de app. Nou, we hebben er dus eentje uitgezocht. En ik had er gewoon heel veel zin in. En Jan van Delft die stuurde hi, mijn suggestie voor een te gekke liveplaat. Onderuit van de dijk. Dat zou leuk zijn. Nou, dat is ook zo. Het komt uit 1989. En dat was live in Paradiso. En daar was ik bij. En we gaan hem lekker draaien, Jan. Dank je wel. Hier is de dijk met Onderuit.

Ah, mooi hè. Keith Urban featuring Michael McDonald, We Go Back. Hartstikke nieuw en natuurlijk de schijf van 5. Want elke maand kiezen de DJ's van NPO Radio 5 een nieuw lied van een artiest die zichzelf wel al heeft bewezen in de popmuziek. En, heel belangrijk, in de Evergreen Top 1000. Nou ja, en dan komt dat nummer lekker veel voorbij. Ook leuk. Ja, Keith Urban en Michael McDonald. Dan gaan we naar James Taylor. Een leven, een carrière met hoogte en dieptepunten. Mentale uitdagingen en drugs. Dit is Highs and Low in Fire and Rain.

Meester Priggebeen, Boudewijn de Groot en Ellie Niemann. Ook wel bekend van Ellie en Rickert. En Ellie treedt zo af en toe ook nog wel eens op. En je kunt ook nog naar andere concerten deze week. Er is altijd genoeg te doen, er is heel veel te doen. Vanavond bijvoorbeeld de Fatal Flowers, ken je ze nog? In Openluchttheater Amersfoort.

You never can tell, zo'n lekker nummer. En de Sparks, ken je die nog? He, die twee broertjes en die ene die had zijn haar raar en een beetje Hitlersnorretje, maar het was heel laat. Die staan vanavond in de Roma in Antwerpen. En ja, we hoorden die plaat iets te weinig langskomen, maar er stond week op één. This town ain't big enough for the both of us.

Ja, alweer uit 1972. Ik weet het nog precies. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En dan gaan we even naar Chuck Berry.

Ja, dat is wel een heerlijke afsluiter. Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dit is Angela op radio NPO Radio 5. Dankjewel, Basiel, voor die fijne lijst aan muziek. En straks Stefan Stas en zijn Magical Mystery Tour. Ik wens je een heerlijk weekend. Tot volgende week.

0: samen Max.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen en het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Het gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeente worden excuses gemaakt. Die excuses zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo liepen ze vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op en het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Op deze plek waren al vaker protesten van de actiegroep. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is de kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag lieve mensen, ik ben Henriette. Wees in deze wereld lief voor elkaar, dat is hard nodig. Want ook jij kunt het verschil maken.
1: Wie maakt de lekkerste patisserieën, taarten en ijs? Dat is Beatrice uit Parijs.
0: Wees in deze wereld lief voor elkaar, dat is hard nodig.
2: Veel reclamenummers hebben iets met Ring. Maar ik moet een boodschap nog doen, dus ik moet er wel doorheen. Groeten, Ad.
10: All aboard!
24: De Magical Mystery Tour.

0: Dat is gek. Ik krijg nu... Sorry. Ik krijg nu door dit nummer, Everlasting Love, Love Affair, krijg ik in één keer een kerstgevoel al.
1: Oh, nou, dat is, ben je er vroeg bij.
0: Nou ja, het is denk ik zo'n 100 dagen of zo nog. Ja, dan is het alweer
1: dan is het alweer zover, ja.
0: Heel gek. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn, maar het overviel me in één keer.
1: Nou ja, het is wel een fijn gevoel van liefde en gezamenlijkheid, denk ik, toch? Het is een warme plaat.
0: En dat is van alle dat zou eigenlijk van alle tijden moeten
1: ook
0: zijn.
1: Ook eind augustus, ja.
0: Ja, absoluut. We gaan vertrekken.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, en we hebben zojuist met z'n allen Angela Groothuis uitgezwaaid. En het is altijd heerlijk om te doen, lieve reizigers. Van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Een geheel verzorgde busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5 op jouw frequentie. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En we wensen natuurlijk iedereen die op dit moment is ingecheckt van harte welkom. Henk uit Schagen bijvoorbeeld, en Frans en Desiree. Ik zie Vincent, ik zie Taco uit Amersfoort. Ik zie zoveel mensen. Als jij denkt van, ik ben reiziger, ik wil me wel eens even voorstellen wie ik ben, doe dat dan via de gratis NPO Luisteren. Zometeen het reisschema, en dat komt tot u door niemand minder dan ons eigen Tim Damen.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, zeker, beste reizigers. Van harte welkom aan boord van deze Magical Mystery Zomertour. Fijn dat u een plekje heeft gevonden. Installeer u waar mogelijk lekker, want we hebben een rijk gevulde rit voor de boeg. We rijden vandaag de Achterhoek in, richting de IJssel. En naar een van de alleroudste steden van ons land. Dat is de Torenstad, ook wel bekend als Zutphen. En ik neem u daar graag mee langs een toren met een verhaal dat mij persoonlijk raakte. En daar in Zutphen hebben we ook afgesproken met dichter, cabaretier en zanger Ivar van der Wallen. Ja, er mag best voor geapplaudisseerd worden, want deze week verscheen zijn allereerste dichtbundel en een nieuwe single. En wij hebben de primeur zometeen. En nadat we Zutphen achter ons gaan laten, wordt het spannend. Er staat een ongekende derby op het programma. De grote Magical Mystery Tour kamelenrace. 3 kamelen, 3 doorgewinterde jockeys en 1 zandbaan. En we zoeken nog 3 jockeys. Dan is er nog even dit, beste reizigers. Vandaag 29 augustus is namelijk de verjaardag van de ritssluiting.

0: En als het goed is, ontdekt u straks hoe een doodgewone uitvinder met een imposante volbaard op een wereldtentoonstelling in Chicago iets in gang zette dat u vanochtend waarschijnlijk zelf nog heeft dichtgetrokken. Leun de komende 2 uur lekker achterover. De bus is vertrokken. Ik wens u namens het personeel aan boord een fijne reis. Tot zover.
1: Heerlijk, tot zover.
0: Tot zover.

0: Hi, hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hola.
2: Bonjour.
3: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
4: La música del verano.
3: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
3: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
3: De hele dag.
4: In NPO Radio 5.

0: En Ross, lieve reizigers, dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour. Een geestverruimende radioreis op jouw maat gesneden met pasklare muziek. En onze bus is op koers hoor. We hebben een eindtijd voor het eerste uur op 37 minuten. Dan gaan we nog reizen, dan gaan we even de benen strekken. En daarna hebben we weer gewoon een compleet uur. En we komen overal en nergens. Eens even kijken. Ik zei aan het begin van de busritten, wat leuk als reizigers zich ook even willen voorstellen via de NPO Luisterapp.
1: Ja.
0: En wie dat altijd doet, dat is
1: Stevast. Ja.
0: Dat is Stevast, dat is Leo. Zullen we even luisteren wat hij zegt?
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stapt samen in met Marijke, die is vandaag jarig. Plus de 7 kleinkinderen, neem de slingers mee. Gaan we lekker genieten van jullie fijne programma. Houdoe!
1: Nou, wat mooi. Gefeliciteerd. Ja,
0: gefeliciteerd. En ik heb hem nog nooit ontmoet, die hele Leo niet, maar dat lijkt me de perfecte opa.
1: Ja. En ook husband.
0: En husband, ja. Dus even kijken, Chris is ook ingestapt in Ulft. Hij zit bij het open raam en wil wat meemijmerend reizen met onze bus vandaag. Dankjewel, Chris. Wilco is er, die zich gecheckt vanuit Doetinchem, de hoofdstad van de Achterhoek.
1: We staan met onze camper op een parkeerplaats met uitzicht op de Mol Ventoux, zegt Dick Terpstra. Ik weet niet of we hier straks kunnen opstappen, maar we staan op het bruggetje van de Codelet te zwaaien met een Frans vlaggetje.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dat is gezellig, ja. En Liska die zegt de cadeautjes zijn binnen en dus met een chai latte inpakken. En dus een plaatsje voor mij achterin graag. Groetjes aan de collega's Adelholt.
0: Jan Leguit die wenst het hele complete MMT-team. Dat is afgekort de Magical Mystery Tour Team. Die wenst ons een hele goede middag. Hij is ingestapt in Zaandijk.
1: Oh.
0: En daar is, dat is de jaarlijkse jaarmarkt. Dus, maar daar komen wij nu niet, want wij zijn op dit moment aan het koersen richting de Achterhoek. En dan hebben we het, om precies te zijn, over de IJssel. We richting de IJssel. En wij gaan uiteindelijk naar een van de... Ja, ik hou van die stad. Een van de alleroudste steden ook nog eens van ons land. Zutphen. En reisleider Tim Dame is in Zutphen gedoken.
1: Zeker, Stefan. Ik begin met een feitje, als het even kan.
0: Absoluut.
1: En ik sluit af met een verhaal dat mij persoonlijk raakte.
0: Ja, dat vind ik mooi.
1: Ja. Dus het feitje is, Zutphen is oud, maar dan ook echt heel, heel, heel oud. Ja. Er wonen hier zo'n 1700 jaar mensen. 1700 jaar. Ze noemen het de Torenstad.
0: Ja, ja.
1: En als je door het centrum loopt, dan snap je ook meteen waarom. Want er zijn overal torens. Er zijn poorten, stegen met daarop weer torens.
0: Ja.
1: Koopmanshuizen met daarop weer torens.
0: Ja.
1: Allemaal uit de Hanzetijd.
0: En die Hanzetijd, even voor mij, wanneer was dat ongeveer?
1: Ja, dat is zo tussen 1350, 1500.
0: Ja, dan is dat toch alweer iets. Oh, dat is al lang geleden. Hoe lang is dat dan niet geleden, Hans?
1: 582 jaar of
0: 582 jaar.
1: Ja, dat is behoorlijk lang.
0: 1300, ja.
1: Ja, en boven alles uit steekt die Walburgerskerk. 76 meter hoog. Is ook weer een grote toren. En op het oudste plein van de stad, dat is het Schravenshof. Schravenhof.
0: Ja.
1: En een van die torens die brengt mij bij het verhaal dat mij raakte. Want een klein stukje verderop, daar staat de Drogenapstoren. De Drogenapstoren uit 1444.
0: Ja.
1: En die toren die is vernoemd naar een man. En dat was Tonus Drogenap.
0: Ja.
1: Hij was stadstrompetter. Zijn taak die klonk heel simpel. Hij moest op die toren staan, hoog boven de daken.
0: Ja.
1: En met zijn trompet de tijd aankondigen en... Geel niet heel onbelangrijk. Waarschuwen voor gevaar.
0: Ja.
1: Onweer moet je dan aan denken. Brand.
0: Ja.
1: Een naderende vijand.
0: Ja.
1: Zolang je Tonus niet hoorde, dan wist je, het is goed, iemand let op ons.
0: Ja.
1: En het ontroerende van het verhaal is dat de man al bijna 5 eeuwen dood is. Maar zijn naam is nooit verloren gegaan. Want de toren bestaat nog steeds. De Drogenapstoren is vernoemd naar Tonus Drogenap. De man die Zutphen veilig houdt. Nog steeds.
0: Fantastisch. Het is echt een heel mooi verhaal. En tot slot, Tim, hoe laat is het?
3: De trompetten traden naar voren, hieven hun bekers en lieten hun vrolijke geluid horen.
1: Het is 22 minuten over 2.
4: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: altijd gevonden dat dit nummer net iets te kort is. Dus ik vind het zo'n fijn nummer. En dan had ik. Goed, is ook goed hoor. Dat je dan. Het is ook het verlangen dat het langer is. Is misschien beter dan dat het echt langer is.
1: Ja, dat het stopt op het hoogtepunt. Dat is eigenlijk
0: is waar,
1: altijd beter.
0: Dat helemaal gelijk.
1: Dan wil je het weer horen.
0: Ja, en ik vind het zo'n goed nummer dat ik ook nog eigenlijk had gehoopt dat er een einde aan zat. Maar ja, dat is nu helemaal zo. Nee. In de muziekwereld zit er vaak geen einde aan liedjes. In die zin dat het.
1: Fade-out.
0: Ja, het zijn vaak fade-outs. Ja. Terwijl ik graag een slot wil eraan.
1: Ja.
0: Een liggend slot of een staand slot, maakt mij niet uit. Maar goed. Daryl Oates en John Oates uit 1977 met Rich Kill. Je luistert naar de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. En we zijn in Zutphen. En Zutphen is de wankelstad van de Achterhoek. En we zijn hier om dat er is iemand hier geboren. En dat is dichter, cabaretier en zanger Ivar van der Wallen. En deze week verscheen zijn allereerste dichtbundel Aluminiumfolie. En ook zijn nieuwe single Lieve Broer. Ik stel voor dat wij gaan luisteren naar het zelfportret van Ivar. Ivar van der Wallen.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Ivar van der Wallen.
3: Hallo, ik ben Ivar van der Wallen. Ik ben 28 jaar. Ja, ik ben in Zutphen opgegroeid. Als ik aan Zutphen denk, dan denk ik voornamelijk aan de uiterwaarden van de IJssel. En wanneer het water laag is, dan konden we daar chillen. Dus vanaf mijn 14e gingen we daar lekker stiekem drinken, stiekem roken, stiekem liedjes schrijven. Zo duurde de zomer eeuwig. Tijdens mijn jeugd was ik denk ik wel een hele verdrietige puber. Ik was wel enorm getrokken door alles wat met de dood te maken had. Je had alleen maar verhalen van de grote stad en zo. Dus toen dacht ik, oh, dan moet ik daar naartoe. Maar eigenlijk is het overal net zo mooi. Ik woon in Utrecht en ik ben zanger, dichter en regisseur. De reden dat ik maak of graag maak is dat ik nerveus word als ik het niet doe. Ik kan heel slecht knutselen. Maar ik doe dat wel heel graag. Ik word er heel rustig van. Dus er is niet per se een missie eerder dan dat stillen van een verlangen. Wat mij heel erg aanspreekt is het alledaagse bijzonder maken. Ik geef een dichtbundel. En dat is mijn eerste dichtbundel. En die dichtbundel heet Aluminiumfolie. Dus het heet ook een van de gedichten. En dat gaat er eigenlijk over hoe jongens of zonen vergelijkt met aluminiumfolie. Omdat ze zo makkelijk buigen en precies breken waar je handen druk zetten. Wanneer ik een zoon krijg, maak ik van hem een rol aluminiumfolie. Ik bewaar hem goed naast bakpapier, reservesleutels, een deegroller in een la. Ik herken hem niet. Ik scheur vellen los. Dek daar de overgebleven ovenschotel die stond af te koelen en nu afgekoeld is mee af. De folie vouwt zich zonder moeite om het eten, kreukt waar mijn handen druk zetten. Gespannen nu zie ik een deel van mij zo dun dat het door zuchten al scheurt. Ik houd mijn aanrakingen kort zoals ik doe bij deurbellen of heet water. En krijg ik trek in meer, stop ik hem met schotel en al in de oven. Het licht van een koelkast is zo akelig vlug. Wat ik vooral zie aan de mannen in mijn omgeving is het gebrek aan woorden dat we hebben. Dat we gebruiken om ons gevoel te uiten. De liefde spreekt mij steeds meer aan. Ik vond het eerder best wel een zoetsappig thema. Maar om te zeggen dat je van iemand houdt en daar een verbeelding rond te scheppen, vind ik eigenlijk veel knapper dan iets af te wijzen. Ik hou heel erg veel van mijn broer. Ik vind mijn broer een van de grappigste personen op de wereld. Maar je kan ook redelijk verschillen met je broer.
4: De boodschap of de inspiratie van het lied kwam voort uit mijn verlangen om een lied te schrijven over hoe we gepolariseerd zijn. Of hoe we ver uit elkaar staan deze dagen. En in de tijd dat allebei mijn oma's ziek werden, aan beide kanten, toen moesten mijn ouders en mijn ooms en tantes weer voor het eerst als broer en zussen met elkaar overweg. Daarin is het ook belangrijk dat je al je principes eigenlijk even opzij legt om met de neus dezelfde kant op te zitten naar wat belangrijk is. Dus soms kan dat ook de ziekte van een land zijn.

0: Onze buschauffeur Cor Snijder is, die houdt van dit nummer. Elke keer als we dit draaien in de bus, heeft hij me wel eens gezegd, dan heeft hij zin om lekker zigzaggend over de weg te rijden. En af en toe de handen van het stuur meeklappen. Hij is professioneel genoeg, dat doet hij niet. Maar je ziet hem wel aan zijn hoofd.
1: Ja.
0: Dat is toch geweldig.
1: Gaat alle kanten op,
0: gaat alle kanten op. Dixie Midnight Runners, Come on Eileen. En prachtig zelfportret van Ivo van der Wallen. Ik hing aan zijn lippen. Jij ook, hè?
1: Het was heel mooi, ja.
0: En zijn nieuwe single heet Lieve Broer. Is ook, heb ik nu voor de derde keer gehoord, dat is kippenvel. En dan dat debuutalbum, Aluminium. Jij kan beter uitspreken.
1: Aluminium.
0: Hè?
1: Aluminiumfolie.
0: Aluminium, ja, folie.
1: Ja, nieuwe dichtbundel.
0: Dichtbundel, ja. En ik weet niet of je ooit een keer voor jezelf een dichtbundel hebt aangeschaft en gelezen. Ik doe dat vaker en het is zo fijn. En dan denk je van, nou, ik heb het gedicht al gelezen, die ga ik niet nog een keer lezen. Nee, je leest een gedicht vaker. Dat is mooi.
1: Wat mooi.
0: En op een gegeven moment ga je het hardop lezen voor mensen als het niet te lang gedicht is.
1: Voordragen. Ja, dat
0: is
1: mooi.
0: Is echt waar. Goed, lieve mensen. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. En dat is ontzettend fijn. We krijgen heel veel appjes binnen. Nog leuker zou zijn als je je voorstelt. Want dat gebeurt heel veel op de app. Van hallo, ik ben Vinnie Broeksema. Of hoi, ik ben Henk. Hoi, ik ben Vincent. Dat je dat er gewoon even inspreekt.
1: Ja. En ook waar je op dit moment bent of waar je mee bezig bent. Dat mag er dan ook nog wel achter. Gewoon even kort.
0: Tuurlijk, ja. Gewoon kleine dingetjes. Ja. Hartstikke leuk. Dan Tim, even belangrijk om te melden dat wij nog steeds zitten in de zomerprogrammering.
1: Ja.
0: En dat heeft ook consequenties dat we spelletjes spelen die we alleen tijdens de zomerprogrammering spelen.
1: Ja.
0: Zoals de kamelenrace.
1: Ja.

0: single is, Ik zit op een kameel, en die is nergens meer te verkrijgen, hè?
1: Nee, maar hij heeft wel zijn eigen leven is die gaan leiden, hoor. Zeker. Een aantal jaar terug. Een zeer succesvolle hit.
0: Ja, en leuk om eens om dit te gebruiken, om uit te leggen wat we zo meteen gaan spelen in de tweede uur. Tim?
1: Ja, over een klein half uurtje dan klinkt hier het startschot. Dan wordt hier op hoge snelheid gestreden om de winst. En dan wordt het bepaald welke jockey de concurrentie achter zich laat en samen met zijn viervoetige metgezel naar de overwinning stuwt. De kamelen, ja, we hebben dadelijk een kamelenrace, dus dat mogen duidelijk zijn. We hebben 3 kamelen die ik even aan je wil voorstellen. Want ja, als jij dan luistert en denkt, ik wil dadelijk op zo'n kameel, geef dan even door op welke je wil. We hebben als eerste een Indiaanse karai-dromedaris. Karai, een karai-dromedaris, dat is ook wel een zwemkameel genoemd. Het is een bijzonder ras, trekt in India rustig door zout zeewater om bij zijn voedsel te komen. Ja, of hij daar vandaag in het mulle zand iets aan heeft, dat is een tweede natuurlijk, maar het is een verrassend beest. Ja. Als kameel 2 hebben we opgesteld een Saoedische Al-Shila. Dat is een roodblonde kameel, rank gebouwd en vooral bekend om zijn snelheid, hè? Ja. Die ritme.
0: Het is ongelooflijk, als ik hem wel zie hoe snel die gaat. Is, ja. En ineens voorbij.
1: Maar het is een licht gewicht. Dus ja, op papier misschien wel de sprinter van het gezelschap. Maar wie weet, hè? Ja, dat is allemaal ook afhankelijk van de jockey. Ja. En als derde hebben we een hele mooie makatir uit Saoedi-Arabië. Middelgroot, sierlijk gebouwd. En vooral beroemd om zijn elegante verschijning. Het is een soort fotomodel, zou je wel kunnen zeggen, onder de kamelen. Maar vergis je niet, ook deze jongen kan de benen er echt onder zetten.
0: Dus, is dat ook de kameel met een enorme bult?
1: Ja, een enorme bult. Ja. Ja.
0: En daar moet je als jockey wel
1: mee weten om te gaan.
0: Ja, ja. Want je moet niet, ja, nou ja, goed, ik hoef niet uit te leggen, maar zo'n bult is natuurlijk kan een voordeel en een nadeel zijn.
1: Ja, zeker weten. Zeker.
0: Maar de vraag is dus, wie gaat er vandaag klimmen op een van die stevige, behaarde ruggen? En wie gaat straks door het mulle zand heen, hè, op zoek naar de winst?
1: Ja.
0: Dat kun jij nu bepalen, want jij kunt je opgeven dat je wil meedoen. En welke kameel, hè?
1: Ja. Dus je kunt kiezen op 1 nog een keer de Karai Dromedaris. Op 2 de Saoedische Al-Shila. Dat is echt een sprinter. En op 3 de Magatir uit Saoedi-Arabië.
0: En dan de prijzen, Tim.
1: Ja, prijzen liggen er ook weer niet om. De eerste jockey die met de kameel over de finish gaat, die krijgt een zeer gewilde en geliefde floating pen. Ja. En een muzikaal bordspel Remember the Music.
0: En dat zijn ook de cadeaus die Felix van ons heeft gekregen voor zijn verjaardag.
1: Ja.
0: En hij was daar zo blij mee.
1: Ja, een glimlach van oor tot oor.
0: Een glimlach van oor tot oor. Dus geef je nu op en het gaat allemaal heel makkelijk via die glasheldere NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, hier uw buschauffeur. Even de aandacht voor het volgende.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Die danste je onvergelijkbaar goed op dit nummer. En dan gaat hij altijd in het gangpad staan. En dan is het mooi om te zien hoe zijn buik beweegt op het ritme van de muziek van de Four Tops. Reach Out, I'll Be There. En daarvoor Billy Joe Spear met Blanket on the Ground uit 1975. Tim, even wat aangaande de kamelenrace. We hebben al een kameel.
1: Ja, Sabrina die wil graag racen met Magathir uit Saudi-Arabië.
0: Saudi-Arabië.
1: Saudi-Arabië. En dus Sabrina, bij deze
0: ja.
1: Deel ik je in op kameel 3. Je kunt hem vinden.
0: En dat is een goeie hoor. Dus die elegante Egyptenaar, hè?
1: Ja, het is een fotomodel onder de kamelen.
0: Ja. Ja. Dus we hebben nog 2 kamelen over. Dus ja. Wees erbij. Dan vroegen wij, en dat vragen, gaan we nu altijd vragen. Want stel je even voor via de app. Dus echt laagdrempelijk hoor. Je drukt op een knopje, je zegt wat en het komt hier naar binnen.
1: Ja.
0: En we zenden het uit. En misschien wel meerdere keren ook in de maand.
1: Ja, en Frits. Frits heeft dat gedaan.
0: Frits, wil jij
1: Frits,
0: horen?
1: Ja, heel graag.
2: Hey, vriendelijke vrienden van de bus. Ik hoor dat jullie graag willen weten wat jullie luisteraars aan het doen zijn. Nou, Frits hier uit Baaksum. Er was een leuning kapot van een van mijn tuinstoelen. Dus ik ben nou aan het proberen uit een stukje resthout een nieuwe leuning te maken. Als het lukt hebben we weer een werkende stoel. En kunnen we hopelijk nog een beetje van een mooie nazomer genieten. Hey, groetjes. Ik rij graag weer mee. Hai, hai.
0: Ik hou van recyclen. Resthout doet meteen al goed. Heel leuk.
1: Je moet het maar kunnen.
0: Frits, dankjewel, want dit is eigenlijk de bedoeling. Dan hebben we nog eentje binnen. Dat is een berichtje van iemand die we kennen. Dat is een berichtje van René Vogels.
3: Goedemiddag, mannen van de radio. Wisten jullie dat Radio 5 op vrijdag 4 september aanstaande 20 jaar bestaat? In vaste vorm wel te verstaan, want het bestond al eerder in experimentele vorm. Ik ben benieuwd of jullie daar volgende week iets aan gaan doen.
0: Nou, dat is eventjes. Ik wist dat helemaal niet, dat het 20 jaar bestaat en bestaat. En daarvoor in vloeibare vorm, of in welke vorm dan ook.
1: Nee.
0: Dan moeten we eens eventjes gaan we overleggen.
1: Daar gaan we eens even induiken.
0: Dan gaan we eens even induiken. René, daar kun je vanaf aan, hoor. Hier is de nieuwe single van Teddy.

0: Nou, ik zit alweer aan de kerstkaarten. Ik heb veel verzoeken gehad. Ik doe altijd aquarellen. Dus ik zit in de kerstbomen, kerstmannen, nou, noem maar op. Maar ook wel weer gezellig. Dus, lekker luisteren naar jullie. Heerlijk. Ga zo door. Doei.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag. Bowieslag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van de jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. En ook vanuit de jeugdzorgbranche en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven en de auto waarmee hij op pad was gegaan stond op haar naam. Die werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar de man gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de Nederlander de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in de krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op verschillende soorten kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar oud. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rondom het paleis. Gisteravond werd de kist met daarin het lichaam van de Noorse koning overgebracht van het ziekenhuis naar het paleis. Die blijft daar tot de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet bekend. Het weer. Op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. Dan is er ook nog kans op regen. Het is een graad of 21. Morgen wisselvallig met zon en buien. Dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
3: The Magical Mystery Tour.

0: Ja, ik ga even een woordgrapje maken.
1: Oh nee.
0: Zolang Fischer Z of Fischer Z, maar zo lang zal het niet meer duren, denk ik, hè Mo?
2: Nee, dat duurt nog maar een paar uurtjes, Stefan.
0: Ja, vertel.
2: Vertel vanavond om Bosstheater.
0: Ja.
2: Daar komen de mannen. Nou ja, van welk jaar zijn ze? Wanneer waren ze bekend? 93, 95? Ik weet het niet precies. Ik ben heel benieuwd wat ze er nog van brouwen.
0: Nou, dit was 80, hè, zelfs.
2: Is het zo ver terug?
0: Ja, dit was 1980. Evergreen uit 1980.
2: Maar ik ben zelf ook geen 18 meer, dus ik weet het ook niet precies. En dat wordt gepresenteerd door Jan Douwe-Kroeske. Die gaat daar een soort voorstelling geven van de oude 2-meter-sessies van vroeger.
0: Geweldig.
2: Althans, het is van mijn tijd helemaal. Hè. Van jouw tijd ook, denk ik. En nou, daar komt dan Fischer C en hoe heet die? Erwin Nijhoff, die komt ook nog met zijn groep. Het wordt één groot feest als het weer ook een beetje meedoet. Het is wel een openluchttheater.
0: En jij moet er ook werken, had ik begrepen, van Tim?
2: Nou, ik ben een van de vrijwilligers daar. We hebben een hele grote enthousiaste club vrijwilligers. Ja. En dus we zijn allemaal in aanloop naar vanavond.
0: Nou, wij zitten hier met z'n tweeën met de hele bus eigenlijk in de handen te wrijven. Want het is natuurlijk, dat wordt een onvergetelijke avond.
1: Jaloersmakend.
2: Nou, dat denk ik.
0: Dat zeg jij, Tim?
1: Jaloersmakend, zegt
0: Tim.
2: Nou ja, van harte welkom. Ik hoorde dat jullie richting de IJssel gaan. Dus je zit al een beetje de goede kant op.
0: Nou, als er nog plek is, dan...
2: Geweldig. Als je het hebt, laat je het eventjes weten via een pb'tje en dan komt het toch goed.
0: Hoe laat heb jij het, Mo? Pb'tje.
2: Nu, het is nu, 3 uur. En het begint om 8 uur. Ik heb het jullie toegestuurd, ik weet niet meer, 8:30?
0: Oké. Nou ja, als je er om 8 uur bent, is het natuurlijk genoeg. Dus je hebt toch, is het op tijd genoeg. Dan kan ik misschien aan jou vragen, heb jij zin om zo meteen even de kamelenrace met ons te doen? Mooie prijzen te winnen?
2: Ik wil wel meedoen, maar ik weet het niet precies. Ik heb hem wel eens voorbij horen komen, maar niet echt opgelet wat de bedoeling was.
1: Wil jij, Mo, op die zwemkameel, die karai dromedaris, of die rankgebouwde snelheidkameel, die Saoedische Al-Sida?
2: Nee, die snelle ranken, ja.
0: Ja.
1: Die ranken, die Saoedische Al-Sida.
0: Pakken we.
2: Ja.
1: Oké. Okay, nou,
0: nemen we.
1: Die is nog vrij.
0: Mo, dan zien we jou straks tijdens de kamelen.
2: Maar leg je even uit wat spelletje je nou?
0: Dat gaat Tim doen.
1: Zeker.
2: Top. Ja,
0: Tim,
2: top.
0: Blijf even in de lijn, dan doet Tim het buiten de uitzending.
2: Top.
0: Goed, lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis, zeggen we altijd. Onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten hier in de bus. Nog steeds aanwezig, de immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder, goedemiddag.
3: Dames en heren, goedemiddag.
0: En hier natuurlijk ook aanwezig onze touranimator en radiomissionaris Tim Dame.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen dus die uiterst spannende race. Daar heb ik nog één kameel voor over. Dus Anneke Bervoets heeft zich al aangemeld als reserve. Maar die heeft gisteren ook al gewonnen met prijzen. Dus ik zou zeggen, pak je kans en stijg op die kameel die nog over is.
0: Maar het leuke is, Anneke Bervoets heeft gisteren een heel mooi prijzenpakket gewonnen. Maar die geeft zij weg voor een goed doel. Voor een groep bewoners van beschermd wonen. En dan met Sinterklaas pakt ze het in en dan geeft ze het als Sinterklaas cadeautje.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Dat is toch mooi. Dus allemaal

0: via de NPO Luister-app,
1: ja,
0: hè?
1: Heel simpel. Alles gaat via die app. Dit is een fantastische app en die werkt fantastisch. En je kunt ook nog steeds inspreken wie je bent en waar je mee bezig bent.
0: Goed, dan kan jij nu verder praten met Mo om uit te leggen hoe, hoe de Kamele Race werkt.
1: Yo, Mo, ben je er nog?
2: Ik ben er nog, ja.
1: Mo, dus zometeen de Kamele Race. Eigenlijk heel simpel. Je gaat gewoon op die kameel zitten. En je geeft die kameel gewoon een tik op de billen en daar ga je.

0: 1978, Motors Airport. Airport en daarvoor Aretha Franklin met I Say A Little Prayer. En dat was het 1978. 60, zei ik? 78?
1: Ja,
0: ja. Dan komt het daarvoor, zei ik 1978. En dan maak
1: is
0: je van
1: een hele switch.
0: Ja, en dan maak je van 68 ook weer een 78. Dat is niet de bedoeling. Stel je voor, het is 1893. Het is 1893 en we zijn in Chicago. De World's Columbian Exposition is in volle gang. Een gigantische wereldtentoonstelling waar miljoenen bezoekers zich vergapen aan de toekomst. En de toekomst ziet er spectaculair uit. Boven het terrein draait een gloednieuw gevaarte. Het eerste reuzenrad van George Ferris. Langs de pier kunnen de bezoekers plaatsnemen op een elektrisch bewegend trottoir. Of ze kunnen met ongeloof staren naar het licht van de allereerste gloeilampen. En vrouwen staan met open mond bij de eerste afwasmachine. En ergens tussen al die beloftes staat een heel klein tafeltje. Met daarachter een man met een imposante 19e-eeuwse volbaard. Zijn naam is
2: Whitcomb Johnson. Ik ben uitvinder. En ik heb al tientallen patenten op mijn naam staan. Onder andere een aantal zuigers, motoren, remsystemen en graanweegschalen. Maar tussen al deze gigantische machines en elektrische wonderen heb ik iets voor u meegenomen dat op het eerste gezicht een stuk minder revolutionair oogt.
0: En wat hij had uitgevonden, dat had te maken met het schoeisel in die tijd. Als mensen hoge schoenen en laarzen droegen, zaten die vol knopen, haakjes en lange veters. Iedere ochtend moest dat allemaal één voor één vast worden gemaakt. En dat vond Whitcomb Johnson
2: omslachtig. Ja, ik vind dat omslachtig. En daarom, beste bezoekers, heb ik een oplossing bedacht waarmee we onze schoenen in één beweging kunnen sluiten. Rits! Ik heb hier voor mij een langwerpig metalen voorwerp, twee rijen haakjes en oogjes tegenover elkaar en in het midden een klein schuifmechanisme. Ik noem het de clasplocker. Het principe is simpel. Niet langer ieder haakje afzonderlijk vastmaken, maar met één beweging een hele rij sluitingen tegelijkertijd openen of sluiten.
0: Whitcomb, de man met de baard, hoopte op een applaus met kreten van verbazing en bewondering. Maar het publiek was niet onder de indruk, bleef stil. Niemand daar besefte dat ze keken naar het prille begin van iets wat tientallen jaren later door iedereen zal worden gebruikt. Whitcomb Judson overleed in 1909. Pas jaren later, als een Amerikaanse zweet zijn uitvinding doorontwikkeld, belandt het in jassen, broeken, tassen, tenten, etuis, bodywarmers en koffers. En dan dat mooie geluid van de rits. Dat geluid heeft de vriendelijke uitvinder uit Chicago nooit mogen horen. Dankjewel. Whitcomb Judson.

0: schitterend nummer dit, zeg. Nieuwe single van Tangerine samen met Venice. En het heet By Your Side. En staat op onze prachtige nieuwlijst. Dat heet dan weer de NPO Radio 5 avondlijst. Maar wordt ook overdag gedraaid, hè, zoals nu. Daarvoor Taco, Pudding on the Ritz. Krijg nog een vraagje aan Tim van Stefan. Taco met Pudding on the Ritz heb ik al 30 jaar niet meer gehoord. Tim, dat was toch een Nederlander, is de vraag. En weet je wat er van hem geworden is? Ik ga dat aan hem meevragen, want Tim zit op dit moment in een presentatiehokje, dus die kan ik nu even niet storen. Maar het komt allemaal goed. Pudding on the Ridge was trouwens overigens 1983 en sloot naadloos aan bij dat prachtige geschiedenisblokje over de geschiedenis van de Ridge. Ja, lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour en we staan aan het begin van een zenuwslopende kamelenrace. Een speciale editie in het kader van de zomerprogrammering. Met maar liefst 3 kamelen en 3 jockeys. En allemaal strijders om een eeuwige roem. Grote eer en natuurlijk een fantastische prijzenpot. En dat wordt allemaal integraal uitgezonden op deze zender. En de spanning... Dankjewel. En de spanning hier is om te snijden op de zandbaan. De finalisten zijn in opperste concentratie en mijden ieder oogcontact. Want focus is key natuurlijk in de kamelenracerij. En het is tijd om de finalisten aan jullie voor te stellen. Op de Indiaanse Kara dromedaris, een uitzonderlijk ras is dat. Dat normaal gesproken zonder problemen bijvoorbeeld door zout kustwater zwemt om bij de mangroven te komen. Vandaag geen water, geen mangroven, alleen een loodzware zandbaan. En op zijn rug niemand minder dan iemand die we kennen. Hij woont in Portugal en opereert onder de naam Bies van Eder.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Bies. Ja, je hebt een geweldige dromedaris te pakken, hoor.
1: Ja. Ik zit redelijk stevig.
0: Ja.
1: En hoog. Hij is hoog.
0: Hij is hoger dan de andere, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk kwaliteiten die anderen dan weer niet hebben. Want hij kan dus met gemak door dat zoute water heen zwemmen, dat kustwater. Dat kunnen die anderen helemaal niet.
1: Nee, perfect. Dus ik ga winnen.
0: Ja, ik denk het haast wel. Doe het rustig aan, Bies, want zo kennen we. Je laat je niet gek maken, hè?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Dan gaan wij naar de kameel nummer 2. Dat is een roodbruine Saoedische Al-Shila. Rank gebouwd, lange benen. Weinig overtollig gewicht en duidelijk gemaakt voor zijn snelheid. Hij staat hier nu al ongeduldig met zijn kop te bewegen. En op het zadel zit op dit moment Monique uit de Beerseveld. Oftewel Mo. Hallo Monique.
2: Hi, Stefan.
0: Ja, je had het er al over. Jij wilde een snelle, een ranke, lange benen.
2: Ja, ik vertelde al tegen Tim, we hebben hier de Sahara en om ook. Dus wij zijn gewend aan zand en aan strubbeling in zand. Dus die meneer uit Portugal die denkt de winst al binnen te hebben. Maar dat weet ik nog zo net niet.
0: Ja, het wordt heel spannend. Er zijn twee totaal verschillende kamelen. En die van jou is snel, maar die kan soms ook eventjes een mindere dag hebben. Dat is met al die kamelen zo.
2: Ja.
0: Dat is typisch voor kamelen. Die zijn niet heel consequent.
2: All in the game.
0: Nee. Gaan we naar kameel nummer 3. Dat is een spierwitte Magathir uit Saoedi-Arabië. Hij heeft een hele lange nek, hij heeft stevige poot. En ik vind zelf een hele mooie gewelfde bult. Het is een hele mooie bult. Kameel die eruit ziet alsof hij eigenlijk voor een schoonheidswedstrijd is gekomen. Maar vergis je niet, ook deze jongen kan behoorlijk hard. Op zijn rug de Amstelveense Sabrina.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hi, Sabrina. Jij hebt er ook eentje, hè? Spierwit.
3: Ja, spierwit, ja. En met elegantie kan je heel erg ver komen en ook heel erg snel zijn, hè?
0: Ja,
3: met schoonheid ook.
0: Ja, dat zeg je uit eigen ervaring?
3: Ja,
0: mag best, hoor. Mag best. Ja, en die bult...
3: No pressure.
0: Ja, en die bult, ja, daar moet je mee om kunnen gaan. Hoor. Want dit is een bult, ze hebben allemaal wel een beetje een bult. Maar dit is echt een bult waar je ook houvast aan kunt hebben natuurlijk.
3: Ja, maar ik hou ook van uitdagingen, hoor. Dus komt goed.
0: Maar dat is ook Sabrina, hè?
3: Ja, zeker. Okay.
0: Nou, wij zijn er klaar voor. Als jullie er ook klaar voor zijn, dan gaan wij overschakelen naar het commentaarhokje. En daar zit niemand minder dan Tim Dame.
4: Het is spannend hier aan de startlijn. Met nog een paar seconden tot het startschot klinkt. Ik wens ze allemaal... Oh, Bies heeft de helm nog niet op.
1: Maar oh, rennen, ja.
4: Zonder helm, denk ik. Want daar is het startschot. En daar gaan ze. Zet er een geweldige start hier op de zandbaan. Kameel 2 ziet er werkelijk uit aan de start. Monique zit diep voorover. Mooie houding, het lichaam klein. En probeert zo min mogelijk mee te deinen op die enorme passen. Kijk ik meteen naar kameel nummer 1. De Karai, die komt ernaast. Meteen met die brede zachte voetzolen. Zakken het nauwelijks weg in het mulle zand. Bies, die geniet zichtbaar. Daar gaat hij op zijn droge rol. Fantastische kameel, sorry. Het ligt nu echt naast elkaar. Nummer 3, die trekt er nu vandoor. De witte magatier. Kijk naar die nek die helemaal naar voren beweegt. Terwijl het hoofd iedere pas ja, ritmisch volgt. Sabrina, die beweegt elegant mee. Dit is een race om ja, nu al voor de geschiedenisboeken. Daar komt hij weer. Kameel 2 zat iets terug. Oh nee, daar komt Monique weer. Monique zoekt de buitenkant. Het is zand. Die vliegt werkelijk aan de kant op. Ik denk eraan, Stefan, die kamelen racen nu al 65 km per uur. Het is schitterend om te zien met nog een kleine 40 meter op, op de baan. De Alcina komt langs zij. Monique kijkt een keer naar links. Niet doen, Monique, niet kijken. Focus op die lijn die er steeds dichterbij komt. Godsamme hier op NPO Radio 5. Nog met een paar 10 meter op de klok. Biestemaas, Monique, Sabrina. Ze gaan nu zij aan zij. De magatier strekt die lange nek. Alcina, oh god, nog één. 5, 4, 3, 2, 1. Wat gebeurt hier? Wie was dit? Dit was een
0: fotofinish,
4: beste dames en heren.
0: Ja, dit was een fotofinish. We gaan even kijken.
4: Moet even afwachten hoor, voor de fotofinish.
0: Ja, dat is heel lastig deze.
4: Kan jij de prijzen eerst even doen?
0: De prijzen. Ja, de prijzen. Jij bent dan de prijzen. Ja, in ieder geval een heel mooi bordspel. Dat is een bordspel voor binnen en buiten. En natuurlijk die heerlijke floating pin uit Japan. De matchcommissie Tour floating pin.
4: Ja, hij komt hier binnen. Het is heel duidelijk te zien. Het is de Saoedische Alcila met daarop
3: Monique.
0: Monique.
4: Ja,
3: gefeliciteerd Monique.
5: Gefeliciteerd.
0: Sympathiek de felicitaties. Maar god Monique, wat heb jij een dag. Je wint de kamelenrace en je gaat straks ook nog naar Fichergy in Ommen.
3: Het kan niet gekker.
0: Nou, ik wens je ongelooflijk veel plezier vanavond. En heel veel plezier ook met het prachtige bordspel voor binnen en buiten. En de floating pen van de Magical Mystery Tour. En
3: ik hartstikke leuk.
0: En Sabrina, de Amstelveense Sabrina. Blijf altijd die Amstelveense Sabrina. En Bies van Ede uit Portugal, ook jij bedankt voor het meedoen.
3: Dankjewel, Stefan.
5: Het was erg leuk. Fijn gereden.
3: Dag. Stefan, mag ik je nog een vraag?
5: Tot de volgende keer.
3: Stefan.
0: Ja, Walter, wie?
5: Hoi.
0: Hoi.
3: Hoi, Stefan.
0: Ja.
3: Nog eventjes over het grote verlies van deze week. Dolly Parton, ga je daar zo nog iets van draaien?
0: Niet vandaag, maar wel morgen.
3: Oh, oké. Weer een icoon verloren, hè?
0: Ja, zeker.
3: Hé, hey, fijne uitzending verder.
0: Ja, en jij een fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Dag.
3: Hoi.
0: Dag.

0: toch een meesterwerk dit, hè? Tim.
1: Kun je wel zeggen, ja. Kun je wel over spreken.
0: You're the first, the last, my everything. Dat is mooi als iemand dat voor je zingt. Moet je je voorstellen. Hè?
1: Lijkt me heel indrukwekkend.
0: Ben Kramer heeft het volgens mij ook een keer gezongen. Die in het Nederlands vertaald dan werd het... Je bent mijn allesie.
1: Mooie vertaling.
0: Ja, is ook wel, maar everything. Je bent mijn allesie. Lieve mensen, je luistert naar NPO Radio 5. Dit is een virtuele busreis. Geheel op jouw golflengte. En lieve mensen, het is vandaag de dag dat Ramses Shaffi in 1933 wordt geboren in een voorstad van Parijs. Zijn vader was een Egyptische diplomaat en zijn moeder een adellijke Poolse Russin. De eerste jaren van Ramses' leven zijn gevuld met luxe restaurants en hotels. En zijn zwierige extravagante moeder voedt hem in die jaren alleen op. En ondanks hun goede band is zij niet voor het moederschap weggelegd. Als ze ziek wordt, besluit ze hem met tranen in haar ogen op de trein naar het noorden te zetten. Naar Nederland, naar zijn tante. Moet je voorstellen, Ramses is nog maar een jongetje van 6. Als hij daar op het perron staat. Met waarschijnlijk een klein koffertje. 6 jaar in je eentje, urenlang alleen in de trein. Het afscheid van zijn moeder zorgde voor een levenslange heimwee. Nergens was hij thuis. Er is één iemand, schrijfster en zangeres Lieselore Gerritsen, die ooit een gedicht heeft geschreven die hem in de kern raakt. Een gedicht over Ramses, zoals we die later leerden kennen als charismatische zanger, acteur en liedjeschrijver. Ramses die alles probeerde en iedereen probeerde te redden van de middelmaat, terwijl hij zelf regelmatig ten onder ging aan de overmaat. En als je dat gedicht hoort, dan zie je hem flaneren over de Amsterdamse grachten. Dan zie je hem met zijn mooie, expressieve, lange lichaam. Zijn gedicht dat boekdelen spreekt en zijn waterige oog.
2: Je iets te lange benen maken weer een reuzenstap. Ze slaan wat ongewenst is stralend over. Verdriet dat in je ogen staat, wordt door je neus al weggepraat. En bij je mond als door een wonder tot een grap. Je iets te lange benen maken weer een reuzenstart. En slaan wat in de weg staat stralend over. Gemis waardoor je schouders stil zijn, zal in je handen alweer wil zijn. Tot meer en meer muziek. Vanuit je hart. Je iets te lange benen gaan gewoon hun eigen gang. Die vrijheid hebben ze genomen. Angst die je knieën knikken doet, is in je voeten alweer moed. Dit soort benen is nu eenmaal extra lang.
3: Je stond onbewegelijk in tralen. Op perron, toen ik klein was.

onbeheerd in slaap. In de schoot van een wagon, toen ik klein was.

wegstervend perron. Omdat God ons gebedje heeft.

0: dit is toch ook even schitterend om zo'n hele mooie busreis mee af te sluiten. Little Cowboy Harry Nilsson, de grote vriend van welke muzikant dan ook in de jaren 70. En hij kon alles. Hij kon echt vrijwel alles. Maar goed, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze 2 uur durende radioreis. En voor de afkondiging geef ik graag het woord aan onze touranimator Tim Dame. Dankjewel alvast, want het was een hele mooie reis.
1: Nou, vond ik ook.
0: Ja.
1: Jij ook bedankt. Tot zover, beste reizigers, deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil u ook allemaal bedanken dat u met ons meereist. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, Fleur van Opijnen, buschauffeur Cor Snijder en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: En lieve reizigers, dit is de

0: do.
1: LibreFilmerken.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen. Ze zijn per bus afgevoerd door de politie. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan altijd worden vervolgd. Aanleiding was een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Persische Golf en de Golf van Oman. De VS beweert dat de zeestraat onder Amerikaanse controle staat en gewoon open is. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor herstel. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en kan het hier en daar regenen. Het is een graad of 21. Morgen een wisselvallige dag met zon en buien. De temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling. Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij het Zomertheater van het Sentiment. Dit weekend is alweer het

0: Het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij het Zomertheater van het Sentiment. Dit weekend is alweer het allerlaatste zomerweekend van het programma. En dat betekent dus ook dat ik je vandaag en morgen nog één keer meeneem op reis door de wereld. En vandaag reizen we terug naar de zomer van 1973. Die zomer is net voorbij wanneer Dolly Parton in oktober met een nummer komt dat zou uitgroeien tot een van de grootste klassiekers uit de countrymuziek, Jolene. Ja, Dolly Parton is een van mijn favoriete zangeressen aller tijden. En ik heb haar gelukkig nog live zien optreden in 2014 in Duitsland. En vanmiddag wil ik haar dan ook graag eren. Dolly Parton met de Jolene hier in Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Het is de zomer van 1973 en ik maak gebruik van een zeer bijzonder vervoermiddel deze voorstelling. Ik zit namelijk op een vouwfiets. Een populaire fiets deze zomer en dat komt vooral door alle praktische voordelen. Nou, wie daar alles over kan vertellen is de voorzitter van de vereniging De Oude Fiets, Jos Rietveld. Goedemiddag Jos.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij fietst nu lekker naast mij op de vouwfiets. Nou, is nog best comfortabel. Maar volgens mij moet je er ook niet al te lang op fietsen.
1: Nee, dat klopt. De vouwfiets is veel kleiner dan een gewone fiets, zeg maar. 22 inch wielen, om het even precies te zeggen. En dat zijn dus wielen ongeveer even groot als op een kinderfietsje van een jaar of 10. En het zadel staat heel hoog, het stuur. En dat betekent dat je op langere afstanden is het gewoon niet zo comfortabel.
0: Nee, precies. Kun je voor mij eens even omschrijven hoe de vouwfiets er nou precies uitziet?
1: Ja, de vouwfiets is eigenlijk in 1965 in Nederland op de markt gekomen. En dat liep helemaal parallel met de doorbraak eigenlijk van de auto. Allerlei mensen kochten een auto. Mijn vader deed dat ook en deed zijn fiets aan de kant. En vervolgens heeft de fietsbranche, die een deel van zijn markt zag instorten, daarop ingespeeld door vouwfietsen te gaan maken. Dat wil zeggen fietsen die deelbaar zijn of te vouwen. En die dan achter in de laadbak van de auto, zeg maar, zijn mee te nemen.
0: Ja, en is hij ook makkelijk op te vouwen? Of

0: je eerst even flink stoeien?
1: Nou, dat hangt een beetje af van het model wat je hebt. Er zijn heel veel verschillende modellen gemaakt. Ik heb een Gazelle Quickstep model 1973. En die is buitengewoon makkelijk te demonteren in 40 seconden, precies te zijn.
0: Zo.
1: Er zit een beugel
0: heel
1: op.
0: Snel.
1: Er zit een beugel in het midden op. En daarmee deel je het frame eigenlijk in tweeën. Je kunt het sturen makkelijk afhalen en het zadel ook. Nou, en dan als je dat dan op elkaar stapelt, dan heb je een heel eenvoudig pakketje.
0: Ja. Ja, in 1973 is de vouwfiets ongekend populair. Hoe komt dat?
1: Nou ja, ik vertelde al dat Nederland eigenlijk vanaf 65 tot 75 massaal overstapt op de auto. Hè. Veel Nederlandse mannen hadden inmiddels een brommer gekocht. Nou, en toen ze dat financieel voor hun bereikbaar was, ging men vaak over tot de aanschaf van een tweedehands auto. En werd er gewoon een fiets aan de kant gezet. En omdat mensen toch wel graag ook wilden fietsen, bijvoorbeeld als ze met de auto naar het bos gingen. Was het handig als je dan een vouwfiets zeg maar, mee kon nemen. En voor de rest is die fiets ook heel veel gebruikt voor mensen die nog steeds wel, hoor, die met bootjes varen, hè, omdat die makkelijk mee te nemen is en eenvoudig uit te vouwen. En dan kun je ook je boodschappen erop doen.
0: Ja, want wat voor soort mensen hebben dan zo'n vouwfiets in bezit? Zijn dat dan toch vaak wel autobezitters?
1: Ja, dat was zeker de eerste doelgroep, hè, die het overigens zich ook kon permitteren. Want een vouwfiets kostte toch wel 200 gulden. En dat was ongeveer net zoveel als een gewone fiets, zeg maar, kostte in die tijd. Dus je moest wel even wat geld kunnen neerleggen. Ja. En daarnaast werd die fiets ook gebruikt als een soort gezinsfiets. Hè, omdat je het zadel en het stuur makkelijk kunt verzetten.
0: Ah.
1: Kunnen zowel kinderen als volwassenen erop rijden. Dus je ziet ook vaak dat die fiets in de garage blijft staan. En als een soort reservefiets voor van alles en nog wat werd gebruikt.
0: Ja, nou wat leuk. Dankjewel, Jos. Goed verhaal. Ik ga hier rechts afslaan. Jij moet volgens mij rechtdoor.
1: Ik moet rechtdoor.
0: Ja, fijn dat je even mij gezelschap wilde houden. En deze leuke weetjes over onze vouwfiets wilde komen vertellen. Jos Rietveld, moet het wel goed zeggen, van de vereniging De Oude Fiets. Dankjewel.
1: Goed zo, dag.

0: leuke moderne Pickwick theeglazen. Tijdelijk voor slechts €4,50 plus 2 glasmerkjes. Zo'n glasmerkje vindt u aan de binnenkant van een doosje Pickwick theezakjes. Een bestelformulier voor deze exclusieve Pickwick theeglazen vindt u bij uw winkelier.
1: Het theater van het sentiment. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.

0: We were all wounded at Wounded Knee van Redbone. En daarvoor hoorde je I Camaleonti met Perché Ti Amo. Is een grote hit in Italië in 1973. Ze staan 7 weken achtereen op nummer 1 in de Italiaanse hitparade.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Het is weer tijd voor dit of dat. En vandaag gaat de strijd er wat zachter aan toe dan normaal, maar zeker niet minder gepassioneerd. Er staan namelijk 2 liefdesplaatjes tegenover elkaar. Welke wil jij aan het einde van deze voorstelling in zijn geheel horen? Kies jij voor dit?

Ja, welke kies jij van deze twee? Laat je stem horen via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En misschien hoor je dan jouw favoriet aan het einde van deze voorstelling helemaal.

0: Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
0: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwe Dijk 153 in Amsterdam.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
2: Reis mee naar de zomers van Welweer. Je luistert naar Theater van het Sentiment. Met

0: Doug Sam and Friends. Is anybody going to San Antone? En als je goed op hebt gelet, hoorde je misschien Bob Dylan wel zingend op de achtergrond. De single is in de zomer van 1973 in Nederland helaas niet verder gekomen dan de tipparade. En daarvoor hoorde je Detroit Emeralds met Feel the Need in Me. Ja, er komen al hele leuke stemmen binnen voor ons duel van dit of dat. En ik ga er even een paar voor jullie voorlezen. Engelien zegt, mijn stem gaat vandaag naar Do You Love Me van Sharif Dean. Ik vind het een prachtige plaat die ik nog steeds heel graag hoor. Dan heb ik nog een Tiger Danny. En die zegt, ondanks de grote naam van Stevie Wonder, kies ik toch ook voor de zwoele zomerhit van Sharif Dean. Maar Joke zegt, nee hoor, ik kies voor Stevie Wonder, want ik vind het een prachtige lied. En dan hebben we ook nog Ellie. En die zegt, ja, ik vind het heel moeilijk kiezen. Dus ik kies gewoon voor allebei. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd. Het is tijd voor het gevoel van de zomer. Want het is de zomer van 1973. En ik kan je vertellen, die is bloedheet. Ja, en dat zorgt meteen al voor een heel hoop problemen op de weg. De wegenwacht is er maar druk mee.
1: Wat voor storingen hebt u gehad?
2: Nou, veel radiateurs. Radiateurs inwendig verstopt, ketelsteen. Uitwendig verstopt, dat wordt nogal eens een keer vergeten. Vooral insecten, olie en stof en dergelijke. Waterslangen stuk. Slecht onderhoud van waterslangen, die moeten tijdig vernieuwd worden. Ook de kachelslangen. Alle temperaturen komen er natuurlijk niet zo gauw aan de orde, maar de defecten komen nu bij deze extreme temperaturen natuurlijk wel degelijk uit. Bij degene die iets te laat hun temperatuurmeter en hun temperatuurlampje in de gaten hadden, daar kunnen de reparatierekeningen met kapotte koppakkingen en vastgelopen motoren nogal oplopen.
0: In Callantsoog wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd. De Ronde van Frankrijk gaat dit jaar van start in Scheveningen en wordt gewonnen door de Spanjaard Louis Ocaña. Ben jij deze zomer in New York? Ga dan zeker even kijken bij het World Trade Center. De Twin Towers zijn de hoogste gebouwen ter wereld. Of ga jij misschien liever toch op vakantie in eigen land?
3: Veel mensen denken als ze de naam Oost-Groningen horen direct aan kale vlakte en stinkende kanalen. Veel minder bekend is echter dat ditzelfde gebied beschikt over prachtige stukken bos. In deze streek is de laatste jaren, dankzij de recreatiegemeenschap Oost-Groningen, een stuk recreatie tot ontwikkeling gekomen dat de moeite waard is. Tussen Midwolde in het noorden en Sellingen in het zuiden van dat gebied zijn een groot aantal projecten op stapel gezet die voor een belangrijk deel nu al in ontwikkeling zijn.
0: De tweede bemande Skylab-missie wordt gelanceerd. Gedurende de missie worden er veel wetenschappelijke experimenten uitgevoerd op het eerste Amerikaanse ruimtestation in een baan op aarde en bestaat voornamelijk uit onderdelen die zijn overgebleven uit het Apollo-programma. Het doel van de missie? Het onderzoeken of mensen gedurende langere tijd kunnen wonen en werken in de ruimte.
4: This is the Space Story, a weekly space and aeronautics report brought to you by this station and NASA, the National Aeronautics and Space Administration. Alan Bean, Owen Garriott, and Jack Lausma, those are the men scheduled to fly the nation's second mission aboard Skylab. They're to spend up to 56 days, two full months, aboard the Rumi space station, continuing a heavy workload of scientific and medical tests begun by the first Skylab crew.
0: In Amerika is er sowieso veel aan de hand. Er wordt gespeculeerd over het aftreden van president Richard Nixon vanwege het Watergate-schandaal. In juni wordt de Eemshaven officieel door koningin Juliana geopend. En in augustus schaft staatssecretaris Mommersteeg van Defensie de groetplicht voor militairen af. En deze zomer leest heel Nederland Kruistocht in een spijkerbroek van Thea Beckman. En wat ook nog leuk is om nog even naar te gaan kijken is de Volkstuinweek.
5: De tuinen staan open voor iedereen. 25.000 georganiseerde volkstuiners tonen waarin ze het afgelopen jaar hun ziel en zaligheid staken. De geschiedenis van één eeuw Nederlandse volkstuin. Geboren uit bittere armoede, uitgegroeid tot een vrije tijdsbesteding in de welvaartsstaat. Volkstuiner is niet langer alleen de laagst betaalde handarbeider en de sappelende bejaarde, maar ook de man met de boord, de functionaris. De volkstuinder verhuisde van sociale zaken

vakantie in eigen land. Geniet aan het IJsselmeer in een luxe drijvende zespersoonsbungalow met alle comfort bij het Badpaviljoen Hinderlopen. Inlichtingen Badpaviljoen Hinderlopen. Telefoon 400.

0: Bye My Love Goodbye van Demis Roussos. Ja, wie kent hem niet? De Griekse zanger. Een grote zomerhit in 1973. En daarvoor hoorde je Chicago met Feeling Stronger Every Day. Je luistert naar Theater van het Sentiment. En het is de zomer van 1973. En ik heb bij mij in de spotlight staan Mario. Een hele goede middag.
1: Een goede middag, Antje.
0: Ja, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij doet mee met ons duel, dit of dat. En jij hebt gestemd op wie?
1: Ja, op Sheriff Dean. En ik moet natuurlijk erbij zeggen, de Vlaamse zangeres Evelien de Haas. Hè, want ja, die doet net zo goed mee in dit prachtige duet.
0: Ja, eens. Ja. En wat vind je er zo mooi aan?
1: Ja, het nummer heeft me altijd gegrepen. Ik moet er wel bij zeggen, ik was toen 13. En ja, ik heb toch ook wel menig schuifeldansje gedaan op dit liedje.
0: Ja, nou komt de aap uit de mouw.
1: Ja, precies.
0: Prettige herinneringen
1: aan. De meisjes.
0: Ja, precies.
1: Dus, precies, ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, dit zijn nou precies de herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn, hè, bij Theater van het Sentiment. Wat doet muziek met je? Wat doet een nummer met je? Waar brengt het je weer naartoe? Leuk zeg. Er zijn ook mensen die natuurlijk stemmen op dat. En dat is in dit geval You Are the Sunshine in My Life van Stevie Wonder. En aan de andere kant van het podium in de spotlight staan twee mensen, Jeanne en Danielle. Welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Ja, dit is echt toch wel heel erg bijzonder. Want wij hebben hier een stagiaire, Helene. En ik heb nu haar oma, Jeanne, aan de telefoon. Dat is toch heel erg leuk?
2: Ja.
0: Nou, welkom. Ik vind het heel bijzonder dat u hier bij ons in het programma bent. De stem gaat naar Stevie Wonder. Waarom is dat?
2: Nou, om te beginnen, hij maakt hele mooie teksten. Heeft mooie liedjes.
0: Ja.
2: Maar dat liedje brengt me ook terug naar, wat je zei, het Theater van Sentiment. Na de zomer van 73, ik was in november 72 moeder geworden.
0: Ja.
2: Van een hartstikke mooie dochter.
0: Daniela.
2: En dat is de moeder van Helene.
0: Ja.
2: En met diezelfde dochter ben ik nu op weg naar Groningen om gewoon een weekendje samen uit te gaan. Dus ik was nog een jonge moeder genietend van een leuke dochter die ik had gekregen met mijn man.
0: Ja.
2: En dat ben ik gewoon. Ik ben weer bijna jong.
0: Ah, wat een mooi verhaal. Ja, want ik hoorde van uw kleindochter, die fluisterde mij in de oor dat u al 81 bent. En dan
2: 82.
0: Nog zo. Of 82 zelfs.
2: Ja.
0: Nou, wat fantastisch. Wat ontzettend leuk. Wat een ontzettend mooie herinnering ook. Dat is precies waar wij altijd naar op zoek zijn. Ja, kippenvel all over.
2: Daarom, ja.
0: Maar, lieve Sjane, het nummer van Stevie Wonder staat. Want ik kijk heel eventjes naar de tussenstand. Die staat nog wel achter op het nummer van Sheriff Dean. Dus ik wil je toch even de gelegenheid geven om een oproepje te doen voor iedereen om dan toch te stemmen op dat nummer van Stevie Wonder. Want dan moeten we toch met z'n allen proberen het voor elkaar te krijgen dat we straks aan het einde van deze voorstelling dat nummer helemaal gaan draaien.
2: Daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in.
0: Nou, u heeft net zo'n mooi verhaal verteld. Dus dat lukt vast. Probeer het. Waarom is Stevie Wonder zo geweldig? Waarom is dit nummer zo geweldig?
2: Ja, ik vind gewoon. Het is een hele mooie, het vind ik eigenlijk dan een mooie liefdesverklaring aan iemand waar je daarvoor zingt van You are the sunshine of my life. Nou, waar kun je aan iemand dan beter toewensen als het ongeluk in zijn leven? Dus dat is toch een prachtig liedje om dat dan tegen iemand te zeggen dat iemand de zonlicht in zijn leven bent.
0: En zo is het. Wat een mooie oproep. Het is de mooiste oproep tot nu toe. Dus dat heeft
2: ik zeg ook altijd, mijn kleinkinderen zijn mijn zonnestraaltjes. En dat klopt ook precies. Dus wat dat betreft, sunshine of my life.
0: Ja, Helene zit hier helemaal te stralen. Je bent het sunlight of je oma's life. Dat is toch te mooi. Nou ja, als nu niet iedereen gaat stemmen op dit nummer, weet ik het ook niet meer. Mario, ik gun jou natuurlijk ook, Sheriff Dean. Maar eerlijk is eerlijk, dit was wel een hele mooie. Hè? Dus,
2: Okay.
1: Ja, zeker.
2: We zullen mooi duimen met mijn dochter en ik.
0: Ja, nou, ik duim met jullie mee. Dankjewel, Mario en Jeanne en Daniela.
2: Ja, oké. Goedemiddag.

0: Colin Blunstone met I Want Some More. Goed, ben je een jazzfan? Ga dan deze zomer naar het Jazzfestival in Leiden.
1: Het festival, 5 dagen met 's middags concours, films, clinics, een permanente fototentoonstelling en 's avonds concerten met onder andere de Belgische muzici Fred van Hoven en Sel Overbergen. Wordt dit jaar in het zalencomplex van de Singer Memorial Foundation gehouden. Het concours is dankzij het mooie weer ook zeer goed te volgen vanuit de tuin van Singer.

0: Suzy Quattro, Ken de Ken. De hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. Nou, wil je meedoen, dan moet je eerst even raden wie deze stem is.
1: I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities.
0: Geef je antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Martina zit voor je klaar. En wie weet spelen wij dan het zomerspel, het sentimentenspel. Ja, de eerste acte is voorbijgevlogen. De zomer van 1973 gaat verder. Na een korte pauze, dus tot zo.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt door de politie, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten moesten mee naar het bureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was het ongeluk in de file, die werd veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook raakten tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vanmorgen vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky werd een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen opgeslagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

Albert Hammond met The Free Electric Band. Welkom terug in de zomer van 1973. Ja, Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen mee door de tijd en door de wereld. En Griekenland is mijn volgende bestemming. En daarvoor ga ik zo nog even langs bij het Sentimenteel Reisloket voor meer informatie. Maar ben jij daar nou wel eens geweest? Of heb je een leuke of grappige herinnering? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app. Maar dat dus zometeen. Nu eerst de grote doorbraak van The Wizard. 4 weken lang staan ze in het Verenigd Koninkrijk op nummer 1 met See My Baby Jive.

0: sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
1: Ik hoorde net al Demis Roussos en dat bracht mij helemaal in de vakantiesfeer. Ik wil naar Griekenland. Nou, Griekenland is in opkomst als vakantiebestemming, maar staat nog bij lange na niet bovenaan de lijst van de Nederlanders. En ik denk dan, hoe kan dat nou? Want het klinkt toch heerlijk. Zon, zee, hoezo?
2: Nou, het is niet zo heel dichtbij. Dat kan het zijn. Dus daarom is het nog een beetje onbekend. En het is een dictatuur. Ik denk dat dat sommige mensen ook afschrikt.
1: Oh, ja, dat was ik eigenlijk wel een beetje vergeten. Moeten we er dan wel heen gaan?
2: Nou, toevallig zijn premier Busheuvel en minister Smeltzer er de afgelopen jaren allebei geweest voor een vakantie. Dus dan denk ik, dan kan jij ook.
1: Ja, tuurlijk, inderdaad. Maar merk je veel van die dictatuur, denk je?
2: Eigenlijk niet zo heel veel. De onrust is een beetje gaan liggen. Vooral veel studenten die protesteren, maar de meeste Grieken die hebben zich er een beetje bij neergelegd bij de situatie. Ik denk vooral niet praten over mensenrechten en politieke gevangenen. En dan lukt het wel. Gaat dat lukken?
1: Ja, gaat wel lukken. Ik hou mijn mond, ik beloof het. Maar Griekenland, hoe komen we er eigenlijk? Moeten we dan niet dwars door het ijzeren gordijn?
2: Ja, het is beter om te vliegen. Ja, dan meteen op Athene vliegen, val je met de neus in de boter, want daar is op dit moment een cultuur.

0: Cultureel festival bezig.
1: Oh, dat vind ik wel superleuk. Wat voor soort festival is dat?
0: Het is een heel leerzaam festival. Want er worden de hele zomer Griekse klassieke toneelstukken opgevoerd. Euripides en Aristophanes. Maar er zijn ook opera's en optredens van symfonieorkesten. Balletvoorstellingen, volksdansen. Highbrow, maar ook wel lowbrow.
1: Nou, heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Daar ga ik zeker naartoe.
0: Dacht ik al. En dat is niet alles, want er is nog een festival gaande. Hou jij een beetje van wijn?
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, er is dus ook een wijnfestival in Athene.
1: Wauw.
0: 30 drachmen betaal je, dat is nog geen 3 gulden. En dan heb je een heerlijk glas wijn. Allemaal authentieke Griekse wijngaarden, dus er valt genoeg te proeven. Het is ook echt een festival. Live muziek, je kunt er eten kopen. Souvlaki, gegrilde lamspiesjes, geroosterde kastanjes, maiskolven. Ze hebben het allemaal.
1: Oh, dat klinkt echt geweldig. Ja, dat klinkt me echt als muziek in de oren.
0: En Athene heeft natuurlijk nog meer te bieden dan festivals. Avontuur?
1: Ja, ben ik voorin, zeker.
0: Oké. Dicht bij Athene ligt Piraeus. Dat is een havenstadje. En vanaf daar gaan wij eiland hoppen. En dat ga je doen in een kaiki.
1: Een kaiki?
0: Ja, een kaiki. Dat is een traditionele vissersboot waar je best wel ver mee kunt varen.
1: Wat leuk. En welke eilanden ga ik dan allemaal bezoeken?
0: Een van de eerste eilanden die je tegenkomt als je gaat varen vanuit Piraeus is Aegina. Daar vind je tempels, kathedralen, hele andere mooie oude bouwwerken. Ben je er al?
1: Ja, nee, superleuk. Nee, daar hou ik van. Heb je nog meer van dit soort leuke dingen?
0: Ja, je kunt ook naar Santorini. Dat is iets groter. Dat ligt bijna 300 meter op 300 meter hoogte aan de rand van een vulkaankrater ligt de hoofdstad. En daar kan je naar een vulkanisch strand gaan. Dat is wel heel bijzonder.
1: Oké, ja, ik heb wel een beetje hoogtevrees, maar vooruit. Het strand, ja, daar haak ik wel op aan.
0: Ja, dan zou ik zeggen, toch maar gewoon doen. Ja. Over die hoogtevrees heen. En dan lekker daar op het vulkanische strand gaan liggen. En dan denk ik boeken 1, 2, 5.
1: Ik denk 2.
0: Oké, 2 vliegtickets naar Athene. Kaartjes voor het theaterfestival en het wijnfestival.
1: Jazeker.
0: En hotelovernachtingen.
1: Nou, gaan we zeker doen. Heerlijke vakantie voor de boeg. Ik kijk er echt enorm naar uit. Heb jij nou ook mooie herinneringen aan Griekenland als vakantieland? Of ging jij heel ergens anders naartoe in 1973? Je weet het, ik hoor altijd heel graag jullie verhalen. Dus deel jouw vakantieherinneringen via de NPO Luister-app. En om helemaal in die heerlijke Griekse sfeer te komen, gaan we nu een enorme hit uit Griekenland draaien. Ik kan hem alleen niet uitspreken, dus we gaan lekker luisteren.

0: Zo, heeft mevrouw zichzelf weer eens verwend? Desert Flower deodorant en nog sepo.
1: Ik heb toch altijd Desert Flower? En die zeep krijg je er nu voor de halve prijs bij. Scheelt 1,50. Dat laat je toch niet lopen?
0: Juist, dat laat je niet lopen. Tijdelijk met Desert Flower deodorant, stick of spray neem je de zeep voor half geld mee.

0: met Leroy Brown van Jim Croce.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Vandaag gaan twee liefdesliedjes met elkaar op de vuist en jij bepaalt wie er uiteindelijk met de winst vandoor gaat. Kies jij voor nummer 1 van deze zomer, het lieve liedje van Sheriff Dean, Do You Love Me?

0: Ja, en hoe staat het er nu voor? We gaan eens even kijken. Ja, oh, dan zie ik toch dat Stevie Wonder aardig achterblijft. Ondanks de mooie oproep van onze Jeanne natuurlijk, eerder dit uur. Ja, dat is jammer, maar het is niet anders. Er kan natuurlijk nog wel van alles gebeuren, hè? Dus ja, welke plaat gaat uiteindelijk winnen? Want deze gaan we draaien aan het slot van deze voorstelling over de zomer van 1973. Nou, geef nu door bij ons wie volgens jou moet winnen. En natuurlijk vooral ook waarom. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000 555. Ja, in het eerste uur vertelde ik jullie al dat ik een rondje aan het fietsen was op mijn vouwfiets. Heel populair in 1973. En toen kreeg ik in de app een hele leuke foto door van Marja van Straten op haar vouwfiets. En ik heb Marja nu aan de telefoon. Marja, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, hi. Wat een ontzettende mooie foto heb je doorgestuurd.
1: Ja, ja, dat is een van de weinige foto's dat ik op een fiets zit.
0: Ja, en dan ook nog een vouwfiets.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, heel grappig. Waarom koos je in die tijd voor een vouwfiets? Vertel.
1: Nou, dat was echt iets wat pas in was. En ja, dan wil je dat hebben eigenlijk. En toen was ik jarig en toen wilde ik een fiets hebben, een vouwfiets dan.
0: Ja.
1: En toen heb ik voor een vouwfiets gekozen. En toen heeft mijn vader deze uitgezocht.
0: Ja, want je ziet er nog vrij jong uit. Dus je hebt nog geen rijbewijs, denk ik, hè?
1: Nee,
0: omdat net natuurlijk het verhaal was van de meeste mensen met een auto, die nemen dan een vouwfiets, dan kan die mee. Maar jij vond gewoon, het is hip, het is helemaal in, ik wil graag een vouwfiets.
1: Ja.
0: Ja, wat grappig. Hartstikke leuk. En nu? Waar rij je dan nu op?
1: Op een gewone fiets, zonder ondersteuning.
0: Ja.
1: Die zit helemaal vol met zonnebloemen. Oh. Want ik ben gek van zonnebloemen.
0: Wat gezellig. En dat klinkt als een hele gezellige fiets.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er ook een hoop bekijks mee. Maar en ik heb daarnaast heb ik dan voor de vakanties heb ik een elektrische vouwfiets.
0: Oh, wat goed. Dus je bent trouw gebleven aan de vouwfiets?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel handig als je, zeg maar, vooral in die, ik ga vaak naar Frankrijk en dan heb je natuurlijk vaak vals plat, zo ze dat noemen. Dus van die valse heuveltjes.
0: Ja.
1: En dan is een ondersteuning natuurlijk wel welkom.
0: Ja, zo is het ook. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Maar ja, dankjewel ook voor het doorsturen van de foto. Je weet, dat vinden we altijd heel leuk. En ook vooral de herinneringen. Daar zijn we altijd naar op zoek hier bij Theater van het Sentiment. Dus Marja, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan hoor.
0: Fijne dag.
1: Dag.

Alright, alright van Mungo Jerry. Kwam in de zomer van 1973 helaas niet verder dan de tipparade. Eens even kijken wat er op de televisie is deze zomer. Nou, dat is de zomer van 73. Een muziekprogramma met onder andere een aflevering genaamd Heimwee naar Freddy. Gepresenteerd door de Oostenrijkse zanger Freddy Quinn. Met optredens door Eddie Winsor, Tante Leen, de Buffoons, Les Collins en natuurlijk Freddy zelf.

0: van Jurgen Marcus. En onze Aram was hem zowaar aan het meezingen. Ja. Hoe oud ben je ook weer, Aram?
1: 25.
0: En hij zingt hem gewoon mee. Is toch prachtig. Goed, we gaan een spelletje spelen.
2: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En dan moet je natuurlijk wel eerst geraden hebben wie de stem was. En dat is geraden door Jan Kakenbeke. Goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Een hele goedemiddag. Wie was de stem?
3: Dat was Richard Nixon.
0: Ja, dat heb jij natuurlijk helemaal goed. Dus wij gaan samen het spelletje spelen. Ik ben even benieuwd, hoe oud ben jij in 1973?
3: Ja, 9 nog. Maar ik zou 10 kunnen worden in december.
0: Ah, oké, bijna 10. Nou ja, je weet het, we gaan zo meteen 1 minuut lang een hele rits vragen stellen aan jou over de zomer van 1973. En ja, om te winnen moet je minimaal 6 antwoorden goed hebben. En je moet wel snel zijn, dus als je het niet weet, roep meteen pas, want dan ga ik meteen door naar de volgende vraag. En ja, als je wint, dan win jij ook het Theater van het Sentimentenautootje. Dus Jan, ben je er helemaal klaar voor?
3: Ik ben er echt wel klaar voor, ja.
0: Nou, dat klinkt heel erg goed. We gaan gewoon beginnen. De eerste vraag komt eraan. Wie heeft het boek Kruistocht in een spijkerbroek geschreven?
3: Pas, Christophe.
0: Uit welk land komt zanger Freddie Quinn?
3: Griekenland, dacht ik.
0: Waar wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd?
3: Noordwijk.
0: De Ronde van Frankrijk start dit jaar in Scheveningen. Is dat waar of niet waar?
3: Waar.
0: Welk Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is de initiatiefnemer van het Skylab-programma?
3: NASA.
0: Noem 1 vrouwelijk lid uit de band ABBA.
3: Björn, Agneta.
0: Van welke voetbalclub is Rinus Michels de trainer?
3: Ajax.
0: En welke bekende Amsterdamse voetballer heeft hij weten binnen te hengelen?
3: Is dat een Cruijff?
0: In welke stad staan de Twin Towers?
3: New York.
0: Wat is de hoofdstad van Griekenland?
3: Athene.
0: Hoe heet de grote maffiabaas in The Godfather?
3: Al Capone.
0: Wat draagt Stevie Wonder vrijwel altijd op zijn neus?
3: Een bril.
0: Ja. Nou ja, gefeliciteerd. Het was even spannend.
3: Dankjewel.
0: Jan, je hield de spanning er goed in. Want de eerste 3 vragen, eens even kijken, die had je niet goed, hè? Want je wist niet wie het boek geschreven heeft, Kruistocht in een spijkerbroek. Ja. Die is geschreven door Thea Beckman.
3: Ja,
0: je kwam er gewoon even niet op. En de zanger Freddie Quinn, die komt niet uit Griekenland, maar uit Oostenrijk.
3: Oostenrijk, ja.
0: Ja, en het eerste naaktstrand van Nederland, gelegaliseerd, is in Callants Oog.
3: Oké, maar dan moet ik daar eens een keer langs.
0: Dat moet je zelf weten. Maar daarna ging het eigenlijk als een speer. En het maakt ook allemaal niet meer uit. Het is allemaal geschiedenis. Want Jan, jij hebt gewonnen. Het autootje van het sentiment komt jouw kant op. Hoe blij ben je?
3: Ja, heel perfect. Want ik rij zelf mee in Fiat 500 uit 1970.
0: Ah, dat is hartstikke leuk.
3: Dit ligt altijd wel een beetje gevoelig bij mij natuurlijk.
0: Ja, precies. Nou, blijf dan vooral nog even aan de telefoon, want dan gaan wij jouw gegevens noteren. En dan komt het autootje van het sentiment zo snel mogelijk jouw kant op.
3: Nee, prima. Ik zal een fotootje sturen van mijn Fiatje naar jullie.
0: Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Fotootjes in de app, daar zijn we altijd heel erg blij mee. Dus ik zie hem.
3: Geen enkel probleem.
0: Oké, ik zie hem verschijnen, Jan. Dankjewel, ik wens je nog een hele fijne middag.
3: Prima, ga snel weer luisteren.
0: Joe, dank je. Hoi.
3: Goedendag.

0: Je beweegt, je transpireert. Dat mag best, maar die geur, die geur is uit de tijd. Er is toch Rexona? Weet je, met gewone zeepouder reukbacteriën je zich maar even koest. Pak toch Rexona. Rexona blijft veel langer actief tegen die reukbacteriën. Je bent wie je bent. Lekker zeker van jezelf. Rexona. Actief tegen transpiratiegeur.
1: 1973.

0: Peter en zijn Rockets met Angeline, mijn blonde seksmachine. En daarvoor hoorde je Seals en Crofts met Diamond Girl. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment. En we zijn op een rondreis door Griekenland in 1973. En bij mij in de spotlight staat Willy Clerks. Zij heeft een hele mooie, bijzondere herinnering, mag ik wel zeggen, aan haar vakantie aan Griekenland. Welkom, Willy.
1: Hallo Antje, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heel leuk dat je bij ons even in de spotlight wil staan.
1: Ja, wat leuk. Wat leuk dat jullie mij terugbellen daarover.
0: Ja, ja. Nou ja, je hebt een hele mooie bijzondere herinnering. Kan je ons vertellen?
1: Ja, dat is niet uit 73, dat niet. Maar het was een hele mooie vakantie in 2005.
0: Ja.
1: Toen zijn wij met vier zussen, twee schoonzussen, zijn we naar Kreta geweest op vakantie.
0: Ja.
1: Want een zusje van mij die was ernstig ziek en die zat ermee te tobben. Borstkanker had ze. En ze zei, ik wil eigenlijk nog wel eens met allemaal dames, met mijn zussen op vakantie. En dat hebben we toen gedaan.
0: Wat mooi.
1: En dat was heel bijzonder. Het was heel mooi om daar met zes dames, daar in een prachtig hotel met een zwembad aan de zee. Het was vlakbij Chersonisos, maar het heette even anders het plaatsje. Het was er vlakbij.
0: Ja.
1: En zo'n geweldige vakantie gehad daar een week lang. Lekker gelachen en gezwommen en genoten van het heerlijke eten. Want wat is dat een mooi land, hè, Griekenland.
0: Ja.
1: En lekker eten. Ja, ja.
0: En lieve mensen ook, hè?
1: En lieve mensen, ja, de oberste, we waren helemaal beroemd daar.
0: Beroemd of berucht?
1: Misschien beide, dat weet ik niet.
0: Ja, nou, je schrijft ook dat jouw lieve zus helaas is overleden inmiddels. Maar ja, je hebt wel hele mooie herinneringen. En die blijven natuurlijk altijd bestaan, zoals je zelf ook al schrijft.
1: Ja, ja, we hebben gefilmd en foto's ervan. En als je dat weer terugkijkt, dan zie je ons weer genieten. Ja, prachtig.
0: Ja, mooi. Ja. Lieve Willy, dank je wel dat je deze mooie herinnering met ons wilde delen.
1: Helemaal goed, Antje. Dank je wel en succes met de
0: uitstelling. Dank je wel. Dag.
1: Doei.

Never, Never, Never van Shirley Bassey. Wij hebben in ieder geval heel hard meegezongen met dit prachtige nummer. Goed, onze reis in de zomer van 1973 komt tot een eind. En wie is nou toch de winnaar van dit of dat? En dat is Do You Love Me van Sharif Dean.

0: Onze reis door de zomer van 1973 is afgelopen. Jan Kakenbeke, dankjewel voor op het valreep nog het leuke autootje in de app. En ja, morgen gaan we nog één keer op reis. Morgen reizen we naar 1989. Graag tot dan. Dag.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
15: Nee, Attens met ds.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
25: Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in de landen. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad van het land het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Hotspot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Welkom, welkom, welkom. Dit is Volkspot, het theater in de ether waar kleinkunst, muziek en podiumverhalen samenkomen. Terwijl Mr. Volkspot himself, Helco Span, geniet van een welverdiende vakantie, neem ik, Benji Heerschop, de honneurs waar. En we trappen af met een enorm mooie uitzending, al zeg ik het zelf. Ze komen in het derde uur Ilse Warringa en Steef de Jong langs. Ze komen praten over de nieuwe voorstelling, gemaakt door Steef, Tulip Town, een punk-operette. Ik was er gisteren bij de repetities en ik heb gelachen. Ik heb kippenvel gehad. Kortom, het was fantastisch. En straks spreken we ook met Stef Bossen over een eenmalige voorstelling, Landverhuizers genaamd. We spreken hem echt vlak voor het uur u, want over minder dan 2 uur gaat hij met die voorstelling de bühne op. En gisteren is het album uitgebracht, Here I Am Alone With You van Lakshmi. En dat is ook vandaag de gespot door Benji van deze zaterdagavond.
2: Volkspot.

0: echt een van die nummers dat als je in de auto zou zitten en je luisterde ernaar, dan ga je een klein beetje harder rijden. Sister Golden Hair America en daarvoor Pet Shop Boys met Dusty Springfield. Samengewerkt natuurlijk op meerdere nummers met What Have I Done To Deserve This.
1: Gespot door Benji.
0: Ja, tijd voor Gespot door. Here I Am Alone With You van Lakshmi is vandaag de Gespot door. Het album, net uitgebracht, echt gisteren, vers van de pers. Na 8 jaar is ze terug met een persoonlijk album vol met hoop, liefde en een klein beetje spice, zoals ze zelf zegt. We gaan luisteren naar I'll Wait, want in de 2 uur hebben we het er nog veel meer over. Maar laten we er eerst maar eens inkomen. I'll Wait, Lakshmi.

Lakshmi, I'll Wait, de gespot door Benji. Het nieuwe album dus van haar is gisteren uitgekomen. Here I Am Alone With You. En het is dus de gespot door van deze zaterdag. Ik moet zeggen, een paar weken geleden was ik in Italië op vakantie. En het was heel grappig. Ik had een nummer de hele tijd in mijn hoofd. En ik kon er niet opkomen. En nu kijk ik wat we gaan draaien. Is het dit nummer? Love Song. Nou.

0: Vanavond kruipt cabaretier Pieter Derks voor het eerst in de rol van tv-presentator. Doet hij niet alleen, doet hij samen met Sunus El Amadi. Hij presenteert het nieuwe spelprogramma Wolven. Pieter staat natuurlijk bekend om zijn scherpe blik en het is een meester in het duiden van ingewikkelde maatschappelijke problemen. Dus ik verwacht dat hij in zijn presentatie hier misschien ook wel een vleugje van, nou ja, zal meenemen, zou ik maar zeggen. Op het podium kunnen we daar in principe altijd wel van op aan. Wat dacht je van die ene keer dat hij op het toilet zat van een Frans benzinestation?
1: Ik was op vakantie met mijn gezinnetje, hè, bedrijfsuitje. We hadden getankt bij een of andere Total ergens. Ik moest er even naar de wc. En ik sta daar mijn handen te wassen. En toen hing er naast die wasbak een witte kast aan de muur. Witte kast, zo, 3 knoppen. Een rode, een oranje en een groene. Of ik wilde aangeven wat ik als klant vond van hygiëne op het toilet. Dat vond ik nog best een lastige vraag, want ik had geen hygiëne gezien. Ik wist niet dat die hygiëne was op dit toilet. Het was midden Frankrijk, 40 graden buiten. Een Route du Soleil, bloedhete zaterdagmiddag, midden in de zomer. Tankstation langs de snelweg en dan ook nog de mannenplay. Dat is geen plek waarvan hygiëne denkt, nou, hier ga ik eens lekker heel de middag hangen, joh. Hè? Dus mijn neiging was gewoon rode knop. Ik denk, oké, je wil mijn mening? Prima. Gore teringbende, dat is mijn mening. Wil je hem hebben? Komt-ie. Los, weet je. En ik was al bijna bij die knop. En ineens twijfelde ik. Ik stond daar, ik dacht ineens, wacht even, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? En ten eerste, ik had net mijn handen gewassen en die knop zelf zag er ook niet al te hygiënisch uit. Ten tweede, ik denk, wat gaat er dan gebeuren? Stel dat ik druk, wat dan? Wat schieten we ermee op? Wat gaat er veranderen? Kijk, wat ik hoop dat er gebeurt als ik op zo'n knop druk. Ja, wat ik altijd hoop dat er gebeurt als ik druk. Is dat dan ergens in Frankrijk. Op het hoofdkantoor van de Total. Ja, op de allerhoogste verdieping. Hè, in het kantoortje van de allerhoogste baas. De directeur-generaal du Total. Ja, dat daar een sirene gaat. Dat is wat ik hoop. Dat ik op die knop druk en dat op zijn kantoortje uit het niks in één keer zo. Woo! En dat hij schrikt. Dat hij denkt: oh no, een ontevreden klant aan de Aneuf. Oh merde, no! En dat hij gaat bellen: bestuursvergadering op mijn kantoor. Allemaal bij elkaar komen. Een ontevreden Hollander. Oh! En dat ze daar gaan zitten vergaderen en dat hij even stevig doorvraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat ze bestuur hem uitlegt dat ze gewoon bezuinigd hadden op de schoonmaak. En dat ze dat salaris van die schoonmaker steeds verder naar beneden hadden geduwd. En dat het gemiddelde, nou ja, uiteindelijk, nou ja, dat ze zo weinig betaald kregen dat het enige dat nog goedkoper was, was om die mensen er allemaal uit te flikkeren. En dan dezelfde schoonmakers via een uitzendbureautje gewoon dezelfde werk weer te laten komen doen. Nou, dat hadden ze toen maar gedaan. En nu had de schoonmaker gemiddeld nog 8,8 seconden om een toiletje te poetsen. 3 voor de pot. 1,5 voor de bril, 2 om het wasbakje uit te vegen en dan nog 2,3 om de rol te vervangen. Mits ze er in de tussentijd in zouden slagen met hun voetjes de dweil nog een beetje zijwaarts voor zich uit te schuiven. En dat die directeur-generaal die totaal dat hoort en dat hij denkt, dit kan zo niet langer. Dit is een misstand. En dat hij besluit, we gaan het anders doen. We gaan ze weer in dienst nemen, we gaan ze betalen. We gaan een goede werkgever zijn voor de schoonmakers. En dat niet alleen. We gaan de salarisverhoging van de schoonmakers financieren uit de bonussen van het hele bestuur aan deze tafel. En dat het bestuur dat dan ook meteen een goed idee vindt. Hè? Dat die geïnspireerd zijn door dit morele leiderschap. Hè? Dat die helemaal van, oh, zijn revolutionair, Jean-Pierre. Hè? Dat is helemaal, oh, ja, van een apropos, van een oulala. Dat ze zelf ook met wilde plannen komen ineens. Dat er eentje opspringt, maar Jean-Pierre, zullen we dan ook belasting gaan betalen? En dat er nog eentje opspringt, maar Jean-Pierre, zullen we ook een keer een vrouw laten meevergaderen? He, dat er nog eentje opspringt. Jean-Pierre, zullen we ook stoppen met fossiele brandstoffen? Beetje ongemakkelijke stilte in de boardroom van de Total. En dat iedereen naar Jean-Pierre kijkt. En dat Jean-Pierre kijkt. He, dat Jean-Pierre over zijn sik wrijft. En dat hij denkt, ce n'est pas mal. En dat hij besluit, we gaan het doen. Wij gaan voorop lopen met de Total. En wij gaan investeren in auto's die rijden op andere dingen. Op waterstof, op windenergie, op zonnekracht. Op dingen die je in de file uit je neus kan halen. Weet ik het, gewoon iets waar veel van is. Ergernis. Auto's die rijden op ergernis. Dat lijkt mij persoonlijk de meest efficiënte vorm van transport. Toch? Doordat dat wordt opgewekt terwijl je rijdt. Ben je gewoon klaar. Dan is die hele binnenstad hier één grote krachtcentrale, man. Dat is te gek. Maar goed, dat er een auto wordt ontwikkeld die zo zuinig en milieuvriendelijk is dat iedereen hem wil hebben. Dat andere bedrijven ook van die auto's gaan maken. En dat er zoveel van die auto's op de markt komen dat de vraag naar olie instort. Dat niemand meer olie hoeft. Dat ze in Saoedi-Arabië wanhopig met de afgehakte handen in het haar zitten. En dat dan dat dan uiteindelijk de vraag naar olie zover instort dat de CO2-uitstoot ook naar beneden gaat. En dat die zover neergedaald dat het klimaatverandering piepend en krakend tot stilstand komt. Dat de zeespiegel weer een beetje terug begint te dalen. Dat de poolkappen langzaam weer aangroeien. Dat er een ijsberenplaag op de Veluwe ontstaat. En dat uiteindelijk het voortbestaan van zowel de mensheid als onze gehele planeet is veiliggesteld. Omdat Pieter Derks uit Nijmegen de euvelenmoed had. Op het moment dat het er echt even om ging op een rode knop te drukken bij de Total midden in Frankrijk op het herentoilet. Dat is...
2: Pieter Derks. En vanavond kun je hem dus zien in het nieuwe spelprogramma Wolven samen met Soundous El Amadi. Ja, Don Henley noemde dit nummer van de Eagles een lifesaver. En ik denk dat het voor veel andere mensen misschien ook wel een lifesaver is geweest. Dit is Best of My Love.

0: The Eagles, Best of My Love. Vandaag is iemand jarig en niet zomaar iemand, Roland Verstappen. Zijn laatste album dateert alweer uit 2023, Dansen door het Duister. Maar hij is natuurlijk het meest bekend van zijn hit Helemaal Niets. Een hit in 1993 en gecomponeerd door onder andere Ferdy Lancé, die we kennen van Als ze lacht, dan lacht ze echt. Nou, van harte gefeliciteerd vanuit Volkspot.
1: Hoi!

0: Houding.
1: Roland Verstappen, hij is vandaag 68 jaar geworden. Het is de week van Dolly, Dolly Parton natuurlijk. Vandaag werd bekend dat de luchthaven van de Amerikaanse stad Nashville binnenkort de naam van Dolly Parton krijgt. En natuurlijk is dat terecht. De gouverneur die noemde haar niet voor niets de dochter van Tennessee. Morgen besteden we uitgebreid aandacht aan Dolly. Maar als voorschot of als daarop draaien we Coat of Many Colors. Past perfect bij Dolly natuurlijk. Het neemt haar arme gezinsleven mee, haar geloof en haar optimisme. En bovenal natuurlijk die schitterende stem.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. Schitterend nummer natuurlijk. Ja, Axel, niet vandaag, maar deze week. Hè? Het Songfestival is weer in het nieuws.
1: Ja, zeker. Ja, of eigenlijk ja, wel in het nieuws, inderdaad. Maar dat Avro Tros er niet mee verder gaat. Nou, dat hebben we inmiddels allemaal gezien. Die hebben het echt, zullen we maar zeggen, afgestoten.
0: Ja, die zijn er klaar mee.
1: Ja, ja. Dus nu is het de vraag.
0: Wie gaat het doen?
1: Ja, gaat straks nog wel iemand het doen? Want dat is natuurlijk, nu ligt het terug. Het is nu terug bij de NPO.
0: Ja.
1: Maar er zou dan, als we daadwerkelijk actief mee willen doen, dus als we iemand willen afvaardigen, dan moet er een omroep op inspringen.
0: Dat kan niet de NOS en NTR weer zijn.
1: Ik denk niet dat die dat zelf kunnen doen. Die kunnen het wel uitzenden. Dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Zoals afgelopen jaar ook gebeurd is.
0: Ja.
1: Maar als er echt een kandidaat moet gaan, dan moet een omroep, een publieke omroep, een commerciële omroep kan niet, die moet zich daar dan achter scharen. Dus het wordt nu wel heel spannend, want de tijd gaat nu wel een beetje dringen.
0: Ja, ik zat even te zoeken naar een muziekje wat erbij past. Want als je zegt Eurovisie Songfestival, dan zeg je natuurlijk Volkspot. Dus ik dacht, we moeten even iets meer moeten we dit aanzetten eigenlijk.
1: Zeker, ja. Dus dat is tenminste, dit is een vrolijke, hè, dus zo houden we de moed erin met dingedong.
0: Want tegelijkertijd las ik wel dat Davina Michel heeft gezegd van, nou luister, met mijn tour, die eindigt in december, dus ik hou er rekening mee, ik zou kunnen.
1: Ja,
0: ik
1: precies.
0: Ben beschikbaar.
1: Ja. Dus talent is er.
0: En tot die tijd? Want dan, wie was de laatste inzending ook weer?
1: Eens even kijken. Ja, we moeten inmiddels al ver terugdenken.
0: Ja.
1: Nee, dat valt mee. C'est la vie was onze laatste inzending.
0: Is een schitterende pak, hè?
1: Zeker, ja. Van Cloud.
0: Heb je wel eens gesproken?
1: Ik heb hem nog nooit gesproken, nee. Het lijkt me een hele prettige man.
0: Ja, dat idee heb ik ook.
1: Ja.
0: Ik ben hem één keer tegen het lijf gelopen tijdens mijn uitgaansleven in Amsterdam. En een superleuk gesprek gehad. Aardige gozer. Ik denk dat hij geen idee meer heeft. En ik ook niet, want het is natuurlijk het vluchtig, het uitgaansleven. Maar het zag eruit als exact zoals hij eruit ziet op tv. Aardig, vriendelijk en bovenal een hele goede zanger.
1: Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat niet de allerlaatste inzending van Nederland blijkt te zijn. Maar op dit moment is het dat nog wel.
0: En dan is dus tot nu toe de laatste inzending C'est la vie. Nou, dan gaan we daar maar gewoon naar luisteren. De live versie wel te verstaan.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy. But I remember

0: Merci! Dank jullie wel!
1: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
2: Nou ja, je ziet mij in een panty en een slip en een show-outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
1: Volgspot.
3: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent... dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt... en een eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.
4: Wij hadden vroeger altijd in de auto een cassettebandje. Als we lange tochten gingen rijden, dan deden we die op. En het allereerste nummer op dat bandje was stevast die andere Man in Black, Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Het is tijd voor Raad Mijn Naam, het alom bekende roemruchte spel van Volkspot. In Raad Mijn Naam gaat het erom de naam van een bekende artiest of theatermaker te raden. En dit is de allereerste aanwijzing voor vanavond. Ik ben begonnen in een duo. Heb je nu al enig idee om wie het gaat? Stuur dan even een berichtje met de app van NPO Luister. En maak kans om altijd verlicht op pad te gaan met zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. Voor- en achterlicht. Het kan eigenlijk gewoon niet op. Je kunt ook bellen met Axel op 0800 3000 555. Dus, je kunt bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen via de NPO Luister app. En nog één keer de aanwijzing. De aanwijzing is, ik ben begonnen in een duo.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Ja, er zijn zoveel duo's. Maakt het toch lastig?

0: mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: tweede ronde van Raad Mijn Naam. Als jij nou weet wie het is, ik zeg het nogmaals, het is een Nederlandse artiest of een theatermaker. We hebben namelijk deze persoon verstopt in een cryptische omschrijving. En niet één, maar drie cryptische omschrijvingen. En elke keer geef ik weer een cryptische omschrijving erbij. Nou, ik denk dat nog nooit zo vaak cryptische omschrijving is gezegd in 20 seconden. Goed, de allereerste aanwijzing was: ik ben begonnen in een duo. En er kwamen direct heel veel reacties binnen. Zo zei Leslie Hans Teeuwe. Gerrit, die zei Rijk de Gooier. En dat is grappig, want Martien, die zei John Kraaikamp. Ja, nou ja, dat leuk duo, allebei niet. Maas zegt Bram Vermeulen. Simon Keijzer wordt genoemd door Anneke. Freek de Jonge zegt Piet Baars nog. Ja, dat zijn ze allemaal niet, helaas. Wel goede pogingen. Dus ik moet een tweede aanwijzing gaan geven. En die luidt als volgt. Mijn naam staat in menig kinderboekenkast. Nou, nu moet u wel te doen zijn misschien.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Mocht je het dus weten, laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Ik ben begonnen in een duo en mijn naam staat in menig kinderboekenkast.
3: Als

De vreemde kostgangers, water bij de wijn. Wat een heerlijk nummer zeg. En wat een fantastische groep was dat. Ja, het is alweer het eerste uur van Volgspot. Zometeen gaan we natuurlijk door met Raad Mijn Naam. Je kunt nog steeds je suggesties, je ideeën, je antwoorden opsturen naar de NPO-luisterapp NPO Radio 5. Of je kunt nog steeds bellen met 0800 30555. Straks gaan we het hebben over onder andere Wham. In het derde uur zijn de hoofdgasten ook gearriveerd. Jawel, Steef de Jonge en Ilse Waringa. We gaan het hebben over hun nieuwe voorstelling Tulip Town, een punk-operette. En we gaan het hierover hebben. Beetje cryptisch, maar goed, daar zijn we wel van.

0: dus zometeen allemaal in de tweede uur van Volkspot. En niet te vergeten, we gaan ook nog door met Gespot Door. En dat was Lakshmi. Tot zometeen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. De Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts en Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt dan tegen Argentinië in de strijd om het brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen zeer wisselvallig, met wolken, zon, buien. Dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Benji Heerschop. KRO NCRV.

0: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Benji Heerschop.
1: Ja, welkom, welkom, welkom bij het tweede bedrijf van Volkspot van deze zaterdag 29 augustus. Straks gaan we verder met Gespot door, want deze zaterdag staat niemand minder dan Lakshmi in de schijnwerpers. We hebben het over iets bijzonders van Wham en we blikken terug op jaren van muzikale odes. Nog tot 8 uur ben je van harte welkom bij Volkspot. 8 uur? 9 uur moet ik zeggen. 8 uur is morgen. Met straks uiteraard de ontknoping van Raad Mijn Naam. Maar eerst de derde aanwijzing.
0: Volkspot.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad
1: mijn naam. Ja, ik hoop dat je scherper bent dan ik. En dat je met de derde aanwijzing iets kan. Want we hebben al twee aanwijzingen gegeven. Het zit zo. Met Raad Mijn Naam zoeken wij een bekend acteur, een artiest, een theatermaker. En we doen dat door middel van een cryptische aanwijzing aan jou te geven. Voor Raad Mijn Naam heb ik al twee aanwijzingen gegeven in het vorige uur. Dat was, ik ben begonnen in een duo en mijn naam staat in menig kinderboekenkast. Er kwamen heel veel suggesties binnen. Zo zie ik Harry Jekkers, Marjet van Kleef, Paul van Loon. Ja, helaas zijn dat niet de juiste. Maar ik heb nog een derde en laatste aanwijzing. En ik beloof je, met die aanwijzing gaat het helemaal goed komen. Hou je vast. Pak de telefoon in de aanslag. Dit is de derde aanwijzing. Sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns. Dus, nog één keer alle drie. Ik ben begonnen in een duo. Mijn naam staat in menig kinderboekenkast. En sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns.

0: aanslag. Dit is de derde aanwijzing. Sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns. Dus, nog één keer alle drie. Ik ben begonnen in een duo, mijn naam staat in menig kinderboekenkast. En sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Je kunt je antwoord sturen via de NPO Luisterapp, NPO Radio 5 en bellen met 0800 3000 555.

Chaka Khan, I'm Every Woman. En daarvoor Glen Campbell, Gentle on My Mind. Ja, en toen gebeurde er hier iets in de studio. Want we kwamen er dus achter dat Glen Campbell niet in de Evergreen Top 1000 lijst stond. Van 2024 en ook niet van 2025. En naast het feit dat hij dus is overleden in 2017, wat we ook al heel lang geleden vonden, dachten we, maar dit kan echt niet door de beugel. Dus we wilden toch even een kleine reminder doen van wie Glen Campbell nou eigenlijk is en waarom die erin zou moeten. En eigenlijk, ja, ik ga gewoon ze even af. Neem bijvoorbeeld nou Rhinestone Cowboy.

En voor het laatst 2019 in de Evergreen Top 1000 lijst. En op plek 959, ook veel te lang geleden. En wat dacht je van Southern Night?

0: weer in staan. Het kan eigenlijk niet dat hij dit jaar er niet in zou komen te staan. Dus je weet wat je te doen staat. Stem Glen Campbell, wat mij betreft in ieder geval. Oké, tijd voor de ontknoping van Raad Mijn Naam.
1: Raad Mijn Naam.
2: Raad Mijn Naam.

0: heeft het goede antwoord. Wie weet welke artiest, theatermaker we zoeken in het spel Raad Mijn Naam. De aanwijzingen waren: ik ben begonnen in een duo, mijn naam staat in menig kinderboekenkast en sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns. Nou, als je het zo op een rijtje hoort, denk je dat is toch eigenlijk prima te doen. Maar er komen ook allerlei oplossingen binnen, zoals Maxime Hartman, Sylvia Witteman, Joep van het Hek, Erik van Muiswinkel. Klopt helaas allemaal niet. En degene die het wel weet, dat ben jij, Ed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hi. Ja, en ik zeg dat ben jij, maar jij had het ook bizar snel.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik het doorgaf, dat ik de naam doorgaf, dat was een gok. Dat kunnen er honderden zijn, hè.
0: Ah.
1: Hoeveel duo's zijn er in Nederland?
0: Ja, te veel, dat zeiden we ook al. Of te veel, misschien niet te veel, maar te veel voor het spel, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Maar Ed, want als je het nu zo op een rijtje zet, hè, ik ga even met je de aanwijzingen door. Denk je dat je de antwoorden hebt? Niet dat, het maakt niet uit, hè. De antwoorden maakt niet uit voor de prijs, maar gewoon even voor het idee. Als ik zeg, ik ben begonnen in een duo, dan zeg jij?
1: Dolf Jansen.
0: Ja, want hij zat natuurlijk met Lebbes en Jansen.
1: Met Lebbes, ja.
0: Van 1989 tot 2006. Als ik zeg, mijn naam staat in menig kinderboekenkast.
1: Ja, Dolfje, Weerwolfje onder andere.
0: Alright. En dan de laatste. Sinds 2005 maak ik zendtijd vrij voor satirische columns.
1: Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dat wist ik niet dat hij dat deed, maar dat had ik wel achter hem gezocht, de meneer de hardloper.
0: En als ik dan zeg tegen jou, hij presenteert het radioprogramma Spijkers met Koppen sinds 2005.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel duidelijk, hè. Dat doet hij al heel lang, ja.
0: Ja, nou ja, dan is het zo. Dan Ed, ga jij er vandoor met die prachtige, lichtgevende en binnenkort zeer gewilde exclusieve items van Volkspot, de fietslampjes.
1: Ja, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. Als je even aan de lijn blijft, dan noteren we al je gegevens en dan komt dat helemaal jouw kant op. Oké?
1: Zeker. Dank je.
0: Super. Ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Joe, ja. Hi.
0: En deze week bracht Dolf Jansen zijn nieuwe dichtbundel Jij rijmt op mij uit. En naast gedichten schrijft hij dus ook liedjes, zoals Iets in de lucht, van zijn muziekproject. En die komt van dit jaar Ongehoord. Dat is het muziekproject, moet ik even goed zeggen. Muziekproject Ongehoord. En het lied heet Iets in de lucht. Van zijn voorstelling uit 2025.
2: Raad. Mijn naam.

Zou het waar zijn of gerucht? Kan het iedereen gaan raken? Ik weet niet wat ervan te maken. Maar er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht.

strakke smoelen, strenge leiders,

Dolf Jansen. Iets in de lucht. En Dolf Jansen is dus ook de oplossing van deze Raad Mijn Naam. En Ed, die had het goed. Die won de fietslampjes. En het blijkt, zelfs als je de fietslampjes niet wint, kan je blij zijn. Zo zegt Rob, toppie, helemaal goed dit keer.

0: Crusaders met Street Life.
1: Gespot door Benji.
0: Vandaag heb ik gekozen voor het nieuwe album van Lakshmi, Here I Am Alone With You. Na 8 jaar zonder album is ze terug met muziek die volgens haarzelf persoonlijk is en vol emotie, hoop, liefde en ook een klein beetje spice, een klein beetje pittigheid zit. Lakshmi vertelde deze zomer dat ze zich als kind al anders voelde. Op haar 5e dacht ze zelfs dat ze een alien was en dat dat verklaarde waarom ze niet tussen de andere mensen paste. Misschien is dat ook precies wat haar muziek zo eigen maakt. Daarnaast trouwens nog een leuke tip, zeer de moeite waard. In een interview van RTV Utrecht deze zomer zat ze te gast bij Christom. Troubadours, soundtrack van je leven. Christom kan je misschien nog kennen van Idols. Heel leuk interview was dat. Aan de hand van nummers gaan ze haar leven doornemen. Zeer de moeite waard. Van dat nieuwe album van Lakshmi, Here I Am Alone With You, is dit I'll

0: Het schitterende Circle of Life, Elton John. Vanavond om 9:50 gaat op NPO 1 een nieuw seizoen van De Beste Zangers van start.
1: Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart.
0: Het recept is bekend. Artiesten brengen elkaars en andermans werk ten gehore. In het tweede seizoen werd ook duidelijk dat de vocalisten niet bang zijn om uit hun, zou ik zeggen, comfortzone te stappen. Zo hoorde je net Elton John, Circle of Life. En ook Jeroen van der Boom waagde zich aan dit nummer.

Tegenwoordig denk je bij de beste zangers natuurlijk direct aan Jan Smit. Maar in het allereerste seizoen presenteerde Edcilia Romley het programma. Waarna in het volgende seizoen Victor Reinier dit stokje overnam. En pas in het vierde seizoen in 2012 werd voor het eerst het programma gepresenteerd door Jan Smit. Hoewel Jan Smit zelf nooit heeft meegedaan als kandidaat. En dus ook nooit zelf een optreden heeft weggegeven. Kwam hij vorig jaar toch opeens op dat podium te staan. Er kwam verandering in, want Paul de Leeuw die haalde hem over om eenmalig een duet te verzorgen.

Het programma laat ook zien hoe nieuwe opkomende artiesten bestaande nummers van ver voor hun tijd in een nieuw jasje steken. Zo was Ferdy Bolland in seizoen 15 te gast en bracht Simon de Wit, artiestennaam Blanks, het door Ferdy geschreven nummer voor de Oostenrijkse Falco ten gehoren.

heeft iedereen wel een favoriet optreden en over menig optreden zijn we het allemaal eens. Maar op de redactie was er behoorlijke verdeeldheid over Alan Clark. In complete onschuld gaf ik aan dat hij Blowing in the Wind, een Bob Dylan klassieker natuurlijk, fantastisch heeft vertolkt. Nou ja, luister het graag bijvoorbeeld tijdens mijn avondwandelingen langs het water. En op de redactie was totale oneenigheid. Maar zeg nou zelf, wat mij betreft, hè, die stem, de kleine galm, de inkomende viool, ja, schitterend gewoon.

Oordeel zelf, zou ik dus zeggen. Het allereerste seizoen ligt alweer ver achter ons, 2009 wel te verstaan. En vanavond kun je dus weer genieten van een nieuw seizoen met onder andere Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Fai Klaassen, Desiree, Busy en Zoe Levi. Maar laten we toch nog even teruggaan naar het allereerste seizoen. Albert West, helaas al van ons heen gegaan. Hij kwam, hij zag en hij overwon in dat seizoen. De allereerste uitzending ooit en hij zong Nooduitgang. Ik zou zeggen, Albert, kom er maar in.

0: Hangen blijven, ik kan niet blijven. Ik ben hier al te lang.
1: Ja, nooduitgang. Dat ging dus al best wel een rap lied is het eigenlijk. In elke Volkspot hoor je een tip van de redacteur. Vanavond Axel van der Ende. Ja, Axel.
2: Ja, en ik heb een tip voor zometeen. Straks na Volkspot om 10:00 op BBC 2. De film Wham! 10 Days in China. Er is eerder een heel beperkte bioscoopvertoning geweest van de film in Nederland. Die heb ik gezien. En het gaat dan dus over de popgroep Wham! George ja. Michael en Andrew Ridgeley. En de tour die zij in 1985 maakte door China. Het was een plan destijds om daar een documentaire van te maken. Dus er is een hele filmploeg mee. Er is een heel setje journalisten mee. Want het doel is publiciteit. Ze verkopen het als dat het een tour is om China dat naar westerse cultuur hunkert. om dat kennis te laten maken met de pop van Wham. Maar de ware reden is opvallen. En in de wereldpers moeten ze lezen dat deze jongens op een bijzondere tournee zijn. Nou, zijn wij thuis, hebben we het goed verdeeld. Want mijn vriendin is meer van George Michael. Ik ben meer van Wham. Wat is jouw voorkeur?
1: Oh, nu, dit vind ik lastig. Ja, nou ja, je hebt een docu van Wham ook op Netflix staan. Die was heel goed.
2: Mm-hmm.
1: Daardoor ben ik Wham wel opnieuw gaan herwaarderen. Dus ik zou zeggen op dit moment Wham.
2: Ja, nou, ja. Heel goed.
1: Oké. Gelukkig.
2: En het is, die documentaire die is dus nooit gemaakt in 1985. Want er kwam oneenigheid met de regisseur. Mm-hmm. Dus al die beelden zijn voor meer dan 40 jaar ergens beland.
1: Gewoon in de kluis.
2: Ik denk het. Want het is echt heel vreemd. En pas nu is er dus een film en die is aangevuld met recente commentaren van betrokkenen. Daar zitten leden van de band bij. Daar zit Andrew Ridgeley zit daar bij. Natuurlijk. Pepsi en Shirley, de achtergrondzangeressen.
1: Oh.
2: Ja. Maar er zitten ook Chinese artiesten in. En mensen die destijds de concerten hebben meegemaakt in 85. Maar ja, het allermooiste, dat zijn de beelden van toen. Hoe Andrew Ridgeley daar in zijn rood geruite jasje tussen tientallen Chinezen in een winkel staat. Die allemaal om hem heen staan, naar hem staan te staren. En cassettebandjes hebben met de muziek van Wham erop. En ze worden vervoerd in limousines die verder alleen voor staatshoofden worden gebruikt. En je kunt echt de spanning van alle gezichten aflezen. Want het is een enorm druk programma. En die journalisten die dus mee zijn voor de publiciteit, die zitten hen echt op de huid. Die zijn overal bij.
1: Mm-hmm.
2: En ze moeten speeches en persconferenties geven. Daar krijgen ze steeds minder zin in. En ook, want dat realiseerde ik me tijdens de film, die jongens zijn daar pas 22.
1: Wat een druk.
2: Precies, en die zijn dan dus al vrij groot in Engeland. Maar er zijn ook fantastische beelden van een voetbalwedstrijd die ze op een gegeven moment houden om even de spanning van dat drukke programma te breken. Dat hebben ze heel erg leuk in beeld gebracht. We hebben nu een klein beeldje, een beetje een beeld van de film. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer.
3: China had been closed for centuries.
4: Groove.
5: People thought of Wham as Britain's biggest group.
6: George and Andrew were carrying a lot of cultural and economic importance.
7: They were there as ambassadors.
8: No one's done this before.
9: We want everybody to get up and have a quick dance.
8: Two young men in a sort of geopolitical situation.
9: You're not really going to come in and ask us about our opinions, are you?
8: Wham's timing was exquisite.
3: There was a hunger in China for connection with the West.
10: My eyes were on George Michael. He's so sexy.
1: Wat een trailer, zeg.
2: Zien
1: we iets van die optredens eigenlijk?
2: Ja. Het is vooral een documentaire, maar er zitten twee live registraties in.
1: Mm-hmm.
2: Een echt geweldige uitvoering van Careless Whisper. Daar hoor je net een stukje van. Zometeen gaan we hem helemaal draaien.
1: Ja.
2: En Freedom tijdens hun allereerste optreden in China. En dat is echt, dat is desastreus eigenlijk om te zien. Want daar mochten de mensen niet opstaan.
1: Wat? Tijdens Freedom van Wham hebben we.
2: Tijdens het hele concert.
1: Oh,
2: dus als je ging staan, als je ging dansen, werd je onmiddellijk, dat zie je ook, worden mensen gewoon direct de zaal uit, worden afgevoerd echt. En dus dat die toeschouwers, die zitten allemaal roerloos te kijken. En George Michael en Wham, die zijn natuurlijk al in die tijd al behoorlijk groot. Dus George denkt, wat gebeurt hier? Dus die gooit er nog even 3 scheppen bovenop. Waardoor hij dus als een dolleman over het podium vliegt om de mensen maar te enthousiasmeren. Die dat natuurlijk niet gaan doen. Want ze mogen het niet.
1: Och, dat is heel triest.
2: Ja, het is een beetje vervreemdend om te zien, maar het is wel heel bijzonder.
1: En er zijn dan mensen van nu die commentaar geven. Hè?
2: Ja,
1: voegt dat wat toe?
2: De Chinezen die ze hebben geïnterviewd, die zijn eigenlijk het mooiste. De tolk is erbij, die destijds ze heeft begeleid.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen bij die bij het concert waren en die zeggen van, nou, dat moment dat ik dat zag, heb ik besloten om te stoppen met wat ik doe en zelf artiest te worden.
1: Oh.
2: Dat zijn echt geweldige dingen. En de journalisten, er zijn wat journalisten bij die er toen ook bij waren, zijn nog steeds even vervelend. Ook leuk om te zien. Maar het zijn wel heel veel mensen van nu die commentaar geven. En Pepsi en Shirley zijn erbij. En die hebben de hele tijd direct achter de mannen gestaan. Maar die komen amper in beeld. En die hebben amper kunnen we iets van ze zien. Dus ze hadden daar wel iets minder mensen met meer tekst.
1: Er hadden andere keuzes gemaakt kunnen worden.
2: Ja, ja, dat had natuurlijk altijd gekund.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel even zeggen, het is helemaal niet slepend of vervelend. Het is heel mooi om de frictie te zien tussen wat eigenlijk de bedoeling is. Ze willen publiciteit. En alles wat George en Andrew moeten doen, terwijl zij het liefste natuurlijk gewoon muziek maken en op willen treden. Met een enorm grote band werkelijk. En George is echt in de prime van zijn time.
1: Mm-hmm.
2: En in december komt er een EP uit het concert op rood vinyl. Heel, heel toepasselijk.
1: Cool. Ja.
2: Met 4 live tracks uit de concerten in China. En daarbij ook het nummer wat we nu gaan draaien, Careless Whisper, in echt een formidabele versie. Die zit in zijn geheel in de documentaire. Als je dat een fijn nummer vindt, kijk er dan vooral naar, want dan zie je en hoor je ook de fantastische intro solo van de saxofonist. Die hebben we er nu even afgehaald, omdat we ook nog het nieuws moeten halen. Maar we gaan in elk geval luisteren naar Live in China, Careless Whisper.
1: En toch even, hoe heet de docu?
2: Wham, 10 Days in China.
1: Oké, daar weten we dat.
2: Goed.

0: Careless Whisper. Naar aanleiding van de tip van Axel natuurlijk. Vanavond na Volgspot om 10 uur op BBC 2 de film Wham! 10 Days in China. Ja, ik ga wel kijken denk ik.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp

het groen van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden

Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljart. Hij zette zijn pet op en ging.

0: Ja, Café Biljart eerst en daarna Appsong van de Marshall Tucker Band. Er komt nog binnen via de NPO Luisterrap voor NPO Radio 5, zegt Garens. Verrassend, Albert West die een je weet wel nummer toch nog luisterbaar weet te maken. Ik had het nog nooit gehoord, maar ben dol op Albert. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik moet zeggen, ik vind de originele versie ook wel leuk. Blijf vooral even luisteren, zometeen derde uur Volkspot. En dan praten we onder andere met Steve de Jong en Ilse Wanga over Tulip Town.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Het was de eerste doelpunt in het betaald voetbal. Nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien. Graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Benji Heerschop.

0: Hij was dit jaar was hij nog in Nederland. Eric Clapton, 24 april. Ik was erbij. Hij was heel goed hoor. Zei geen woord tegen zijn publiek, maar voor de rest was hij echt heel goed. Ik meen het.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Benji Heerschop.
0: Over goed gesproken, welkom terug bij Volkspot. Goed dat je er nog bent. Je zit in het derde uur en zometeen komen de hoofdgasten van deze zaterdag langs. Ilse Wanga en Steve de Jong. We gaan met ze praten over een nieuwe voorstelling gemaakt door Steve. Tulip Town, een punk-operette. Ik was gisteren bij de repetities en het was echt fantastisch. Gelachen, kippenvel gehad. Het was echt heel leuk, dus daar gaan we het zometeen over hebben. Eerst nog even Nederlandstalige muziek erin. Niemand in de stad. Dit is De Dijk.
1: Volkspot.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot.
2: Nu ben ik veel meer van, hé, hey, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren, daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

0: Shame. Van operette naar punk. Het lijkt misschien of je daar 7 mijlstappen voor nodig hebt. Maar in de voorstelling Tulip Town gebeurt het allemaal. Een muzikale voorstelling met humor, energie, razendsnelle dubbelrollen. Begeleid door een liveband. En 2 van de acteurs van deze punkoperette zijn vanavond mijn gasten. Ilse Wanninga en Steef de Jong. Ja, hartelijk welkom beiden.
1: Dankjewel.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik zeg 2 van de acteurs, maar Steef, jij hebt het ook nog bedacht. Hè? Dus je bent meer dan alleen de acteur.
1: Ja, wel een beetje de aanjager ervan.
0: Ja. De aanjager.
1: Ja.
0: Heel bescheiden.
1: Ik heb dit idee ooit bedacht en gedacht, dit moeten we gaan doen. Met een groep hele leuke mensen.
0: Ja, want die groep hele leuke mensen. Naast Ilse zit je ook nog met Rob Verheijen, Daniel Cornelis en Thor Brown. Hoe krijg je deze cast bij elkaar? Deze superkast?
1: Ja, Rob die kende ik al, daar heb ik al vaker mee gewerkt. Thor ook een keer. Ilse kende ik wel uit theater. Wij volgden elkaar al. Ik bewonderde Ilse heel erg. En we hadden heel vaak al het gesprek gehad van, zullen we eens wat samen doen? En met Daniel had ik ook al eens een keer zo'n gesprekje gehad van, lijkt me leuk. En toen kwam dit idee om deze operette te doen. Ja, en toen ging dat eigenlijk heel snel. Toen hebben we gewoon elkaar gebeld. En toen zei ik, wil je in een punkoperette meedoen?
0: En toen zei hij direct ja.
1: Nou,
2: ja, nee, zeker ja. Want ik bewonder Steef al jaren. Dus ik heb, denk ik, het meeste van Steef al wel gezien. Dus ging ik altijd kijken. En toen heb ik inderdaad altijd wel gezegd, zo dus heel stiekem balletjes opgegooid van, goh, ik zou het wel leuk vinden om een keer met jou iets te doen. Want je staat namelijk gewoon in een beeldende kunstvoorstelling. Zo voelt het. Steef is natuurlijk gewoon, ja, een geweldige beeldend kunstenaar ook. Naast dat hij acteur is en schrijver en componist en liedjeschrijver en alles. maakt hij natuurlijk die fantastische, uitvouwbare kartonnen decors.
0: Bizar.
2: En dat is zo geweldig. Want dat heb jij gisteren natuurlijk gezien toen je bij de repetities was.
0: Ik wist niet wat me overkwam. Ja. Het was echt, want ik wist natuurlijk, dat ik had ook een aantal video's gezien hoe jij met marketten laat zien, volgens mij samen met Rob, hoe het decor eruit kan komen te zien. Met inklappen, uitklappen. En toen dacht ik, ik ben heel benieuwd hoe dit dan gaat. En het is echt bijzonder gewoon. Echt zo cool. Heb je iets op als je dit bedenkt? Of hoe werkt dit?
2: Psilocybine.
1: Ja. Het is een beetje zo ontstaan. Ik weet ook niet precies hoe het gekomen is, maar ik ben ooit gewoon begonnen met pop-up boekjes maken. Mm-hmm. Die boeken die je openklapt en dan wordt het 3D. En dat werd steeds groter. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga er ook eens bij zingen. En ja, het is natuurlijk ooit ontstaan omdat ik geldgebrek had om een grote, om al mijn ideeën die ik in mijn hoofd had tot uitvoering te brengen. Dus ik dacht, als ik het dan van karton maak en ik klap steeds een decor uit, dan heb ik wel, kan ik wel een soort spectaculair tussen aanhalingstekens theater maken.
0: Ja.
1: En het is gewoon gebleven. En ik heb elke keer denk ik, de volgende keer ga ik dit proberen of dit. En ik ben er nog niet klaar mee.
0: Nee, ik merk het. En hoe is het voor jou? Want dit is denk ik de eerste keer dan toch, Ilse, dat je speelt met zo'n decor?
2: Ja, zeker.
0: Hoe was dat?
2: Nou, dat is, ook, is? Geweldig. Nou, ook geweldig. Want net op in de auto op weg hier naartoe liet Steef mij zeg maar het filmpje zien van de doorloop die we gisteren hadden gedaan. Dus zeg maar de eerste acte en de tweede acte zijn opgenomen op video. Dus dat liet ik even op de telefoon, liet hij mij dat even zien. En dan zie je voor je ogen hoe dat decor zich letterlijk ontvouwt. En dat ik daar dus aan meehelp om dat te helpen ontvouwen. En bij het publiek die beleving te geven. Ja, dat is echt wel geweldig. En het is natuurlijk ook een hele logistieke exercitie. Want ik heb ook, mijn script staat vol met aanwijzingen als links af, karton pakken, dat stuk pakken, hortensia op, dan hortensia af, jasje meepakken, dan omdraaien, dan inklappen, dan rechts af, Steef helpen met omdraaien, dan zo.
0: Het is echt choreografie voor gevorderden.
2: Ja, het is eigenlijk een logistieke kartonnen.
1: En dan moet je ook nog scènes spelen en zingen, maar dat komt er ook nog bij.
0: Ja, en dat gaat goed. En dan even over de voorstelling, hè, want we moeten terug naar 1868.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Offenbach is de componist van een operette en dat is een fantastisch stuk uit 1868. En

0: Hij heeft een operette gecomponeerd, dus echt een soort hele lichte vorm van opera, over genderverwarring. Dus over een jongen en een meisje waarvan het niet duidelijk is wie is eigenlijk de jongen en wie het meisje. Die zijn verliefd op elkaar. Alle personages daaromheen maken er problemen van, maar hun liefde blijft eigenlijk altijd bestaan. Ook al denken ze op het ene moment dat ze twee meisjes zijn, op het volgende moment twee jongens. En ik kon gewoon eerst niet geloven dat een stuk uit 1868 was. Want die thematiek is iets waar wat heel modern voelt. Of iets waar we het in deze tijd heel erg over hebben. Mm-hmm. En ook iets wat in deze tijd heel erg onder druk staat. Het thema zijn wie je wilt zijn of zijn wie je bent.
1: Yeah.
0: Dus ik vond het zo bijzonder. En het bleek ook nog hele leuke muziek te zijn. Geweldige muziek, geinige personages. En dat stuk heet L'île de Tulipatin. Het eiland Tulipatin. En toen dacht ik, nou, dat klinkt, dat vond ik niet echt lekker bekken. Dus als we daar Tulip Town van maken, en dan hebben we volgens mij al iets.
2: Ja. Ja. Ja, zo is het begonnen.
1: Zo is het begonnen. Ja. En dan vervolgens dan staat er wat. En het is heel grappig, want voordat ik er naartoe ging, dacht ik, ik wist natuurlijk wel waar ik naartoe ging, maar toch kon ik het in mijn hoofd niet echt. En ik dacht, oké, dus er zijn eigenlijk geen genders, maar er zijn wel genders. Het is heel fluïde. Hoe gaat dit? Hoe werkt dit? En gek genoeg, tijdens het hele stuk ben je geen seconde daarmee bezig in je hoofd. Hoe dit werkt, hoe dit kan. Dus dat is heel grappig.
0: Oh, nou, dat is heel fijn
2: om te horen, ja. Want daar hebben we gisteren ook nog lang over gepraat. Want dat willen we ook eigenlijk. Dat die verwarring die wij zelf ook als acteurs ook hebben. Van, wacht, je bent toch een jongen? Nee, sorry, je bent een meisje, maar je speelt... net andersom. Ja, je bent een jongen die een meisje... Maar hoe zat het nou? Wij weten het zelf vaak ook helemaal niet. En dat is eigenlijk ook zo goed eraan.
1: Ja.
2: Omdat het namelijk ook niet uitmaakt... voor de liefde van onze twee hoofdpersonen... Hermosa en Alexis, Thor Brown en Rob Verheijen.
1: Ja, schitterende spelers ook.
2: Ja,
1: echt fantastisch.
2: Echt ontzettend ontroerende scènes. En, ja.
1: Werkt het decor dan ook nog mee als je dat verhaal wil vertellen? Want omdat het decor ervoor zorgt dat je zo erg ook je fantasie gebruikt, denk ik dat je heel snel ook in dat stuk opgaat. Of is dat een bewuste keuze?
0: Ja, ik denk het wel. Ik vind zelf het decor is... het woord zegt eigenlijk alsof het een decoratie is voor iets waar het werkelijk om gaat. Maar ik denk wel dat doordat je letterlijk ziet dat we theater maken, ik geloof er wel in dat daardoor de aandacht van het publiek daar heel erg bij blijft. Het is alsof je een boek leest of een plaatjesboek en het moment dat je naar de volgende bladzij kan omslaan, wat gaat daar gebeuren? Dat gevoel blijft ook in de voorstelling aanwezig. Waardoor, ja, ik hoop dat mensen ook dan, net als wat er met de personage gebeurt, wat gebeurt er met die kartonnen daaromheen? Ja. En soms wordt het echt één geheel. Hè? Dan is het een kostuum, decorstuk of personage. Het loopt in elkaar over. Of de decors zijn echt een onderdeel van de scène. Bijvoorbeeld, we hebben een hele scène waar Alexis en Hermosa door een heggenlabyrinth rennen. Ja, dat is in een soort klassieke romantische film.
2: Ja.
0: En dan moeten wij dus die heggen doen. En die hebben ook nog dubbele lagen. Dus wij rennen rond met kartonnen, waar groot heg 1 op staat. Dus we komen natuurlijk eerst met ons rug naar het publiek op. Dat die dat ook mee kunnen maken, hoe we dat hebben
1: spannend geschreven.
2: Ja, heg 5, heg 4, heg 3. Ja.
1: Het is super spannend. Want ik dacht, wanneer gaat dit fout?
2: Ja. Oh ja. Ja. Oh ja.
0: Dat is ook echt heel ingewikkeld om te doen.
1: Ja.
0: Ja. Dat moet je echt... Dat is...
2: Ja, daar hebben we echt uren op gerepeteerd. Omdat dat ook echt, het moet natuurlijk gewoon... Ik bedoel, nou, ik vind het ook leuk dat je dat zegt, van ook hoop dat het goed gaat. Ja, dat hebben wij natuurlijk achter ook.
1: Ja.
2: Je moet geen fout maken, want dan is het hele effect weg. Zeker omdat er ook verrassingen en cadeaus in zitten, zeg maar, die zich ontvouwen.
1: Dat is zo cool.
2: Dus dat is ook... maar goed, dat vind ik ook heel leuk. En het is een hele andere concentratie ook als acteur. Maar dat vind ik ook zo leuk, want ik hou zo van... als het heel transparant is wat je speelt. Dus dat het publiek eigenlijk gewoon kan meemaken hoe je je transformeert. Dan komen we weer op in t-shirts, want dan zijn we eigenlijk weer de roadies van de punkband die de decorstukken ontvouwen. En dan trek ik mijn jasje weer aan en dan ben ik weer Theodorine. En ik hou zo van dat transparante ook. En dat vindt Steven ook fijn altijd. Ja. Dat het publiek letterlijk ziet hoe wij het met elkaar maken. Je maakt het echt. En met het publiek natuurlijk, maar ook met elkaar.
1: Ja, je ziet hoe het wordt gemaakt.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat echt is inderdaad wat je normaal niet hebt.
2: Ja. Ja,
0: en in alle elementen. Dus je ziet de muziek gemaakt, de decors, maar ook dus inderdaad de spelers. Je ziet ze dat ze een rol vormgeven op het toneel.
1: Ja.
0: En deze spelers zijn er allemaal gewoon. Dat is het crème de la crème op dat gebied. Maar wat over dat je of het mis kan gaan, vind ik ook een heel belangrijk onderdeel. He, het ziet er allemaal niet gelikt uit. Het zwabbert. Je ziet het plakband zitten. Mm-hmm. Je denkt, wanneer gaat het uit elkaar storten? Maar dat is ook het gevoel wat je in een circus hebt. En dat is een hele spannende gevoel om als publiek te hebben, volgens mij, in een circus. Dat je denkt, het is toch niet te geloven, maar dit is op het randje van dat het ook mis kan gaan.
2: Ja.
0: Nou, zullen bij ons kan je niet uit de nok vallen. Maar, nee.
2: Maar je kan iets wel verkeerd neerzetten. Nou
0: ja.
2: Of ja, of het, uit elkaar
0: en het geeft ook niet. Je kan het dan natuurlijk bijsturen.
2: Ja.
0: Maar het is een onderdeel wat je misschien niet zo snel bij een toneelvoorstelling hebt.
1: Nee,
0: want je denkt dat als je daar een bank ziet staan, denk je niet van, kan je daar wel op zitten?
2: Nee.
0: Terwijl bij ons een bed in deze voorstelling klapt uit.
1: Dat,
0: en dan denk je, dan gaat Rob daarop zitten, waar je dan toch even denkt, kan dat wel?
2: Kan
1: ik vind het heel grappig dat je dat zegt. Want ik zag hem langzaam daar naartoe lopen, dacht ik, oh nee, gaat hij dat nou doen?
2: Oh, wat
1: maar
2: leuk.
1: Dat is, het werkt.
2: Nou ja, en dat is bijvoorbeeld dat waar jij het over hebt, dat is het ledikant van Hermosa. Dat is op een bepaalde manier, is dat gemaakt. Jij zegt altijd, natuurkundig kan dit niet. Ja, dat zeg jij toch altijd?
0: Of ja, er zit één vouw in, eigenlijk niet.
2: Die eigenlijk niet kan. Maar toch kan het.
0: Ja.
2: En daar gaat Rob op zitten.
0: Omdat het een beetje kartonfout een beetje mee, dus dan wiskundig is het niet goed.
2: Wiskundig, ja. Kun je nagaan, ik heb er zo weinig verstand
1: het
2: van.
1: Het werkt. We gaan zo verder praten en laten we dan ook wat horen en wat luisteren van Tulip Town, want het is echt, ja, het is fantastisch. Maar dat zometeen. Nu eerst even muziek. The Beach Boys, Good Vibrations.
2: Ah.

0: De Beach Boys. Good Vibrations. Ja, het is ook het jaar van de Beach Boys, zit ik te denken. Dat was dit jaar, toch? Goed. Maakt ook niet uit. We hebben het over opera. En beter gezegd operette. Tulip Town. Binnenkort gaat hij van start 2 september, hè?
1: Dan hebben we de eerste try-out.
0: Laten we heel even luisteren naar een stukje van de klassieke uitvoering van het operette. Dan kunnen we het even vergelijken. Dat is misschien wel leuk.

0: is het nou wat jou zo trekt aan dit?
1: Jeetje, wat moeilijk, ja. Ik denk dat het klinkt als klassieke muziek, maar het heeft niet zoveel zwaarte. Het heeft een soort eenvoud, een luchtigheid. Het heeft iets, ja, misschien moeilijk, maar voor mij heeft het iets rebels, omdat, ja, het doet niet moeilijk over muziek of een beetje dat je denkt, het zijn gewoon akkoordjes die je hoort, zeg maar. En daarom vond ik ook bij dit, toen ik deze muziek hoorde, toen dacht ik, het begint. Ik dacht, ja. Ik was op een tentoonstelling van Vivian Westwood kostuums. Mm. En toen dacht ik, volgens mij moeten we er punk van maken.
0: Dat dacht je direct?
1: Ja, want toen ik was met dit verhaal bezig en toen zag ik die kostuums. En toen ging ik weer eens terug naar die muziek luisteren. En toen belde ik Marijn van Prooijen, arrangeur. Ik zei, Marijn, denk je, en die weet alles van muziek, denk je dat je van Offenbach punk kan maken? En toen zei hij eigenlijk direct, ja hoor. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En je moet punk natuurlijk ook wel een beetje, ja,
0: punk in de brede zin.
1: In brede zin zien. Ja. Maar in ieder geval kan je het anders maken. Kan je het rauwer of kan je die muziek naar het nu halen? Misschien moet je het wel zo opvatten.
0: Ja, we hebben een stukje van jullie gekregen van True Town. Hoe jullie hebben het, nou, hoe jullie het gepunkificeerd hebben.
1: Oké.
0: Is dat het juiste woord? Punkificeerd? Ja, denk het wel.

0: een beeld, hè? Want dit gebeurt live tijdens de voorstelling.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel. En jullie spelen mee.
1: Ja.
0: Dat was een verrassing voor mij ook. Ik zie jullie opeens met allemaal instrumenten zo rondlopen.
1: Dat was ook een grote verrassing voor ons, hoor.
0: Ja, jij hebt een gitaar, heb jij?
1: Nou ja, dat is wel grappig. Kijk, ik speel natuurlijk helemaal geen gitaar en ik speel helemaal geen klarinet. Een beetje vroeger.
0: Ja.
1: Weet je wel, als puber, dat ik drie akkoorden kan. En datzelfde geldt voor de klarinet. Dat heb ik dan ook een heel klein beetje gespeeld. Maar omdat het punk is, en met punk, als je gewoon al drie akkoorden kan, dan is dat heel wat als je dat vol overtuiging en 100% gewoon voluit doet.
0: Ja, voelt me inderdaad.
1: Weet je? Dus wat je net hoort bijvoorbeeld, dat zijn we allemaal. Rob op viool, Daniel op drums, Torp saxofoon, ik dan elektrisch gitaar. Nou ja, we doen maar wat. En Steve gitaar. Maar goed, Steve kan ook echt goed piano spelen, hoor.
0: Zag heel vet uit met die blauwe lampen.
1: Ja, ja. Nou ja, het ziet er in elk geval heel overtuigend uit.
2: Ik heb nog heel erg zo nog niet de toets echt ingedrukt, hoor. Zou ik je alvast eerlijk verklappen. Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen.
0: Nee. Oh.
2: Maar jij dacht dat wel.
0: Ik dacht dat
2: zie je, dus het helpt.
1: Het werkt. Oh, maar,
0: je kan gewoon de playback eigenlijk.
2: Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk wel. Er moest een live band zijn die ons echt het hele stuk door kan begeleiden.
0: Ja.
2: En dat is een combinatie van klassiek en weet je, rock. Dus er zit een gitaar in, maar ook een violist. Maartje is dat nu, Maartje Goes. Die doet de première.
0: Want die vervangt. De violist normaal gesproken, toch?
2: Ja, we hebben Emma van der Schalie en Maartje Goes. En die wisselen elkaar af. Maar omdat we hebben het stuk, de insteek van de voorstelling is, we zijn een punkband die een operette gaat opvoeren. Ja, dus we moeten wel instrumenten in ieder geval vasthouden.
1: Ja.
0: Ja.
2: En we laten ons ook niet kennen. En punk is ook do it yourself. Hè? Dus haal dat instrument wat je als kind speelde toch maar weer eens uit de kast.
1: Ja.
2: En Marijn heeft gewoon gezegd, nou, welke noten kan je? Ja. Stop ik die erin?
1: Ja, zo is het gegaan, ja. En het is ook wat je net ook vertelde over Offenbach, zeker bij deze operette. Het is inderdaad qua akkoorden niet zo moeilijk. Weet je wel? Dus als je inderdaad vijf akkoordjes kan spelen, dan kun je dat gewoon wel spelen.
0: Dan ben je er wel.
1: Als je gewoon wel enigszins muzikaal begaafd bent. Dus,
0: ja.
1: Nou ja, dus het werkt wel.
0: Ik
1: ja.
0: denk dat het komt doordat je opkomt als allereerste met die instrumenten. Jij met een gitaar en jij met een gitaar. En een gitaar is dan eigenlijk een piano-gitaar.
2: Ja, zo'n jaren 80 ding. Ja, zo'n echt ding. Dat zie je ook nooit meer. Nee. Dat heeft niet echt. Dat is niet echt doorgedrongen in de mainstream muziek.
1: Maar ik vind het fantastisch, een gitaar. Ik hou er echt van.
2: Het ziet er heel gaaf uit.
0: Denk je direct, jullie spelen gewoon live.
1: Ja, maar dat doen we ook. Nee, we spelen serieus live, hoor.
0: Jawel.
1: Nee, we spelen echt live, zeker.
2: Maar we waren nog aan het repeteren toen jij gisteren was. Dus ja. Nee, we moeten dat nog een beetje.
1: Maar die overturen speel jij toch wel?
2: Ja, dat doe ik. Ja, dat deed ik wel live. Maar op een gegeven moment wordt het ietsje meer
0: gecompliceerd.
2: Ja, en toen heb ik even. Toen ging ik meer gewoon het bangen.
1: Ja.
2: En net doen alsof.
1: Ja.
2: Maar dat mag niemand weten.
1: Maar dat mag niemand weten.
2: Bij de première doe ik het.
1: Ja, zeker.
0: Wat is nou het gevoel wat jullie hopen waar mensen mee naar buiten gaan? Want kijk, om een voorbeeld te geven. Ik had gisteren. Het was gewoon een beetje een druilige dag. En ik had geen zin in de dag. Het was gewoon zo'n dag. Niet per se dat je ziek bent, maar gewoon meh. Gewoon dat.
1: Ja.
0: En toen kwam ik naar het theater toe. Stad Schouwburg. Haarlem. Uh-huh. En toen kon ik niet naar binnen komen. Want ik dacht. Dus ik wist niet dat het een repetitie was. Dus ik dacht, nou, kom daar. En het was de repetitie. Maar er stond voor de ingang is het een soort gebarricadeerd met stoelen en zo.
1: Ja, er was een openluchtvoorstelling van de Haarlemse Schouwburg bezig. Ja.
0: Nou, dus ik dacht, wat is dit nou? En ik kon de deur niet vinden. En er waren grasmaaiers bezig. En de ellende komt, weet je wel. En op een gegeven moment kwam dan toch de portier. Nou, ik naar binnen. En toen zag ik jullie al spelen. En dacht ik, oh nee, misschien is helemaal fout gaan met de afspraak. Toen zat ik daar. Ik heb 3,5 uur gewoon gekeken, aanschouwd. Doorloop gezien en ik liep naar buiten en ik voelde me fantastisch.
1: Aha.
0: Dus ik dacht, nou wat heerlijk. En thuis was ik heel positief erover. En mijn huisgenoot die helemaal niks heeft met theater. Ook, nou, misschien moeten we dan maar gewoon gaan.
1: Fantastisch.
0: Dus wat is het gevoel wat jullie willen geven?
1: Nou, dit.
2: Nou ja, dit is wel dit. Echt. Dit is wel echt geweldig. Ja,
1: dit wat jij omschrijft. Ja, dat het. Nou ja, ook omdat het een voorstelling is die eigenlijk wel alles in zich draagt, denk ik. Het is een soort totaaltheater. Het is muziektheater, het is comedy, het is operette, het is punk, het is rock. Het is heel ontroerend, het is ook om te lachen.
0: Ik had echt kippenvel op een gegeven moment. Terwijl ik dacht, ik kom hier toch om grappen te krijgen.
1: Ja, maar, nou wat goed. Ja.
0: Maar het werkt wel.
1: Ja, nee, dat is ook de bedoeling, ja.
2: Ja, vind ik ook mooi. Dat proberen we ook. Die operette is natuurlijk het verhaal is in zijn vorm uit 1868 echt een klucht. Maar wij halen daar toch alle momenten uit waarvan we zeggen, nee, maar hier zijn we gewoon menens over. Dit gaat over liefde, echte liefde.
0: Ja.
2: Daar gaan we niet, geen grappen. Dat moet echt romantisch, echt moet je voelen.
1: Ja.
2: Dat is zo geweldig om dat op te zoeken in al die gekte en die... En al die kleuren en al die kostuums.
0: Hoe kan dit uit 68 komen? Hoe heeft Offenbach dit dan in 68 bedacht?
2: Nou, het zijn natuurlijk librettisten hebben dat voor hem geschreven. En ik denk dat, dat het in die tijd in Parijs... Het was een heel kort stuk, hè, het duurde maar een half uurtje of zo, origineel. Was het echt als klucht bedoeld. Want dan kon hij namelijk een man in een jurk op het toneel opvoeren... en een vrouw in een broek. Dat was natuurlijk in die tijd ook... En zag je nooit.
0: Mm-hmm.
2: En dat was al een voor, denk ik, in die tijd een... Ja, dat vond men hilarisch. He, dat was voor hem gewoon... Ja, dat is toch ontzettend grappig. En dan kan ik ze laten wisselen. En,
0: van
2: dus het was
0: humor.
2: Als puur humor. Maar ik denk wel altijd zullen mensen zijn geweest... Natuurlijk in die tijd ook. Die zich misschien wat meer moesten verstoppen. Die dan toch bij zo'n voorstelling, al werd er misschien om gelachen... iets van zichzelf konden herkennen daarin. En misschien toch heel even dat half uurtje een gevoel konden hebben van... hé, het bestaat, ik besta ook. En
0: is dat ook wat jij erin wil verwerken?
2: Dat is wel het hele grote deel wat ik lachen om een man in New York vind. Dat ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Maar wel in het feit, waarom zou dat vreemd zijn? Of waarom, wat is nou eigenlijk dat verschil dan tussen mannen en vrouwen? Moeten we dat eigenlijk wel benoemen? Is er niet veel meer? Hè? Waarom is het allemaal MV? Bestaat er niet veel meer? Of moeten we het niet allemaal loslaten? Dat is een thema wat gewoon in mijn hele leven al heel belangrijk is. En ik vind deze voorstelling is echt een pleidooi... om te zeggen... het maakt allemaal niet uit. Je moet helemaal zelf doen wat jij voelt en een ander... heeft daar niks over te zeggen.
1: Fuck het systeem. Ja.
0: Nou, wel echt, hè? Ja. Ja. Is dat voor jou dan nog... Maakt het dat gecompliceerder als je weet dat dit er nog in zit... om het dan te spelen, Ilse?
1: Nee, juist niet. Nee, want als het vertrekpunt serieus is... zeg maar, dus als het vertrekpunt iets is wat we echt graag willen vertellen met z'n allen... en wat belangrijk is, zeker ook omdat het nu verteld moet worden...
0: Mm-hmm.
1: Er is maar één kant die we op kunnen, dat is vooruit. Als je dat uitdraagt, maar dat zit meer in een soort... in de inhoud die je van binnen voelt als je het toneel opgaat... en dat voel je met z'n allen... dat is dat vuur dat je hebt op toneel. En wat je, anders moet je niet op toneel gaan staan als je niks wil overbrengen.
0: Yeah.
1: Dus het is juist een heel belangrijke inhoud. En dat voelen we ook met z'n allen. En ik ben ervan overtuigd, als je dat helemaal voelt... en als je er 100% voor gaat, dat het publiek dat ook voelt... of in elk geval iets van dat vuur meekrijgt. En daarom ontroerde het jou misschien gisteren al... omdat we daar ook zo 100% met z'n allen iets belangrijks proberen te vertellen. Niet letterlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: We zullen niet letterlijk zeggen, zo moet het. En het wordt nooit moralistisch, dit stuk. Maar...
0: Nou, je begrijpt de boodschap toch tijdens het spelen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ondanks dat heel veel humor in zit. Wat ik me toch afvraag, hè, die kartonnen decoren en zo. Is het nou echt breekbaar of valt dat mee?
2: Eigenlijk gaat het heel erg lang mee. Maar we zijn altijd wel van tevoren nog wat aan het repareren. Maar je moet je voorstellen, karton buigt gewoon. Dus ik vergelijk het altijd met een boek in de kast. Een boek bestaat uit hele dunne papiertjes, maar dat scheurt nooit als het gewoon als boek dicht is.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus die decors gaan gewoon plat de bus in en naar het volgende theater kan niks mee gebeuren.
0: Nee.
2: Ja. En tijdens dat ontvouwen, ja. Maar eigenlijk, ik heb wel eens voorstellingen 100 keer gespeeld met zo die dingen. En dat, ja, een keer een plakbandje er extra bij.
1: Het is ook wel heel erg leuk dat... onze meespelende technici,
0: ja.
1: Geert en Stefan. Die zie je ook gewoon overal de hele tijd met zo'n lijmpistool... of weer met iets repareren. Dus er worden de hele tijd worden nog geknutseld... of er worden nog gele, met nagellak gele dingen op schoenen geschilderd en zo, dat soort dingen. Dus, maar dat vind ik ook zo leuk. Dat is ook onderdeel van die circusfamilie.
0: Het is echt houtje-touwtje, maar tegelijkertijd heel professioneel houtje-touwtje.
1: Ja.
0: Wat leuk is het decor bestaat opnieuw, dus uit werelden van karton eigenlijk. En ik laat even kort een fragment horen uit een eerdere uitzending van Volkspot met Thor Brown. Die was toen te gast bij Helco Span over zijn voorstelling Amphibie. En toen heeft hij wel verteld, nou, ik speel samen met jullie in de punk-operette Tulip Town. En toen zei Thor het volgende. Luister even mee.
3: Hij heeft een bepaalde manier van maken die heel erg over de verbeelding gaat. Omdat hij zo'n kartonnen decors, wat hij allemaal zelf maakt, dat zijn een soort uitklapbare werelden. Van een balzaal tot een tuin, tot koetsen. Tot, dat is waanzinnig, tot een circus wat hij afgelopen jaar heeft gespeeld. Waarin je eigenlijk alle plakranden nog ziet. En het karton zie je er doorheen. En je ziet alles ontstaan op het podium.
4: En toch zit je in een paleis.
3: En toch zit je, waan je je zo in zijn wereld. En hij doet dat met zoveel liefde en oprechtheid en passie voor het theater. Dat vind ik heel inspirerend om te zien.
0: Ja, wat vind je ervan? Oh.
2: Nou, dit vind ik echt geweldig.
1: Ja.
2: Nou, hij omschrijft dat wel echt heel erg mooi.
0: Accuraat ook.
2: Ja, geweldig. Ik vind het fantastisch.
0: Hoe voelt het voor jou om erin te leven?
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ik ervaar wel een beetje hetzelfde als wat Thor zegt, hoor. Dat het inderdaad, je ziet het gewoon. Ja, je ziet het voor je ogen gebeuren. De meest prachtige dingen ontvouwen zich letterlijk.
0: Ja.
1: En ik heb een begin gehad dat ik het ook bijna niet aandurfde te raken. Omdat ik gewoon denk, ja, ik raak nu iets heel kostbaars, iets heel moois aan. Durf ik het? Maar inmiddels ben ik ook gewoon hup in die coulissen.
0: Ja, want ik zie uitzetten. Jullie het echt oppakken, smijten. Ja, het gaat zo hard, die kneden.
1: Maar ik vind het gewoon vooral zo mooi. En het is gewoon zo ontzettend, inderdaad, met liefde gemaakt. En het is zo fantasierijk. En je treedt even in het hoofd van Steve de Jong in de voorstelling, weet je wel. En daar maak ik dan onderdeel van uit. En dat vind ik echt elke dag nog een heel groot feest om daarin te staan.
0: Ja, ik zie het aan je. Je bent ook helemaal. Die vibe proef je bij jullie allemaal, heb ik het idee. Dat jullie het echt. Nou, het moet nog beginnen, maar.
1: Ja. Hè,
2: maar het leuke is, we maken het. Kijk, ik begin wel met het idee. We hebben dit echt met elkaar gemaakt. En alle scènes, ideeën, ook het verhaal, het script is nog helemaal tijdens het repeteren ontstaan. Omdat iedereen met ideeën komt en samen bedenken van, oh, we kunnen die kant op. En bij deze vormgeving is ook niet iets dat je zegt, dat moet maanden van tevoren ontworpen en dan uitgevoerd en dan komt dat erbij. Hier kun je ook zeggen van, wacht, maar kunnen we in deze scène niet dat dan. En dan heeft iemand een idee. Dat bijvoorbeeld dat we hier toch door heggen lopen. En toen zijn we gewoon die heggen nog gaan maken tijdens het repetitieproces. Je maakt met elkaar, je inspireert elkaar.
0: Waardoor het van iedereen waardoor eigenlijk een beetje wordt.
2: Ja, en dan dat.
1: Vandaag nog toch? Vanmiddag in de studio is Geert nog dingen aan het maken voor de aankomende week. Omdat we dat afgelopen week verzonnen.
2: Ja, dus dat moet. En dat is leuk. Dan blijft het ook levend. En dan heb je echt het gevoel inderdaad dat je als een circusfamilie met z'n allen iets aan het maken bent waar we allemaal met de neus dezelfde kant op en hetzelfde vuur
0: dragen en delen.
2: Daar staan als het doek omhoog gaat.
0: We praten straks verder, want er is nog genoeg te bespreken. Maar eerst even muziek. Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale.

0: Ja, de gast die geen volspot zijn, terwijl je de volgens nog hoort, zijn steeds de jong. Sorry, ja, ik hoorde het weer. Tune Up Town, punk over retten. Ja, wat grappig is, ik wist dat niet. Maar ik begrijp natuurlijk voorop wie er komen enzovoort. En ik ken jullie wel, maar dan toch ook minder goed dan dat je denkt. En waar ik nu achter kwam, Ilse, is dat ik jou stiekem dus al heel lang ken, maar eigenlijk niet, van Winks. Ja.
1: Ah, nou. Winx Club. Ja. Icy sprak ik in.
0: Ja, ja. Spectaculair. Dus ik heb vanochtend een stukje gekeken.
1: Wat grappig.
0: Ja, het is echt vreselijk om te kijken nu hoor, maar het is wel leuk.
1: Dus jij keek als kind daarnaar.
0: Ik keek als kind naar Winx.
1: En dan hoorde je mijn stem als Icy. Oh, wat grappig, ja.
0: Maar met de kennis van nu kan ik het toch niet terug horen. Dus dat is, ik snap het niet zo goed, maar cool.
1: Wat grappig. Ja, dat heb ik heel veel gedaan. Altijd tekenfilms ingesproken, ja.
0: Ja, nou, ik wil het nog even kwijt.
1: Ja, wat leuk.
0: Hebben dat ook afgetikt.
1: Ja,
0: ik vroeg tijdens het nummer, maar wat gebeurt er nou? Hè? Want jullie gaan 2 september gaan jullie op. Stel, gedurende de hele reeks wordt iemand ziek. Het is wel gebouwd rond jullie. Dus hoe werkt dit?
1: Ja, dat is echt wel. Dat maakt dit vak ook echt heel anders dan andere beroepen. Dat je gaat gewoon altijd op. Ik ben wel eens ook zwanger, bijvoorbeeld. Dat ik zwanger was en dat ik zo misselijk was. En dat ik toch opging en dat ik in de coulissen stond een emmer. En dan ging ik kotsen en dan ging ik weer op. En dat doe je gewoon.
0: Het moet gewoon.
1: Ja, en gewoon met heel veel paracetamol. En ik weet niet of het gezond is, maar er zijn echt wel eens doodzieke acteurs. Toch met keelontsteking ook. En dan krijg je zo'n prik en dan ga je toch weer zingen. En ja.
0: Oh.
1: Ja, dat is ook niet gezond natuurlijk. Maar goed, ja, er zijn geen understudies. Daar is natuurlijk gewoon helemaal geen geld voor. Dus
0: je gaat gewoon iets moois of zo.
1: Je moet gewoon zorgen. Je moet gewoon goed eten en goed slapen.
0: Is dat iets wat jullie doen? Want gisteren sprak ik natuurlijk met de mensen die om jullie heen, hè, in die circusfamilie zitten. En die zeiden wel, jullie maken gigantisch lange dagen. Die zijn alleen maar bezig. In die 3,5 uur, ik ben 3 keer naar de wc gegaan. Water gedronken. Ik heb voor mijn gevoel, jullie stonden gewoon de hele tijd daar te werken.
1: Ja.
0: Dan schep je er nog een luchtje buiten.
2: In dit soort dagen, dan zie je echt geen daglicht.
1: Nee.
2: Dat is soms wel een beetje. Ik denk, er is ook nog een wereld buiten.
1: Ja.
2: Maar ja, je bent iets aan het maken, dus je zit er gewoon helemaal in met elkaar.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel vermoeiende dagen. Maar het gekke is altijd dat ook zo'n doorloop, je krijgt er ook weer toch energie van. Het is iets heel vreemds van dat spelen en van theater. En zeker als er straks nog publiek zit. Dat is ook altijd, heeft ook altijd een soort. Het is ook een accu die leegloopt en tegelijkertijd wordt volgeladen.
1: Ja, je krijgt ook heel veel adrenaline stoten.
0: Door te doen, ja.
1: Ja, door te doen. En zeker met het publiek ook. Omdat die wisselwerking is echt wel fantastisch. Dat je voelt, dat je soms echt kan voelen tijdens voorstelling, dat je één adem bent met het publiek.
0: Mm-hmm.
1: Dat je op hetzelfde moment ontroerd raakt. Dat je op hetzelfde moment lacht. Dat is echt wel geweldig. Dat maakt theater heel anders dan televisie bijvoorbeeld. Dat is echt de magie van theater, wat geweldig is. Dat je het echt samen meemaakt.
0: Grappig, dit stond ook in een artikel wat ik had gelezen van Thor bij, wat is het? Parool of Volkskrant, zoiets ergens. Zegt hij exact dit, tussen theater en televisie.
1: Echt, ja.
0: Jullie zeiden dat jullie nog steeds bezig zijn met ontwikkelen. Sterker nog, vandaag zelfs nog. Wanneer stopt dit? Wanneer is het af?
2: Nou, we gaan nog echt wel een paar dagen lekker werken. Ik denk pas bij de première is het af. Maar we gaan natuurlijk met z'n allen op tournee. Dus er gaan allemaal nog dingen ontstaan in die voorstelling.
1: Ja.
2: Dat weet ik nu al.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Je komt ook altijd dat je na een paar weken opeens zegt, hè, dit is echt, klopt eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Dat ik hier dit zeg.
1: Ja.
2: Moet ik niet dat? Oh ja.
1: Ja, dat is echt beter.
2: Ja.
1: En wat je ook altijd meemaakt na een paar weken, is dat je denkt, ja, dat was veel leuker. Waarom werkt het nu niet meer? Dat komt ook omdat je het altijd veel te veel bij gaat doen. Of veel te veel tijd neemt ineens. Of dingen veel te snel doet. Dat is natuurlijk een levend ding. En ook met het publiek, het verandert. Elke avond is echt een andere voorstelling.
0: De kans is levensgroot dat als ik de eerste voorstelling zie en de laatste, dat het
1: anders is. Ja. Ja.
0: En jij bedenkt het. Daarna gaan jullie samen het bedenken, om het mij even zo te noemen. En uitvoeren, creëren. Is het nog lastig? Want het zit in je hoofd. Vervolgens gaan andere mensen met die gedachten in je hoofd spelen. En er ontstaat wat. Maar dan is het niet meer helemaal van jou natuurlijk. Vind je, is dat lastig?
2: Nee, dat is juist heerlijk.
0: Ja?
2: Vind ik dat. Want de dingen die ik gewoon in mijn hoofd, die ik voor me heb gezien, daar zorg ik wel van dat die er zijn. En juist al die ruimte daaromheen vind ik juist heel fijn dat te laten ontstaan. Kijk, uiteindelijk moet iemand kiezen, als we verschillende vormen voor een scène hebben, welke kant het op gaat.
0: De knoop doorhakken.
2: Maar eigenlijk gaat dat heel ja, heel erg natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar nee, ja, dat is...
0: Want ik zag jullie nog een beetje dingen aanpassen voor de doorloop. Hè? Ik vond het zo grappig, want jij stond daar, Steve, met een boek. Groot wit boek, soort van met bladzijden en van scène naar scène en zo. En jullie waren dan aan het luisteren. En jij was, Ilse was dan weer wat aan het veranderen ondertussen. Onder begeleiding van Steve dan weer. En je creëerde wat. En op een gegeven moment zag ik iedereen zo een kant op lopen. En iedereen was bezig. En toen hoorde ik jou zeggen, maar waar is nou iedereen? Dat vond ik zo hilarisch.
2: Ja. Nee, opeens was iedereen de weg. En toen dacht ik, maar we waren wel klaar. Maar dat is, ja. Dat, ja, dat klopt. Ja, ik ben
1: gingen we even wat drinken, denk ik.
2: Ja,
0: en voorbereiden en het kostuums aan doen en zo. Ik vond het echt heerlijk om te zien. Ja. Iedereen is wel heel gefocust bezig en luistert heel goed.
2: Ja, en het is gewoon een hele... De manier van werken, dat zit... Ook bij mij en grootste mislepen tussen de stichting die ik samen met Ina heb. Dat is hoe wij werken. Dus dat is niet zo, nou, er zit iemand in de zaal met een microfoontje en komt nu eens van links op. Nee, het is heen en weer rennen. Ja. En dan komt er iemand van het geluid. Oh ja, dat moeten we ook nog even zo doen. Nou, dan doen we het zo. Het heeft een soort, ja. En dat is de enige manier hoe, dat vind ik de prettigste manier om in te creëren.
0: Even over de toekomst, want het einde van het uur nadert. Even over de toekomst, want dat moeten we ook bespreken. Los van deze voorstelling, Ilse, ben je ook nog bezig met nieuw seizoen, hè? Van Voetbalmoeders?
1: Voetbalouders.
0: Voetbalouders, sorry. Ja. Voetbalmoeders, ik zie jou. Nou, ga ik toch in die genderrollen zitten.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja. Maakt niet uit.
0: Wanneer? Hoe zit het?
1: Voetbalouders, ja, ik ben nu nog bezig met de montage. En dan moet nog de muziek allemaal gedaan worden. En de mix en de color grading en dat soort dingen. Maar in 2027 komt er op de buis. Waarschijnlijk, mag ik dat dan zeggen?
0: Ja.
1: Nou, als ik zeg april, dan stoot ik niemand voor het hoofd.
0: Oké, leuk. En ja. Op Netflix ook.
1: Netflix, ja.
0: Ja, precies. Netflix, de grote rode N.
1: Ja. ja.
0: En Steve, toekomstplannen na? Julipta?
2: Ja, hierna ga ik bij Opera Zuid in Maastricht een operette regisseren. Daar speel ik niet in mee.
0: Vrouw Luna? Is
2: Vrouw dat? Luna, ja. Ja. Het is ook weer zo'n 19e-eeuwse operette over een groep mensen die een ruimteschip bouwen om het mannetje in de maan te ontmoeten. En dat blijkt een vrouw.
1: Ah,
2: dus ik zit wel grappig. Weer in een beetje hetzelfde thema.
0: Ja, ik merk een bepaald thema. Ja. Leuk, wat fijn dat jullie hier te gast waren in Volspot. Ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling. Ik ga hem wel nog een keer bekijken, want ik heb dus tot de tweede acte gezien. Zeg ik het goed?
1: Ja.
0: En er zijn er drie.
1: Ja, het zijn er drie. Ja.
2: Hoe loopt dit af?
1: Ja,
0: het was een hele grote cliffhanger. Ik kan daar heel slecht tegen. Ja.
1: Ja.
0: 2 september gaan jullie van start in de stad Schouwburg-Haarlem. En daarna door het hele land tot 8 november.
1: Yes.
0: Tulip Town, de punk operette. Ga hem dus kijken.
1: 15 november, volgens mij zelfs.
0: 15 november?
1: Ja, november volgens mij.
0: Nog een week erachteraan geplakt?
1: Nog een week erachteraan.
0: Het blijft maar ontwikkelen. Ja. goed, Tulip Town, ga dus luisteren. En dan, traditiegetrouw, sluiten we Volspot af met een songfestival gerelateerd nummer. Nu wil toeval dat ik bezig was met andere werkzaamheden toen ik opeens op een Eurovisie Songfestival optreden stuitte. Stond niet bij wie het was, welk land het was. Het enige wat erbij geschreven was stel je voor dat je het meest aanstekelijke liedje uit de muziekgeschiedenis hebt en toch de Eurovisie van 1993 verliest. Enig idee wie ik bedoel?
1: Ik ben een enorme songfestivalliefhebber. Toen was ik 18, even denken. Meest aanstekelijk en je verliest het? Ja, god, nee, ik weet het niet.
0: Nee, als ik zeg Better the Devil You Know?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dan gaan we het luisteren. Helco had het geweten, denk ik.
1: Oh ja, oké.

0: Better the Devil You Know, Sonia. Ja, heel eerlijk gezegd, ik vond het korte fragment leuker dan het hele fragment. Maar goed, nou weten we dat ook weer. Goed, morgen zijn we er weer met Volgspot. Vanaf 6 uur tot 8. En dan is onder andere de gespot door Diede met nieuwe muziek. Deze zomer uitgebracht. Zometeen zit hier Joeri van de Geest met de muzikale fruitmand. En ik ben morgen om 12 uur ook weer terug met vakantieadres. Nou, geniet ervan. Fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn opnieuw mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse dorp Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen botste een touringcar met Duitse scholieren door nog onbekende oorzaak op een bestelbusje. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Ook AZ en Go Ahead Eagles troffen elkaar vanavond. AZ rekende in eigen huis af met de ploeg uit Deventer. AZ is nog altijd foutloos in de eredivisie en won met 5-2. Het weer. Vanavond is het wisselvallig. Mogelijk komen zware windstoten voor. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

of every earthly plan, there'd be none to man.

0: his own to set up his throne. When he returns.
1: Bob Dylan en When He Returns, 1979. Daarop staat het album waar dit lied op staat. When He Returns, op het album Slow Train Coming. En hij verraste daar vriend en vijand mee, want er stonden geen protestliederen op, maar liederen over Jezus. En dit lied, When He Returns, was ook een bijzonder verhaal, want hij was eigenlijk helemaal niet van plan om het zelf te gaan zingen. Maar er zat een pianist bij zijn optreden. Die zat op de achtergrond wat te spelen. Gewoon een beetje als een oefening voor de zangers en de zangeressen. Maar dat spontane stukje piano vond Bob Dylan zo mooi dat hij 's nachts thuis zijn eigen zang er nog een keertje omheen studeerde. En nou ja, zo werd het toch nog een beetje zijn lied. Bob Dylan en die ene piano over de dag dat Jezus terugkomt. When He Returns. Ja, en zo is er alweer een week voorbij en staan we weer een nieuw weekend van de muzikale fruitmand, wat op het punt van beginnen staat, de nieuwe fruitmand, om gevuld te worden. Dank aan iedereen die de afgelopen dagen ook via de website al een verzoek heeft ingediend. Daarvoor kun je terecht op nplradio5.nl/de-muzikale-fruitmand. Maar de kans die bestaat ook dat je denkt, nou, ik vind het veel leuker om dat live te doen. Dan sta ik vanavond voor je klaar om het verzoek op te nemen. En je kunt bellen naar 0800 30555 of een berichtje sturen met de NPO Luister app. En dan moet je denken aan psalmen, gezangen, andere liederen. Meer dan welkom, want de muzikale fruitmand van de EO is er nog tot 11 uur vanavond. Dus mooi om het samen te vullen. 0800 30555 of gebruik de NPO Luister app. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Ja, zo begint vers 10 van Psalm 68. Het is het eerste verzoek van vanavond en bestemd voor Wim en Co. Brechtman uit Woerdense Verlaat. Hun dochter Susanna die vraagt het aan namens de kinderen en de kleinkinderen. Want Wim en Co. die zijn 64 jaar getrouwd. Van harte met die trouwdag. Dat zeggen de kinderen en de kleinkinderen. En wat zijn ze dankbaar dat ze dit samen met jullie mogen beleven. Psalm 68, vers 10 wordt vanavond gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stereo.

Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

Het zijn de vragen die je misschien zelf ook wel eens hebt. Hoe zou het zijn in de hemel? Irma die schreef dit lied samen met Wim Rehbergen. En ja, ze zegt er zelf iets moois over. Als ze hoorde dat iemand al was overleden en ja, dat mensen dan zeiden hij is in de hemel of we zien elkaar daar weer, dan vond ze dat zo'n hoopvol vooruitzicht. En tegelijk wordt ze er soms een beetje bang van, want ja, ze weet ook niet hoe het zal zijn. In ieder geval heeft ze de hoop op twee armen die haar zometeen opwachten. En daar schreef ze dit lied over. In de hemel. Ja, het is niet de enige keer dat Irma die vanavond voorbij komt. Zometeen nog een aanbeveling. Een aanbeveling namens een van onze muzikale vrienden van de muzikale fruitmond. Zometeen hoor je er meer over. Maar, ja, eerst een ander verzoeklied. Want dit is de muzikale fruitmand van de EO. Al sinds 1971 de plek op de radio waar je een lied kunt aanvragen voor iemand die je lief is. Voor wie een steuntje kan gebruiken. Of juist een lied aanvragen om dankbaar voor te zijn. Dat is precies wat Gerda de Groot wil doen met het volgende verzoek. Want ze biedt dit lied aan als een bemoediging aan iedereen die luistert. Nou, misschien ben jij dat wel. Raakt juist dit liedje al vanavond. Want het is een vertaling van de bekende Be still my soul. Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je. Dat zijn de woorden die Lef zingt op dit lied. Stil maar mijn ziel. Het wordt je aangeboden door Gerda de Groot.

0: Take Cash and Believe in Him. Ja, van het geloof van Johnny Cash weten niet heel veel mensen eigenlijk af. Althans, ik krijg soms wel eens verbaasde reacties. Johnny Cash, heeft hij dan ook gospels gemaakt? Nou, zeker. En ja, hij noemde zichzelf namelijk de grootste zondaar van allemaal. Maar hij zei er meteen achteraan dat zijn geloof in God altijd de vaste rots onder zijn voeten was. Hij kende zo wat elk gezang, elke gospel uit zijn hoofd. En ik vond het mooi om te zien. In 1990, in die achter de microfoon zitten, heeft hij het hele complete Nieuwe Testament hardop voorgelezen. Van begin tot eind. En ik zal het even op te zoeken op internet. Daar kun je alles terugluisteren. Hier bijvoorbeeld Johannes 3 leest hij dan voor.
1: Life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
0: Ja, zomaar een tekst uit de Bijbel die hij dan voorleest. Maar dat heeft hij dus met het hele Nieuwe Testament gedaan. 19 uur is hij daarmee bezig geweest. Dat staat allemaal op YouTube, dus je kan het allemaal voorgelezen laten worden door Johnny Cash himself. Zometeen in de Muzikale Fruitman bel ik met Arjan van der Bijgaard. Hij is muziekuitgever. Elke week beveelt hij zo'n muzikale vriend van de Fruitman een lied van harte aan. En vanavond is er dus Arjan. Maar eerst ben je nog even aan de beurt. Want heb je nou een lied dat je vanavond graag wil horen? Voor jezelf of voor iemand anders, dan hoor ik het graag. Je mag bellen 0800 30555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Vertel even voor wie het is, welk liedje mooi vindt en dan zorgen wij voor de rest. Zoals mevrouw Vat die vanavond heeft gebeld. En ze vraagt een lied aan voor zichzelf met haar man in gedachten. Hij vond het volgende lied zo mooi. 8 jaar geleden is hij overleden en dit lied brengt haar weer even dichterbij. Dus voor u, mevrouw Vat, er is een God die je hoort.

0: christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden. En er is een God die hoort.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik met een muzikale vriend van de Fruitmand voor een lied dat van harte kan worden aanbevolen. En vanavond bel ik met muziekuitgever Arjan van der Bijgaard van muziekuitgeverij Eco Vata. Goedenavond, Arjan.
2: Goedenavond, Jury.
0: Ja, je hebt een artiest die vanavond ook al eerder klonk in de muzikale Fruitmand. Want, op aanvraag. En ik kreeg nog een berichtje binnen van Seeds. Die zegt, nou, ik haal van Irma die 9 oktober. Dan komt ze in Franeker in de Martinikerk met haar programma De Vlieger en De Vanger. We hopen dan weer op een uitverkochte kerk. Maar ja, ze is populair, hè? Heel veel mensen die willen haar graag live zien.
2: Ja, absoluut. Het is een hele goede zangeres en ze maakt hele mooie liedjes. De afgelopen jaren ook. En die hebben echt veel impact. En het liedje wat ik voor vanavond heb uitgekozen, dat is een bewerking van een heel bekend gebed. Ik zal het even voorlezen. Ik denk dat veel luisteraars dit herkennen.
0: Ja.
2: God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen. En wijsheid om het verschil hiertussen te zien. En dat is een heel wijs gebed. Dat getuigt van overgave aan God en van een verlangend hart om dagelijks te leren van de Heer Jezus. Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen, leert van mij. Er zijn ook heel veel teksten in de Bijbel die aangeven dat God ons rust, kracht en wijsheid wil geven aan hen die hem daarom bidden. Ik wil je daar één voorbeeldje van geven, een kort vers uit Jacobus. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En Irma die heeft dus van dat bekende gebed een prachtige bewerking gemaakt. Heeft ze samen gedaan met Wim Rehbergen ook. En ik vond het, toen ik het hoorde, ik vond het een prachtig lied ook om te draaien in de muzikale Fruitmand.
0: Nou, bij deze, hij begint ook mooi met een instrumentaal. En de tekst ook een aandachtspuntje voor de komende paar minuten. Dankjewel Arjan en tot over 2 weken weer.
2: Graag tot horens.

Bij deze van harte aanbevolen door Arjan van den Bijgaard. Gebed om kalmten van Irma Die. Jan en Thea van der Steen die vragen het volgende lied aan voor Joke en Leen Meiboom, die morgen 55 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dat mooie jubileum, laten ze weten. En ja, dit lied heeft nog een extra tintje, want Leen die zingt zelf op het koor. Voor jullie samen, grote God, wij loven u. Ik hoop dat je mee kunt zingen, Leen. Dit is de samenzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

Voor eeuwig ben ik dankbaar. Het is de opwekkingband die hier klinkt op deze zaterdagavond van NPO Radio 5. Waar je luistert naar de muzikale fruitmand. Ja, dankbaarheid. We blijven daar nog even in hangen. Kan geen kwaad, denk ik zo. Want mevrouw Snel uit Schiedam die vraagt een lied aan voor alle luisteraars, omdat ze zo dankbaar is, zegt ze. Dat ze kan lezen zonder bril en horen zonder gehoorapparaat. En dit lied mag wat haar betreft een bemoediging zijn voor iedereen. Want wat er ook aan de hand is, er is altijd ook heel veel ondankbaar voor te zijn. Dus, één lied dat daar mooi op aansluit, Tel uw zegeningen. En het wordt vanavond gezongen door het christelijk mannenkoor Lelystad.

christelijk mannenkoor Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol. En tel uw zegeningen. Nou, dat is al mooi, mevrouw Snel. Om dat zo als bemoediging mee te geven in de muzikale fruitmand. Dan een aanvraag van Peter en Harmke Dekkers. Ze vragen een lied aan voor zichzelf, want vandaag is een dag om niet te vergeten. Ze zijn verhuisd van Hoofddorp naar het mooie Ede. En nu Peter met pensioen is, hopen ze daar nog lang en gelukkig te wonen. Met dit lied vragen ze Godzegen over hun nieuwe huis. Nou, mooiere plek dan Ede, dat is haast niet bedenken, denk ik. Dus dat komt vast helemaal goed. Voor jullie, lied 542, God roept de mensen om weg te gaan.

voor jullie samen op de eerste avond in het nieuwe huis. Lied 542, God roept de mens op weg te gaan. Je vindt het terug in het liedboek. Dan vraagt Sabrina Alita voor haar vader en moeder. Ze houdt ontzettend veel van ze en ja, waar ze ook heen gaat in het leven. Haar ouders die staan altijd achter haar. Dus voor jullie, pa en ma, laat ze weten, is dit Avondzang, gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Het christelijk mannenkoor Eiland Urk en de avondzang. Ja, die avond is al gevallen hier op NPO Radio 5. De muzikale fruitband is nog tot 11 uur te horen. En ik heb echt nog heel wat mooie verzoekjes klaarstaan. Dus gegarandeerd hele mooie muziek die zometeen na het NOS Journaal van 10 uur voorbij komt. Zo is er een lied aangevraagd voor jou, Claudia de Waard. Dus blijf luisteren, dan hoor je zometeen wie dat heeft gedaan en welk lied daarbij hoort. En als je nou zelf denkt, ik heb ook nog een mooie verzoek, bel dan naar de studio of stuur een bericht met de NPO Luister-app.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien, ook meer wind, met mogelijk windstoten. Morgen wolken en zon, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Uit de bundel van Opwekking, waar inmiddels meer dan 900 liederen tussen staan. Dus ja, zo nu dan hoor ik ook een lied voorbij komen dat ik denk, oh ja, die bestond ook nog. En dit is er zo een. Prijs de Heer van de Opwekking Band. Een hele goedenavond en van harte welkom bij deze muzikale vrijmand, waar jij en ik toch een beetje reisgenoten met elkaar zijn die optrekken door het weekend heen, van lied naar lied, verhaal naar verhaal. En die reis die hoef je dus niet alleen te maken. Dat is het mooiste van dit programma, dat je een stukje meeloopt met mij, maar ook met alle andere luisteraars. Als er een lied is dat ik vanavond voor je mag draaien, dan mag je dat doorgeven door te bellen naar 0800 30555. Als je zelf nog een mooie toevoeging hebt, altijd fijn om naar iemand anders in het zonnetje te zetten. Of gewoon om een lied te horen dat je aan het hart gaat. Dus de telefoon, die kun je gebruiken. En je mag ook een appje sturen met de NPO Luisterapp als je een verzoeklied hebt. Het lieve Arjan, dat je er vanavond aan denkt. Arjan Langelaar, je vraagt een lied aan voor Claudia de Waard uit Alphen aan de Rijn. Je laat weten dat jullie af en toe contact hebben via WhatsApp en dat je daar dankbaar voor bent. En nu vraag je dus een lied voor haar aan. Dus voor jou, Claudia, ligt dat met uw paarlenpoorten? Op aanvraag van Arjan. En dit is de uitvoerder van Joke Buijs.

0: Joke Buijs en Lichtstad met uw paarlenpoorten. Arjan Langelaar vraagt daarvoor Claudia de Waard.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Christophe, goedenavond.
2: Goedenavond meneer Van der Geest.
0: Volgens mij heb je een ontzettend lieve bonusmoeder.
2: Dat klopt, ja.
0: En dat is Ellie.
2: Dat is Ellie, Ellie is uit Udenhout, dat klopt. Ja.
0: En ik heb begrepen, sinds corona hebben jullie heel veel contact met elkaar gekregen. Kun je vertellen hoe die bijzondere band tussen jullie is ontstaan?
2: Nou, we zaten al sinds 2014 samen op een koor. En in coronatijd moest helaas dat koor natuurlijk ook al zijn optredens en repetities beëindigen. En toen is zij begonnen mij te bellen. En enige tijd daarna werd het gewoon ook wederzijds. En toen corona weer wat was verminderd, toen zijn we elkaar ook regelmatig gaan opzoeken.
0: Ja.
2: En die band die is gelukkig gebleven en ze heeft me enorm geholpen.
0: Ja, ja. En jullie hebben nu dus veel contact. En die gesprekken, waar praten jullie zo al met elkaar over?
2: Heel veel over het verleden, hoe het in hun familie eraan toe ging. Een familie met 11 kinderen. En hoe het er met mij aan toe is gegaan met maar één kind in het gezin. En hoe helaas sinds 2000 de band met mijn natuurlijke ouders was. Die was zeker niet best. En vooral niet met mijn moeder. Nee. En dat kwam, ik heb volgens mijn moeder de verkeerde vriendin gekozen. Zij vond dat me niks. Als het aan mijn moeder had gelegen, had ik ook altijd vrijgezel moeten blijven. Had ik geen vriendin mogen hebben. Hmm. En mijn moeder die heeft ook het geloof helemaal aan de kant gezet. Daar wilde ze niets meer van weten. En ja, omdat het zo moeilijk voor me was, heb ik juist in het geloof steeds meer steun gezocht en ook gevonden.
0: Ja, en jullie steunen elkaar dus ook in het geloof?
2: Dat doen we ook, ja.
0: Ja, ja. Ja. En via de muzikale fruitman, nou, speelt natuurlijk de muziek een belangrijke rol. En je vraagt nu een lied aan, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien.
2: Dat klopt,
0: voor
2: ja.
0: Ellie dus. En nou ja, als Ellie nu luistert, wat zou je haar met dit lied vooral willen zeggen?
2: Goedenavond, bonusmama Ellie. Ik wilde je dus een lied aanreiken. Eens wanneer ik mijn heiland zal zien. En dat doe ik omdat ik waanzinnig van je hou. Eigenlijk nog meer dan van mijn natuurlijke moeder. Omdat je sinds corona zoveel voor me hebt gedaan. We mogen heel vaak bij elkaar komen. Ik krijg altijd hulp met, zij het maar kleine dingen. Met koffie inschenken of wat dan ook. En dat waardeer ik enorm.
0: Bij deze. Het grootgemeentekoor Stadskanaal. Jullie zingen allebei, dus doe dat maar mee uit volle borst. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien.

Het grootgemeend koor Stadskanaal. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Nou, mooi Christophe dat je daarvoor voor Ellie. Dan, ja, een band. Je hoort het niet zo vaak in de muzikale fruitmond voorbij komen. Toch is het een van de grootste namen van dit moment in de christelijke muziek. Een band uit Amerika, ze heette de Casting Crowns. En die band die begon vanuit het jongerenwerk in de kerk. Healer, dat is een van hun bekendste liederen over God als degene die geneest. Ook degene die je vasthoudt als je het zelf niet meer weet. Het komt op verzoek van Antje Klaas uit Eindhoven alsnog in deze fruitmand terecht. En ze vraagt dit lied graag aan voor zichzelf. En ze hoopt dat zij er net zo van zal genieten als zij dat doet. Dus, voor jou Antje en voor iedereen die het kan gebruiken. Healer van Casting Crowns.

Dankjewel Antje voor het aanvragen van de Kessing Crowns and Healer. Only Jesus is the healer. Wim Pleunen uit Sint-Anneland die vraagt het volgende lied aan met zijn vrouw Lia in gedachten. Op 17 mei 2025 is ze overleden. En dit lied dat klonk tijdens haar uitvaart. En die uitvaart had ze notabene helemaal zelf uitgeschreven en voorbereid. Alles lag helemaal klaar, ze hoefde zelf niets meer te doen. En dat, zegt Wim, dat typeerde haar helemaal. Ze was 25 jaar voorzitter van het gemengde koor. Een doorzetter, een bijzondere vrouw. En vooral iemand die gelooft in wat dit lied bezingt. Een toekomst vol van hoop. Speciaal voor jou, Wim, met Lia in gedachten, is dit Selah.

De muzikale fruitmand met muziek van Cela. Een toekomst vol van hoop. Maarten die heeft ook contact opgenomen met de fruitmand en vraagt Lita met zijn moeder in gedachten. 2 weken geleden is ze overleden op 85-jarige leeftijd. En tijdens het mooie afscheid klonk het Ave Maria. Want de heilige Maria betekende alles voor haar, laat Maarten weten. En dat lied zou Maarten graag nog eens een keer horen. Nou, voor jou en ter nagedachtenis aan je moeder Maarten is hier het Ave Maria, gezongen door Celtic Woman.

Ave Maria, Celtic Women. Ja, voor veel mensen loopt de vakantietijd juist ten einde. De scholen die beginnen maandag weer. En ook de zomer die loopt bijna ten einde. Maar voor Gisela begint die net, want vandaag is haar eerste vakantiedag. En ze geniet ervan op de camping in Nijverdal, laat ze weten. En daarom telt ze haar zegeningen. Het lied dat erbij past, 10.000 redenen om dankbaar te zijn. Ja, die klinkt vanavond in deze fruitmand. En ja, er is nog iets moois op komst, want volgend weekend zijn zij en haar man 42 jaar getrouwd. Samen mogen genieten, schrijft ze. En ze beseft goed dat het niet voor iedereen is weggelegd. En daarom ook in het bijzonder dit lied. De 10.000 redenen tot dankbaarheid. Gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Zonneberg.

Mooi begin zo van deze vakantie voor jullie. De 10.000 redenen tot dankbaarheid, Gisela en je man. Volgend weekend, ja, wellicht kun je gewoon nog een lied aanvragen hoor. Omdat jullie dan 42 jaar getrouwd zijn. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je ook verzoeken indienen. Niet voor deze uitzending, maar voor de uitzendingen van komend weekend en de weekenden daarna. Ja, in de NPO Luisterapp is het gezellig druk. Een berichtje van Rini en Gerrit. Ze zijn net thuis uit de kerk, schrijven dat er vanavond nog wat gedaan moest worden. Want morgen dan nemen ze afscheid van hun predikant. Maar nu schrijven ze, gaan ze even lekker rustig zitten en genieten van de muzikale fruitmand. Dus dat klinkt goed, Rini en Gerrit. En ook nog een lief berichtje van Antoinette van Rooyen-Kievit. Ze luistert weer met heel veel plezier. Maar ze kan vanavond niet tot het einde luisteren, omdat de thuiszorg haar zometeen in bed komt leggen. Ze heeft haar knie gekneusd. Dus bij deze, Antoinette, ik hoop dat je dat laatste stukje op een ander moment gewoon weer terug kunt luisteren. En voor nu heel lekker slapen. Met Mahalia Jackson en Take My Hand, Precious Lord.

Jackson, Take My Hand, Precious Lord. En Tineke, ik ben het helemaal met je eens. Elk lied is als een gebed. Zo zie ik het ook. Zeker als je let op de teksten, op de verhalen erachter. Ja, je kan misschien wel met gevouwen handen meeluisteren, bidden voor alle verzoeken die binnenkomen, de verhalen die erachter zitten. En anders misschien wel voor jezelf met de boodschap die verstopt zit in bijvoorbeeld dit lied van Mahalia Jackson. Take My Hand, Precious Lord. Op de zaterdagavond, die alweer bijna ten einde loopt, krijg nu al suggesties binnen voor het laatste lied van deze uitzending. Dank daarvoor. Ik denk dat ik een mooie keuze heb gemaakt daarin. Ik zie nog een berichtje van Robert. Hij is op dit moment... avond is laat. Hij is op dit moment nog even aan het werk met de muziek op de achtergrond. En daartussendoor vraagt hij een lied aan. Dat gaat over de hemel. Op die dag in de hemel. En hij schrijft erbij dat hij een rotsvast vertrouwen heeft dat die dag er ooit voor ons zal aankomen. Mooie gedachte, Robert, om aan vast te houden. Ook op een werkavond als deze. Dus bij deze, ja, om je er nog even doorheen te slepen. En dankjewel voor je berichtje. Is dit Op die dag in de hemel, de Katwijkse mannenzang. 1700 mannen die dat tegelijkertijd uit volle borst meezingen.

De Katwijkse mannenzang en op die dag in de hemel. Arjo die vraagt de lied aan voor Henk en Wilma van Oosterhout. Komende donderdag zijn ze 45 jaar getrouwd, maar door de ziekte van zijn moeder ziet hun trouwdag er dit jaar anders uit dan anders. Arjo die wil zijn hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Ja, het zijn zijn schouders waarop wij mogen steunen, schrijft hij. God die zegt, ik ben voor jullie, naast jullie en altijd om jullie heen. En hoop dat jullie, Henk en Wilma, nog veel jaren samen mogen zijn. En bij deze alvast een felicitatie voor jullie met liefst van Arjo.

God is voor ons, God is naast ons en hij laat ons nooit alleen. Deze week overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Maar dat was afgelopen week nog meer droevig nieuws, want ook de Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar. En Gerda die vraagt ter nagedachtenis aan hem een lied aan. God in den Hoog, alleen zij eer. En dat is een lied met een mooie link naar Noorwegen, want het is een van de alleroudste liederen van de Reformatie. Ouder nog dan de liederen van Luther, laat ze weten. En juist in de Lutherse kerk in landen als Noorwegen, Denemarken en Zweden wordt het elke zondag gezongen. Dus vraag ze het op deze zaterdagavond in de muzikale Vrijmond aan. Ter nagedachtenis aan koning Harald en voor iedereen die iets met Noorwegen heeft en met het land meeleeft. Lied 302, God in den Hoog, alleen zij eer.

van de mooiste afsluiters. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. De Opwekking Band die het hier zingt aan het einde van de muzikale fruitmand. Fijn om zo weer een goed gevulde mand met je te mogen delen. Al die liederen, al die namen, al die mensen voor wie er weer iets werd aangevraagd. Dank dat je erbij was en al helemaal dank als je ook iets hebt aangevraagd. Morgenochtend, dan hoor je op deze zender op NPO Radio 5. Jurrien ten Brinke met het programma Groot Nieuws begint al om 6:00 's. Dus de moeite waard om de wekker voor te zetten. Morgenavond, dan hoop ik er weer te zijn met de muzikale fruitmand om 8:00. Dus een uurtje eerder dan vandaag. Ik heb er nu al zin in. En een verzoek je in ieder geval te insturen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Het laatste verzoek voor vanavond, dat komt van Sietske. Sietske Koops. En ja, het is een lied dat past als een afscheid. Ga met God en Hij zal met je zijn. Originele titel, God be with you till we meet again. Geschreven rond 1880. Dus ja, het gaat al zo lang mee en lijkt me een hele mooie afsluiter inderdaad voor deze muzikale fruitmand. Dankjewel Sietske voor het aanvragen. Dit is de koorzang uit de Joriskerk in Amersfoort. Mooie avond en slaap lekker alvast.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een torenspits zwaaide van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste toen door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 30 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Ook liep hij een breukje in een nekwervel, een hersenschudding en schaafwonden op. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet aan zijn sleutelbeen worden geopereerd. Pogačar was klassementsleider in de Vuelta en kwam in de 8e etappe hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een grote koers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.